0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brand weer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs, het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden.

6 over 7. Goedemorgen, Bob hier voor Radio M Utrecht. En voor jou, voor jullie. Ja, vroeg opstaan is helemaal niet zo erg. Als je leuke dingen gaat doen. Als je leuke dingen gaat horen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met een gepresenteerde radio-uitzending. Op deze woensdag intussen alweer, de 5e augustus. Gezellig dat je er bent. Diverse onderwerpen natuurlijk. Nieuws, weer, verkeer. Als er vertragingen zijn in Midden-Nederland, dan hoor je dat natuurlijk ook bij ons. Dit is Fleetwood Mac van het album Tango in the Light uit 1987.

Rolling Stones, ja, ze waren flink actief in de 60s. Dit uit 1964, zeg maar hun begintijd. Lekker om te horen. Because it's all over now. Nou, dit nummer wel, maar er zullen nog wel meer plaatjes van de Rolling Stones voorbij komen vandaag. Net als heel veel zomerse platen. Vanmiddag ook weer van 3 tot 5 uur, want Jos van Heeren doet weer een voorzet voor, ja, uiteindelijk op nummer 1 uit te komen. De top 100 van die zomer van dit jaar. Jullie hebben hem samengesteld bij Radio Utrecht. De zomerse top 100 vanmiddag van 3 tot 5.

Als je het hebt over mijn favorieten, dan vind ik het dit wel daarvoor in aanmerking komen. Dit prachtige nummer van Roger Whittaker. A New World in the Morning. Woensdag vandaag 5 augustus. Ja, dan laat je 4 augustus achter je en 3 augustus en natuurlijk het hele jaar. Wat hebben we al gedaan dit jaar, denk ik dan in één. Ik zit altijd een beetje te overdenken. Als ik daar tijd voor heb, en dat haal ik de afgelopen minuten. Nog verder terug, ga je terug naar coronatijd. En dan denken we ineens aan de begroetingen die er waren toen. Ja, je mocht ineens elkaar geen hand meer geven. Zoenen al helemaal niet natuurlijk. Het is misschien wel grappig als je hem vergelijkt van toen, die periode die we hadden, naar nu. En dan bedoel ik mee grappig hoe je tegenwoordig iemand begroet. Er is wel wat veranderd. Hoe begroet jij iemand is de vraagstelling vandaag bij Radio M Utrecht. En er hebben al heel wat mensen gereageerd. En het kan altijd via Facebook, want daar posten we zo'n vraag. Zoals, hoe begroet jij iemand vandaag? In Aan Tafel vanmiddag gaat Connie praten over een lange geschiedenis van het handenschudden. Er schijnt nogal wat veranderd te zijn. Nou ja, neem maar een box bijvoorbeeld. Hè. Dat is heel populair. Je vindt het leuk als kinderen het doen. Zelfs een hond kan een box geven tegenwoordig. Ja, je leert hem natuurlijk dat aan. Maar ja, geef je iemand nog wel een hand of een zoen bij een begroeting als je iemand goed kent? Of doe je dat niet meer sinds corona? Of heeft corona daar helemaal niks mee te maken? Is er gewoon een soort moment van verandering? Omdat de geschiedenis, ja, de geschiedenis is. En dan ben je jaren verder. En het verandert gewoon. Nou, ik vind het wel leuk om even naar wat reacties te kijken al. En reageren via Facebook, waar deze vraag dus ook staat, kan. En zeker ook altijd via de RTV Utrecht-app. Even WhatsAppen met ons, met de studio en in dit geval met mij. Maar vanmiddag kan het ook bij Connie en bij Joost vanmiddag in Utrecht. Komt thuis van 5 tot 7 ook. Jaap die zegt morgen, Bob, Anne, die is er zo meteen trouwens. Die gaat weer op pad wassen, maar toen gaat dat horen we zo meteen. En goedemiddag alvast Connie en dat wordt dan Joost. Ik laat het altijd een beetje van de andere kant afhangen of er geschud, gebokst of gekust wordt. Na de corona is er wel degelijk een en ander veranderd in de begroeting. Mij maakt het persoonlijk niet zoveel uit. Ik pas me makkelijk aan. Maar ik vind iemand een hand geven toch wel het meeste gevoel van welkom en waardering geven. Ik heb vannacht trouwens op het brandweerfeestje bij Venray in elk geval alweer veel handen geschud. Jaap is daar actief, natuurlijk. Vanuit de veiligheidsregio Utrecht, waar Jaap altijd werkzaam voor was. Nu wat rustiger aan, zeg maar, heb je je toch weer ingezet. En ja, het brandweerfeestje, zo schrijf je dat. In elk geval veel handen geschud. Het leek wel een reunie. Ja, dat is dan wel weer leuk natuurlijk. Ja, mooie bijkomstigheid. Maar ja, het is natuurlijk wel een flink vuur daar in Noord-Limburg. En sowieso met al die bosbranden in Europa. Gezellige uitzendingen en een mooie woensdag allemaal. Nou, dat vind ik een mooie voortzetting van het verhaal. Michael bijvoorbeeld, uit Nieuwegein, die zegt goedemorgen. Mensen die ik goed ken in mijn omgeving, die geef ik vaak een vuisthand. En ja, mensen die ik goed ken, een schuine knuffel. En bij mensen leren kennen, gewoon een handdruk. Hey, geniet van de zonnige woensdag. Michael Simonsen, dank je wel voor je reactie. Nou, er staan er veel meer op. Elsie, Johanna en David. Ja, nou, Johanna nog even dan nu. De coronatijd heeft dus veel veranderd. Wat een gedoe allemaal. De tandarts krijgt een bokshand. De arts zeggen we dag. En onze kleinkinderen krijgen gewoon een big hug. Dat is er natuurlijk ook. Nieuwe mensen een handdruk. Goede vrienden en familie. 3 schuine kussen. Nog steeds, oké. Fijne uitzending. Nou, daar zijn we mooi mee bezig, zeg ik. Hartstikke goed. Dankjewel voor jou en jullie reactie allemaal. Want er zijn er al veel op Facebook te kijken. Als je ook wil posten, kan dat daar dus. Of de RTV Utrecht app. Het nummer van Stevie Wonder, nu met Mary J. Blige.

toch wel reggae-klanken op woensdagochtend. Desmond Dekker, you can get it if you really want it. Ja, zometeen een weerberichtje van Margot Ribberink. Vanuit haar weerkamer heeft wel wat gestuurd. Ben benieuwd wat we vandaag krijgen. En nog even een zomersplaatje voor die tijd. In de

0: teach-in. Natuurlijk onze teach-in, die van Dingedong. Het Songfestival en dit soort muziek kwam daar later uit voort. Heerlijk toch om te horen. Teach-in en in the summertime. Nou krijgen we ook een zomerse dag vandaag. Dan moet die temperatuur wel op 25 graden of meer uitkomen. Nou, dat klopt. Dat gaat gebeuren. Met 26 graden in het vooruitzicht wordt het vandaag wel minder warm dan gisteren. Met wolkenvelden en zon die elkaar gaan afwisselen. Blijft droog in Midden-Nederland. En er waait wel een stevige zuidwestenwind. Dat voel je misschien nu al. Of misschien gaat dat nog komen. Details gaan volgen van gewoon zometeen om 6:50. En vanavond en de komende nacht gaat het verder opklaren. En bij een afnemende westenwind gaat het afkoelen naar 14 of 15 graden. En voor een nachttemperatuur denk ik dat het dan hartstikke goed zitten. Wat gaat Anne doen? Je hoort er zo meteen.
1: Vanmiddag vanaf 3:00
2: Zomer op je radio.
1: Met de vakantie 100. Utrecht is wakker met Bob van

0: De Culture Club onder aanvoering natuurlijk van Boy George, Karma Chameleon en Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht. Ja, dat is leuke muziek. Van lang geleden. Karma Chameleon. Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Bob.
0: Je bent gekleed op het feit dat het weer een warme dag gaat worden. Nou, 5, 26 graden in het vooruitzicht is logisch. En daar bedoel ik mee. Je hebt korte mouwen.
1: Ja,
0: en je gaat
1: er weer nog voor.
0: Maar dan denk ik, het wordt een buitenonderwerp wat jij gaat aansnijden. Kan niet missen. Of ga je misschien toch ergens naar binnen?
1: Nou, 50-50. Ik ga in rond een uurtje van half 8 ga ik ergens naar binnen.
0: Ja.
1: En rond een uurtje of half 9, dan ben ik buiten.
0: Dit wordt spannend. En dan moet ik raden waar. Nee, ja. Dat ga ik nooit raden. Ergens een plekje zoeken in de provincie waar wat te doen is. Een evenement of iets leuks. Of misschien wel iets pittigs, iets minder. Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga naar de uithoek van de provincie, namelijk naar Spakenburg. Want daar is het tijd voor een van de Spakenburgse dagen.
0: Mm-hmm.
1: De derde dag, het zijn in totaal 4 trouwens. Het is echt een typisch zomerevenement voor wie in de regio woont. Die kent het ongetwijfeld.
0: Op woensdagen altijd.
1: Ja, inderdaad. Dus het is de derde woensdag dat het wordt georganiseerd. Er is van alles te doen. Je hoort muziek, shantycore. Een lady speaker opent het om 10:00 ochtends. Marco Bluis, een hele braderie met alle lokale ondernemers en boeren die daar hun producten verkopen.
0: Super gezellig, denk ik.
1: Klederdracht. Ja. En duizenden mensen komen erop af. Dus het wordt een groot feest. En het weer hebben ze mee. Dus dat is ook wel prettig, denk ik.
0: Ja, dat is zeker waar,
1: Weet je, het staat in het teken van die oude tradities. Hè? Dus vooral die klederdracht en ook dat, we hadden het net al even kort over, het Spakenburg. Dialect.
0: Het dialect, wel de streektaal natuurlijk.
1: Ja, dat wordt wel toch door een aantal mensen wordt dat nog wel gesproken daar. Maar goed, om te begrijpen waar het allemaal vandaan komt, ga ik dus rond 7:30 het museum Spakenburg in met Pierre van der Grijp van de organisatie van gewoon Spakenburg daarachter. En dan gaan we kijken, waar komt dat dan vandaan, die geschiedenis van Spakenburg? Waarom vinden zij het zo belangrijk dat hun cultuur wordt doorgegeven op de volgende generatie?
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook echt waar ze voor strijden, om jongeren in die klederdracht te krijgen.
0: Ja,
1: maar ja, ik vraag me af hoe ze dat gaan doen.
0: Ik denk het niet. Ja, dus mijn beeld inderdaad dat de jeugd niet meer in de traditionele klederdracht. En heel veel mensen niet die in Bunschoten, Spakenburg wonen, die, of in Eemdijk, die denken niet van ik ga eens even naar mijn werk in die klederdracht. Veel mensen niet, maar misschien zijn ze over te halen op een of andere manier.
1: Ja, nou uit onderzoek blijkt dus dat, dat voorspellen uit onderzoek blijkt dat over 10 jaar de mensen in klederdracht niet meer in klederdracht lopen in Nederland, in heel Nederland.
0: Oh, heel Nederland niet?
1: Ja. Ja, dus ik ben benieuwd hoe zij dat dan zien.
0: Ja.
1: Misschien zeggen ze van, nou ja, mijn kleinkinderen die hijs ik gewoon in dit pak of een weet ik het wat. Kortom, genoeg te beleven. Ze hebben het ook over de Botterhaven. Dus het vissersverleden van Spakenburg gaan we het ook over hebben.
0: Ja.
1: En genoeg te beleven al, denk ik, zo en te ontdekken.
0: Als ik hier 's morgens naartoe rijd, dan rijd ik vanaf Eemnes, de A27. Zit ik dan al op, zeg maar, en dan komt het verkeer vanuit Spakenburg ook erop. En dan doe ik met name op de vissende broodwagens. Want die gaan naar alle markten in Nederland.
1: Oh.
0: Dus ik zit altijd vroeg in de auto natuurlijk. Dus zeg maar om 5:00 dan, word ik gepasseerd of ik passeer de wagens. Brood, nou, dat is erbij gekomen. Maar vis is natuurlijk, je noemt het al eventjes, de botters. Dat is een traditie. Natuurlijk, Spakenburg staat er wel bekend om. Dat er veel vissermannen en vrouwen nu natuurlijk ook zijn. Maar dat ze daar ook groot mee geworden zijn. En nog steeds succesvol zijn.
1: Ja, zeker. En je kunt ook op een dag als vandaag een tochtje maken met een typisch bootje van de tijd. Dus dat is ook wel heel sfeervol, denk ik zo.
0: Dus dan ga je het randmeer op vanuit Spakenburg.
1: Ja, precies.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Maar jij gaat er ook wel het museum in vandaag.
1: Ja, dus we gaan eens even kijken. We gaan een deep dive nemen in de geschiedenis van Spakenburg. En tweede live gaan we het meer hebben over het evenement zelf. En hoe zij dat zien, die toekomst van die cultuur en geschiedenis.
0: Wat een leuk vooruitzicht. Iedereen die erheen wil, die kan jou ook begroeten. En die kan gewoon genieten van een hele leuke Spakenburgse dag vandaag.
1: Gezellig als je komt.
0: Maar feit is gewoon dat je er ook via de radio veel van gaat horen natuurlijk. Dus alle succes, goede reis naar Spakenburg.
1: Dank.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met The Band of Gold van Prella Payne.

Heerlijk, hè? Uit Volendam, de Cats. En Guy en Anne gaat natuurlijk naar Spakenburg. En dan denk ik meteen de link met Volendam en Spakenburg. De vis natuurlijk, ja. Maar goed, de vis wordt niet duur betaald bij Radio M Utrecht. Bill Medley en Jennifer Warnes maken de aanloop naar zometeen het weer voor Midden-Nederland met Margot.

0: Ja, de tijd van je leven. Wat beleef je weer als je in gedachten in de bioscoop zit? Of voor de televisie zit natuurlijk. De video aan, nou ja, dat is de DVD dan. Ja, hoe moet je het anders doen? Kijken naar natuurlijk de film Dirty Dancing met daaruit de muziek. Bill Medley en Jennifer Warnes op Radio M Utrecht. I've had the time of my life. Nou, ik denk voor veel mensen... Goedemorgen trouwens, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Wij waren al even in gesprek met elkaar... voor het nu, zeg maar, weer in de uitzending... voor iedereen hoorbaar zijn. We hadden het over het hete weer. En met name dat er toch wel plekken zijn... waar mensen denken van... nou, of plekken, mensen zelf die zeggen... voor mij hoeft het niet meer. Is die warmte een keer voorbij? Ten opzichte van gisteren... want je stuurt al even ons weerberichtje toe... denk ik dat het een stuk aangenamer is... ten opzichte van gisteren.
1: Ja, nu nog niet, moet ik zeggen. Hè. Het KNMI heeft tot 8 uur ook nog steeds code geel uitstaan. En waarom? Nou, omdat we de hele nacht natuurlijk nog steeds in die plakkerige lucht hebben gezeten. Ik weet niet hoe jij je voelt, maar ik moet vanmiddag toch even weer een dutje doen, een siestaatje.
0: Ja.
1: Want we hebben een echte tropennacht achter de rug. Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen, dan zie ik de laagste in Odijk, 19,6 graden en 21,0 in IJsselstein.
0: Ja.
1: Wat dat betreft hebben we weer echt een plaknacht achter de rug. En de warmte is nog niet helemaal weg. Zeker niet uit onze huizen. Maar wat er vandaag gebeurt... is dat de zuidwestelijke wind lekker gaat opsteken. En met een westcomponent in de wind... komt er natuurlijk ook wat Noordzeelucht bij ons. En dat betekent dat de temperaturen vandaag ook minder hoog gaan oplopen. Geen dikke dertigers meer zoals gisteren. Want gisteren hadden we nog 33,1 in de beeld en 30,0. In Kapau. Nou, vandaag gaan we naar 26 graden, dus het gaat wat minder hoog. En die wind gaat echt wel een beetje voor verkoeling zorgen, want die wind die gaat echt flink aantrekken, vooral vanmiddag. Dan denk je nou, waarom waait het zo hard? Maar ja, dat is dus heel even lekker, ook om alles door te luchten in de loop van de middag en avond. 26 graden als maximum. En als we naar boven kijken, is het nog niet helemaal helder. Afgelopen nacht zijn er nog wolkenvelden overgetrokken met een lokaal drupje. Maar ja, dat is natuurlijk weer de bekende druppel op de gloeiende plaat. Op dit moment is het droog. Ik denk ook niet dat er heel veel in de regenmeters gaat terechtkomen vandaag. Met wolkenvelden, maar zeker ook ruimte voor de zon.
0: Oké. En die wind die gaat echt wel parten spelen vandaag. Wat je zegt, dan kunnen we de boel een beetje lekker doortochten. Niet te hard, want mijn gordijnen wapperen bijna kapot. denk ik soms als het open staat tegenover elkaar. Maar het is wel lekker voor je huis en voor je eigen gevoel. En 26 graden vandaag, dus de afkoeling gaat volgen. Ja, ik moet je zeggen, ik ging naar buiten vanmorgen. Toen dacht ik, nou, het is wel weer lekker. Maar die warme nacht, ja, die was ik al even vergeten natuurlijk.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ik slaap natuurlijk redelijk cool, omdat ik wel elke zitting in de slaapkamer heb. Dus ik mag nooit klagen.
1: Ja, dat heb ik niet.
0: Dat doe ik nooit. Dus, nee, want heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Dus dat realiseer ik me dan ook wel. Als je de dag van morgen er nog even bij pakt, dan maar gewoon. Want morgen donderdag.
1: Ja. Nou, in ieder geval krijgen we vanavond en vannacht lekkere temperaturen om te slapen. Mm-hmm. 14 graden, dus dat scheelt nogal.
0: Ja.
1: De wind gaat afnemen, het klaart vanavond en vannacht wat verder op. Want vandaag zitten er toch ook af en toe wel wat wolkenvuiltjes in de weg. En dan morgen gaan we naar zo'n 22, 23 graden. Dus dat is lekker.
0: Ja.
1: Heerlijk Hollands zomerweer lekker, met temperaturen. Ja. Waarbij iedereen denkt van, ach, wat heerlijk, even lekker doorluchten. De wind is morgen westelijk en is... wederom matig van kracht, behoorlijk vlagerig ook. Dus wat dat betreft, vandaag en morgen, maar ook die vrijdag... dat zijn hele aangename dagen om weer een beetje bij te komen.
0: Goed, nou dat gaan we dan maar zeker doen. En jij komt er ook weer bij, maar dat is op een andere manier. Zo meteen om 7:50 met een weerspreuk ook en een verse kop koffie. Dus dank voor nu.
1: Zeker.
0: En tot zo meteen, Margot.
1: Yes. Tot zo.
2: One ticket, please. Lord, how much everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden dan ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen in de hoofdstad hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moesten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
6: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
5: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
7: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
5: En volgende week dan is de return in Nijmegen. En een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van €10.000 moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. Het weer dan nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. De tweede uur van Utrecht is wakker. Wordt nu hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Anna is erbij gekomen. Anna, kameraad, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Vertel, praat ons even bij.
9: Ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen weten nog steeds niet waar hun kinderen over een maand terecht kunnen. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekort. Maar ouders twijfelen of er een overname op tijd rondkomt. Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel vanwege een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. De vrouw is bekend met justitie. Zij wilde dan ook zelf liever een gevangenisstraf dan een behandeling. En de doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht is bijna klaar. Daarover straks meer in het regionieuws.
8: Oké, moet ik de fietsers al klaarzetten zo meteen hier? Want we hebben bedrijfsfietsen, dus kunnen we even die route gaan pakken straks.
9: Inderdaad, er is van alles veranderd.
8: Oké, doe wel petje op, want ik denk dat de zon erbij komt en dat het wel weer warm gaat worden. Wat denk jij?
9: Dat denk ik ook, okay. Maar koeler dan gisteren.
8: Zeker, ja. Een graad of 26 in het vooruitzicht is toch wat anders dan 36, zeg maar. Voor mijn gevoel was het gisteren wel 80 graden, heb ik
9: nou, precies. Beter zo,
8: goed.
9: Hoor.
8: Hanna, je refereert al even aan net. Het nieuws uitgebreid zometeen om 8:30. Dus tot zometeen.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
3: Heijn. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

een klein stukje meezingen. Ja, dat kan. Dus niet zo moeilijk. Met deze van de George Becker Selection. Hans Bouwens en de rest van het team. De kornuiten, zeg maar. Little Green Bag. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, 9:09, inmiddels alweer geworden. Gezellig dat je er bent. Ja, een plaknacht. Margot had het er al even over. Dit uur spreken we Margot natuurlijk ook uitgebreid over het weer voor midden Nederland voor de komende dagen. Het wordt vandaag niet zo warm als gisteren, niet zo plakkerig warm. Maar ja, die plaknacht, die moet je dan wel eventjes achter je laten intussen. Nou, kom je bed uit. Ik vind dat het dan buiten beter aanvoelt dan gisteren. Dus misschien is dat een idee. Wij gaan in dit uur praten over hoe je elkaar begroet. Misschien is het best wel veranderd sinds corona. Pakken we er nog maar eens even bij. Want ja, toen mocht je in elkaar niet mee zijn hand meer geven. Zwaaien was al uit den boze, bij wijze van spreken. Hoe begroet je tegenwoordig iemand? Connie gaat vanmiddag aan tafel praten over een lange geschiedenis van het handenschudden. Maar ja, misschien geef je iemand wel een zoen. Of deed je dat vroeger? Links, rechts, nog een keer, drie keer. Dat is een beetje een Nederlandse gewoonte. Nou, dat doe je niet bij iedereen natuurlijk, ja. Maar oeh, en we praten er zo meteen over door. Reacties zijn welkom en graag zelfs via Facebook van Radio M Utrecht. Dus hoe begroet jij iemand? En ook in de RTV Utrecht app kun je even WhatsAppen met de studio. Met mij dus, in dit geval. En voor de rest, ja, natuurlijk hebben we zomerse muziek in Utrecht is wakker. Anne gaat kijken bij de Spakenburgse Dagen. Het is alweer voor de derde keer, altijd op woensdag in de zomerperiode, een aantal keer achter elkaar, wat daar ook weer vandaag te beleven is. De Spakenburgse Dagen, daar ga je meer over horen. En zomerse muziek uit de vakantie 100. Want Jos presenteert vanmiddag weer heel veel zomerse muziek tussen 3 en 5 bij Radio M Utrecht.

George Hammond. Ging het nou over ELO, over de Electric Light Orchestra? Nee, dat kan niet. Dit was de Free Electric Band. Alhoewel ik toch een kleine twijfel heb wat dat er gaat. Utrecht is wakker, Albert Hammond achter ons latend. Het is 14 minuten voor 7:30. Ja, overal in Europa hoge temperaturen op dit moment. Ook plaknachten die we achter ons laten. Ik krijg een berichtje van Jos. Die is in Italië. Bij Como, je weet wel van het Como-meer. Nou, daar dus niet, maar wel een buitentemperatuur op dit moment van 27 graden in Italië. Stuur even een fotootje door, even via de app. Dankjewel, Jos. 7:13, 27 graden. Nou, Italië gaat gebukt onder zeer hoge temperaturen. Maar ja, dat hadden we in Nederland natuurlijk ook. Ik vergeleek dat gisteren eventjes met wat wij hadden. Een dikke 30 graden op de thermometer in de middag. Maar ook in Spanje waren de temperaturen ook aan de stranden, zeg maar, aan de costa van een graad of 30. Is toch wel de warme kant. Maar vergelijkbaar. Mensen die in Frankrijk zitten, ja, het kan allemaal nog veel hoger. Italië, Spanje, ook wel temperaturen die richting de 40 gingen. 40 graden. Het is allemaal een beetje aan de warme kant. Maar wat doe je eraan? Nou, zomerse muziek draaien om het hoofd koel bij te houden. Bij Radio en Mutech doen we dat de hele dag door. En ook wel andere muziek, hoor. Dus niet alleen de zomer wat de klok slaat. Hey, we gaan het hebben over het handen schudden. Dat wil zeggen, hoe begroet jij tegenwoordig iemand? Zijn dat die drie zoenen, die klapzoenen, een handdruk of een tikkie met gebalde vuisten? Zo van, een box. Dat kan ook tegenwoordig. Dat gebeurde vroeger helemaal niet. Maar ja, sinds corona zijn er wel wat dingen veranderd. Laat weten via de RTV Utrecht-app hoe je elkaar begroet. We praten daar uitgebreid over door. Connie gaat vanmiddag tussen 12 en 2 in haar programma aan tafel praten over de geschiedenis van het handendrukken. En dat is nogal veranderd in de loop der tijd, heb ik al geweten. Me laten vertellen, moet ik zeggen. Veel reacties op binnengekomen via Facebook van Radio M Utrecht en ook via de RTV Utrecht-app. Ik doe even selectie. Hans, daar begin ik even mee. Hans Strandbloem, goedemorgen trouwens. Zoenen? Nee, sowieso niet meer, zegt hij. Ik heb een enorme hekel aan dat gezoen. Maar het valt soms niet mee om aan het zoenen te ontkomen. Sommige mensen zijn beledigd als je niet wilt zoenen. De truc is wel een hand geven, maar je arm stijf houden. Zo houd je de mensen die toch per se willen zoenen. Op afstand, wat een goede tip. Ze kunnen me wat, zegt hij. Ik ga echt niet zoenen. Vroeger moest je altijd je oma zoenen. Ja, van tante, denk ik dan in die reden. Maar als kind vond je dat echt een verschrikking. Op een bepaald moment zag mijn moeder dat ik, zo zegt Hans, als kind echt mijn oma niet meer wilde zoenen. Ja, toen hoefde het niet meer. Mijn oma klaagde daar op een bepaald moment over bij mijn moeder. En toen zei mijn moeder tegen haar, ja, voor een kind geldt, oud is vies. Oud is vies. Nou ja. Nou goed, oké, dat was je moeder Hans. Dat begrijp ik ook wel, die deze opmerking maakte. Helder zeg ik, dat is een van de vele opmerkingen. Henny zegt, ik begroet altijd iemand met een hand. En ja, soms ook wel een zoen, hoor. Ja, en hoe doe jij dat dan? Laat even weten, Facebook Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Met BZN onderweg, eerst Joe Buck en The Way You Take Time. Dit is Utrecht is wakker. I wish that

mannen van BZN, die waren al heel populair. En Annie kwam erbij, Annie Schilder. En ja, dit was echt wel de grote landelijke doorbraak voor BZN. De band zonder naam, het Mon Amour. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht maakten we even die herinnering. Uit het jaar 1976. Ja.

0: Wilson, Ruud Petit. En dankzij het kleipoppetje en een videoclip was het een groot succes in 1986. Ja, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Zometeen het nieuws uit de regio met Hanna. Gaat onder andere over Renen. Daar is een ongeluk gebeurd met een auto. Er zijn 3 gewonden gevallen. En het gaat in het nieuws ook over de kinderopvang in Breukelen die dicht gaat. Hier bij Radio M Utrecht hoor je er meer over een paar minuten.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we u steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: 1 minuut over 7:30. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Door Hanna, het begint met ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen die zich zorgen maken.
6: Ja, de opvang gaat sluiten en er is nog geen alternatief. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekorten. Meerdere partijen hebben interesse in een overname, maar de ouders twijfelen of dat op tijd lukt. Ze willen dat de opvang open blijft of dat er een alternatief komt tot een eventuele overname rond is. Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling voor veel plegers zonde is van het belastinggeld. Ze wilde dus zelf liever een gevangenisstraf dan een behandeling. De rechtbank heeft die wens gevolgd. In Renen is gisteravond een auto frontaal op een boom gebotst. 3 inzittenden raakten gewond en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute aan Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30. En op de Haanwijk en de Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. Dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het blijft droog.
0: Ik denk, je fiets vast even door, maar je was er nog niet, hè? Wat een lekker vooruitzicht, hè, ten opzichte van gisteren qua weer, hè?
6: Ja, veel beter.
0: Oeh, heerlijk, ja. Volgende bulletin, 8:30?
6: 8:30.
0: Oké, tot zometeen, Anna. Dankjewel.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Vanmiddag vanaf 3:00
12: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
11: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: En zo meteen richten we ons op Spakenburg. Anne is daar vanwege de Spakenburgse dagen. Wat valt er allemaal te beleven vandaag op deze woensdag? Je hoort het zo meteen. Maar eerst de Monkees uit het jaar 1967. Wow.

0: De apen. De Monkees dus bij Radio M Utrecht. En a little bit me and a little bit you. Bracht de tijd op 7:37 op deze woensdag. Goedemorgen. Straks meer muziek, maar je gaat het ook horen. Een zingend shantycore. Ja, shantycore is altijd zingend natuurlijk, maar je gaat ze horen. Marktkooplui, duizenden bezoekers als je er bent. En je hoort het via Radio M Utrecht. Het is tijd voor een van de Spakenburgse dagen. Dat is weer zover vandaag. In het teken van oude tradities, bijvoorbeeld de typische Spakenburgse klededracht. Maar om te begrijpen waar dat allemaal vandaan komt, beginnen we maar eens op een plek waar de geschiedenis van het dorp verteld wordt. En dat is volgens mij, Anne, het museum Spakenburg. Sta je voor de deur?
1: Ja, goedemorgen Bob. We staan inderdaad voor de deur van het museum Spakenburg. Loop nu naar binnen en mede-organisator van de Spakenburgse Dagen, Pierre van der Gijp, staat naast mij. Die doet de deur voor mij open. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, fijn om hier te zijn. We komen binnen in een soort ander tijdperk, lijkt het.
2: Ja, dat is wat het museum soms ook wil. He, dat je even teruggaat in de tijd om te leren en te ervaren hoe het vroeger was.
1: Ja, en dat is te zien hier. Ik zie hier tafels en stoelen met van zo'n mooi geruit oud-Hollands patroontje. Gehaakte randje zo. Nou, en dan hebben we hier allerlei ook gehaakte... Ja, wat is het? Wat zijn dit eigenlijk? Theemuts of zo? Of weet je, waar je over een theepot doet?
2: Nou, dit is wat je op je hoofd doet.
1: Oh, op je hoofd, kijk, niet de theepot.
2: Kijk, je wel daar staan, dan kun je zien.
1: Oh ja, kijk, we zien hier een pop, die heeft het aangetrokken. Dan lopen we even daar naartoe. Dit is de typische oude Spakenburgse klederdracht.
2: Ja, dat is het. En daar zie je die ongemuts terugkomen. Deze mevrouw heeft overigens een vreselijke kuif, want dit zijn gewoon krulletjes. Maar dit hoort zo'n hele mooie kuif te zijn die je zelf zeg maar opstrijkt.
1: Ja. Ja,
2: je bent een soort bouwpakketje met de rokken die je hebt. Want zij heeft een hele mooie schort voor, maar eronder zit een donkere rok. De band die je altijd herkent en de kraplap. Misschien wel de meest kenmerkende deel van de klederdracht.
1: Ja, en het is ook vaak rood-wit, hè? Begrijp ik. Ruit, rood-wit,
2: dit is altijd rood-wit. Daar ben ik heel blij om. Stel voor dat het blauw-wit geweest zou zijn. Maar de kraplap kan verschillende kleuren hebben. Deze mevrouw is heel vrolijk met bloemetjes. Maar als er iemand was overleden, dan werd hij heel donker. Tot zwart aan toe.
1: Ja, exact. Dan is iemand weduwnaar en dan worden het wat donkere kleuren.
2: Zeker. Dan is het de bedoeling dat je dat ook laat zien. En dat je ook geen gouden oorbellen meer draagt, maar dat je in de rouw bent.
1: En de kraplap, dat is dus een soort materiaal wat op de schouders ligt, begrijp ik. Als ik het zo
2: ja, ik leg het wel eens uit aan mensen die, om de beelddenkers een beetje aan te zetten, een soort American football player. Het is heel oneerbiedig dat ik dat zeg, maar dan krijg je van die brede schouders van.
1: Ja.
2: En het is gewone stof, want mensen kochten uiteindelijk dure stoffen, sitsen stoffen, zeg maar. Maar die werden gesteven, die worden hard gemaakt, zodat het een soort karton is. En dit is wel een ontwikkeling van, nou zeg maar, begin 20e eeuw. Want daarvoor waren dit allemaal zachte stoffen die je gewoon om je heen droeg. En dat is later deze harde kraplap geworden.
1: Oké, nou dit is een van de aspecten van de geschiedenis van Spakenburg. Als we even naar buiten lopen, want daar gaat het museum gewoon door, zie ik ook fotografie en teksten staan over een hele trieste gebeurtenis eigenlijk. Kunt u er iets meer over vertellen? Want dit is... Ja,
2: we zien de waterstand van januari 1916. Toen was er echt een echte storm. Hè, die heeft Nederland vaker gehad. Die heel bepalend zijn geweest voor hele grote gebieden van Nederland. Ja. Dit was er één voor Spakenburg. Waarbij de foto's zie je verderop. De botters op de wal werden gesmeten. Soms dwars door de huizen heen. En dat was ook het teken voor de overheid om een tempo te maken met het beschermen van ons land tegen het water. Dus dijken aanleggen. Waaronder de afsluitdijk.
1: Ja.
2: Wat heel bepalend is geweest voor de visserij. Want die is door dat... de Zuiderzee IJsselmeer werd, zoutwater werd zoetwater, zorgde dat uiteindelijk dat de visserij verdween.
1: Ja, en dat is voor Spakenburg natuurlijk cruciaal geweest, want jullie staan echt wel bekend als een vissersdorp.
2: Het was hier alleen maar, waar wij nu staan, alles was visserij.
1: Hmm.
2: Dus iedereen, of je nou schipper was, of dat je de vis verwerkte, of dat je de netten maakte, of dat je het schip onderhield. Iedereen was hier op de een of andere manier bezig met visserij. Kun je je voorstellen dat de overheid zegt... er zijn meer delen in Nederland die daarmee te maken hebben gehad. Hè? Ook Urk en Schokland.
1: Ja.
2: En, maar dat zei, ja, de vissers moeten stoppen. Gaat u maar in een fabriek werken. We zetten hier een pantoffelfabriek neer. En moet je daar maar van 8 tot 5 gaan werken. Ja, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Maar een totale cultuurshock geweest.
1: Ja, en ik kan me ook ergens voorstellen dat... na het meemaken van zo'n ramp vroeger... dat Spakenburgers juist denken, onze cultuur moet behouden blijven.
2: Zeker. Ik denk dat er zijn twee andere dingen. Spakenburgers houden van doorgaan. Dus hard werken. Dus
1: ja, iedereen... dialect komt er even in.
2: Zeker. Ja, ik probeer dat heel af en toe als vreemde, zeg maar. Ik doe het niet, maar ik kan het wel. En hele sterke vrouwen. Kijk, want die mannen waren de hele week op zee. Dus degene die het thuis bepaalde, dat waren de dames. Ja. Ik ben er met één getrouwd, met een koele wijn. En ik merk dat...
1: Dat Spakenburgse achternaam is dat.
2: Zeker een dubbele. En dat sterke, dat zie je nog steeds terug in de vrouw van nu.
1: Hoe zie je dat terug?
2: Doordat ik zelf wel weet hoe het moet. En dat ik niet zomaar afhankelijk wil zijn van een ander. Ik kan dat wel. Dat is prachtig.
1: Wat goed. En dat zie ik ook als u erover praat. Een grote glimlach. Ik denk dan aan uw vrouw.
2: Ja, zeker. Omdat het soms ook wel eens een botsingtje oplevert.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Want ik weet het ook. Ik ben ook aangewijs.
1: Ja, heel goed. Ik zie hier boven ons een soort enorm visnet hangen.
2: Nou, dit is een fuik.
1: Een fuik, ja.
2: Dus als je de fuik inzwemt, dan een vis komt aan het einde en wil terug en kan niet meer. Dat is de techniek van de fuik. Je kan er wel in, maar niet meer eruit.
1: Ja.
2: Maar er zijn verschillende soorten netten om op verschillende soorten vissen te vangen. Zeg maar, vissen te vangen met verschillende soorten net. En dit is een enorme fuik. Ik denk dat ze af en toe nog wel ergens hier liggen op het Randmeer. Want er is nog iemand die hier vist, maar dat is de enige die altijd.
1: De enige nog over.
2: Er waren ooit 209 schepen die hier elke zondagavond om 11:58 de zee opgingen. Ja, dat is weg.
1: Ja, en de Spakenburgse dagen, dat gaat dus ook over het behouden van die traditie. Ze lopen hier mensen rond in klederdracht. Er wordt aandacht besteed aan een hele grote braderie met de lokale ondernemers die hun producten verkopen. Waarom is dat zo belangrijk dat het wordt gedaan?
2: Nou, die braderie is ooit bedacht door een aantal plaatselijke ondernemers. En inmiddels hebben we volgens mij iets van 170 kramen uit het hele land. We verkopen hier zeg maar alles op deze dag. Het laten zien van je eigen dorp, dat is dus ruim 50 jaar geleden bedacht door die mensen. Dat was ook wel van onze cultuur laten zien. Misschien is er ook al een vooroordeel over dit soort dorpen.
1: Wat is het vooroordeel dan?
2: Nou, het is natuurlijk dichtgetimmerd. En we lopen hier allemaal met ons hoofd naar beneden. En we moeten 6 keer naar de kerk. En dat soort vooroordelen. Mm. En ik denk dat heel veel mensen wilden laten zien. Kom maar kijken. Kom maar zien hoe het hier is. En dat wij ondernemende, doortastende, vrolijke mensen zijn. En volgens mij is dat echt een geniale set geweest. En na 54 keer nog steeds heel aantrekkelijk voor heel veel mensen.
1: Hmm. Vind ik een mooie. Kom maar kijken, inderdaad, is de oproep. En dat gaan wij ook zeker doen over een uurtje, iets na 8:30. Dan is de boel hier al iets meer opgestart. Ik zie al wat mensen lopen en de marktkooplui zijn al bezig.
2: Ja, sommigen echt heel vroeg.
1: Ja?
2: Ja, sommigen die staan hier echt al om 6:00. Maar nu zijn de marktmeesters vooral bezig om iedereen op de goede plek te krijgen.
1: Ja, precies.
2: En de derde Spakenburgse dag gaat dat een stuk makkelijker dan de eerste, zal ik je vertellen.
1: Oh, dat geloof ik.
2: Dan is iedereen nog op zoek. Dus het loopt vandaag gesmeerd.
1: We gaan het zo meteen meemaken.
0: In Utrecht is wakker. Anne, tot zometeen dan weer. De Spakenburgse dagen. We zijn erbij vandaag.
3: De zomer vier je bij.

0: Groes.
1: Ja, en de zomer vier bij ons. En vanmiddag is er de vakantie 100. Wederom een dag. Want ja, gisteren en eergisteren maandag liet Jos al die heerlijke vakantiehits van jullie horen. Ja, want er kon gestemd worden. En ook vanmiddag is er weer lekker luisterplezier om vakantieherinneringen op te halen. Van 3 tot 5 met de vakantie 100. Zometeen het weer voor Midden-Nederland. Na Andrew Gold.

0: Never Let Her Slip Away. Uit 1978, Andrew Gold op Radio M Utrecht. Het is 10 minuten voor 8 geworden. Weerbericht. Nou, zetten we de schouders er maar weer onder na een plaknacht voor heel veel Midden-Nederlanders ook. Waar je ook bent, het is in Europa sowieso al heel erg plakkerig. Hè? Al heel lang, maar gewoon qua temperatuur.
1: Al heel erg lang, ja. Het is de zomer van 2026. Is natuurlijk ook de zomer, de krijhete zomer. Ja. Die we kennen uit Frankrijk, Spanje, Portugal en ook bijvoorbeeld uit Italië en de Alpen. Hè, waar de gevolgen nog veel erger zijn dan bij ons. Op dit moment is het bij ons natuurlijk zo dat de warmte in de loop van de dag wel weer wordt verdreven. Maar op heel veel plaatsen in Europa, ja, wordt die warmte helemaal niet verdreven. En gaan we van 40 even naar 32. Ja. En dan komt de volgende golfhitte er weer aan. Ja, en die droogte en die bosbranden. Het is echt wel iets waar ik me ook wel zorgen over maak. En als ik dan zo'n plaknacht toch niet kan slapen, dan denk ik daar ook wel over na. Dus wat dat betreft is het wel een gedenkwaardige zomer.
0: Het houdt jou bezig natuurlijk. En sowieso het klimaat natuurlijk. Hè. Het is echt wel aan het veranderen. En dit jaar heb ik het idee, worden we echt met de neus op de feiten gedrukt dat er echt iets gaande is. Dan weten we dat natuurlijk al een tijd.
1: Precies.
0: Maar nu is het wel duidelijk dat die hoge temperaturen niet normaal zijn. Zoals we dat hadden.
1: Nee, precies. Ja. En ik hoop ook echt dat deze zomer een soort wake-up call is voor iedereen die tot nu toe heeft gezegd, oh joh, het valt wel mee met die klimaatverandering. En al die weermannen en weervrouwen die allemaal maar met negatieve klimaatscenario's ons om de oren slaan. Ja. Het zal wel meevallen, maar het valt dus niet mee. Hè? Zo'n zomer als nu, dat kan natuurlijk de komende jaren ook weer gebeuren. Iedereen verlangt een beetje naar de koelte. En natuurlijk ook de droogte is op dit moment natuurlijk iets waar we ons zorgen over maken. Mm-hmm. De watervoorzieningen in ons land en de bosbranden. Hè? En op dit moment zijn we op diverse plaatsen in Nederland, nu ook weer in de provincie Overijssel, bij Heino, is ook weer een brand uitgebroken. Dus wat dat betreft is het echt wel een wake-up call. Ik hoop dat de mensen nu denken van ja, het is echt menens. We zullen ons moeten aanpassen aan dit soort zomers, maar we zullen natuurlijk ook, iedereen moet zijn best doen om geen broeikasgassen meer uit te stoten. En hoe doe je dat dan? Ja. Nou, door gewoon geen benzine meer te verbruiken, benzine en kerosine en minder spullen te gaan komen. En nou ja, dat is iets wat ik al heel lang vertel. Maar ja, dat is natuurlijk wel de oorzaak natuurlijk. Dat het zo warm is. Ja, en dat die neerslagpatronen zich zo veranderen.
0: We hebben heel veel verwachtingen. We zijn met heel veel mensen natuurlijk. De bevolkingsgroei is gestegen. Iedereen wil allemaal dit en dat. Dus ja, we moeten dan toch pas op de plaats misschien wel maken. En niet het uiterste willen halen uit iets wat niet meer kan zometeen. Dus een waarschuwing in dit geval. Min of meer wel, want een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Laten we met z'n allen er nood van nemen dat de nood hoog is in dit geval.
1: Zo is het, ja.
0: In Midden-Nederland, qua temperatuur, waar gaan we vandaag op uitkomen?
1: Nou, ik denk dat we een stukje minder hoog uitkomen in vergelijking met gisteren. Gisteren 33 graden en vandaag wordt het 26 graden. Dus dat scheelt toch wel behoorlijk wat. Maar als je nu op dit moment naar buiten komt, dan is het nog steeds behoorlijk warm en een beetje klammig ook. We hebben natuurlijk een echte plaknacht achter de rug met temperaturen op de meeste plaatsen in de twintigers. En op dit moment is het nog steeds 21 graden buiten. Mm-hmm. En het wachten ze een beetje op een aantrekkende wind uit het zuidwesten. Gelukkig is die wind gedraaid. Hè? Komt die al vanaf de Noordzee. Maar hij moet een beetje gaan toenemen voordat je echt ook voelt dat de warmte, die kleffe warmte, naar Duitsland wordt verdreven. Dat gebeurt in de loop van de ochtend en middag. Die temperatuur gaat oplopen, niet zo hoog. Maar het wordt langzaamaan met die aantrekkende wind. En het wordt echt een vette windkracht 4 vanmiddag. Dus dat is echt wel eventjes om in rekening te houden. Vlagen van karakter. Wordt die warmte duidelijk draaglijker. Ja. En we kunnen ons nog opmaken voor 2 nog wat koelere dagen. Morgen en overmorgen wordt het zo'n 22 tot 24 graden. Met naast wolkenvelden die we vandaag ook zien overtrekken. Maar er valt geen druppel uit. Ook ruimte voor de zon. En dan gaan we in het weekend helaas weer omhoog met de temperatuur. Want de wind gaat weer naar de zuidhoek.
0: Normaal zou je gezegd hebben, oh, we gaan weer iets omhoog, ja. Dat is fijn. Maar nu denk je van, nou nee, even niet. Oké, goed. Nou, we weten al een kleine vooruitblik. In het volgende uur nog wat uitgebreider daarop ingaat. Maar gewoon, dankjewel voor dit. Een weerspreuk heb je nog om deze woensdag door te komen, denk ik, hè?
1: Ja, nou, deze past enorm bij de eerste hete week van augustus uit het Vlaamse weerboekje. Als de eerste week van augustus heet is, vermoedt men dat de zomer lang wit is.
0: Kijk eens.
1: Ja, rijmelarij van Likmevesje. Maar misschien is het wel waar.
0: Het is een weerspreuk. Dankjewel, Margot. Tot zometeen weer. 8:50 spreken we elkaar.
1: Tot zo.
0: In Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht. In het volgende uur ga ik trouwens ook praten over een langdurige stroomstoring. Het is niet het feit of je er komt, maar dat je er komt. Dat was afgelopen maandag al een waarschuwing. Wat moet je dan doen? Danielle Brouwer van het Rode Kruis ga ik om praktische tips vragen. In het volgende uur Utrecht is wakker. En dit is Stephanie Mills. Hey.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
7: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
6: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
8: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
6: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden.
2: Dit is Radio M Utrecht. En het derde uur van Utrecht is wakker ging van start. Met Michel Koenen en het nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons nu bij Hanne Kameraad, Radio M Utrecht en het nieuws uit de regio. Hanne, vertel.
9: Na een korte woningbrand in Amersfoort is gisteren een persoon naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. De man die naar het ziekenhuis gebracht is, kreeg volgens een persfotograaf zuurstof toegediend. Bij een auto-ongeluk in Rhenen zijn 3 inzittenden gewond geraakt. De auto botste frontaal tegen een boom aan. 1 persoon raakte bekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Het is niet bekend hoe het met de slachtoffers gaat. En Utrecht krijgt een nieuwe bibliotheek. Daarin komen alleen maar gereformeerde boeken. Hoe dat zit, hoor je straks om 8:30.
2: Ik ben heel benieuwd. Dat horen we dus van jou. Blijf luisteren. Radio M Utrecht Verkeersinformatie. Het gaat goed door in Midden-Nederland. We houden het wel in de gaten voor je. Nou, dat wil ik dus niet meer horen.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoornjes, 8 stuks, voor maar €1,80. dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
11: Heijn. ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

van de Big O, Roy Orbison dus. You got it op Radio M Utrecht. 9 over 8 inmiddels geworden. Fijn dat je bij ons bent. Utrecht is wakker, nieuws, weer en verkeer. Wel degelijk het verkeer, want op de A27 van Utrecht naar Almere heb je vertraging tussen Hilversum en Huizen. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging op dit moment. Anne is bij de Spakenburgse Dagen, de derde alweer. Elke woensdag in de zomer, nou ja, in een bepaalde periode. We hebben er nog een paar te gaan. Je gaat vandaag meemaken wat er zoal te zien is. We hebben al veel gehoord over de geschiedenis in het museum in Spakenburg. Je kunt er naartoe. Je kunt ook lekker blijven luisteren naar de radio. Anne hoor je er namelijk na 8:30 weer uitgebreid live vanuit het Vissersdorp. En voor de rest hebben we het zometeen over stroomuitval. De veiligheidsregio waarschuwde ons via Radio M Utrecht ook dat het is niet een kwestie van of er een keer een stroomuitval komt in Midden-Nederland. Maar wanneer? Wanneer? Ja, misschien wel sneller dan je denkt. En hoe ben je daarop voorbereid? Nou, we krijgen zometeen de praktische tips. En dat krijgen we van het Rode Kruis in Utrecht. Dat is 8:10 inmiddels geworden. Tot zover even. En begroetingen. Natuurlijk, daar hebben we het ook nog over doorlopend. Vandaag bij Radio M Utrecht. Een box, een handdruk of een klapzoen. Je mag het zeggen. Via Facebook van Radio M Utrecht is dat mogelijk. En natuurlijk via de RTV Utrecht-app. Dit is Utrecht is wakker. Ik zei het al, nieuws, weer, verkeer, maar ook fijne muziek is erbij. Zoals nu bijvoorbeeld Ace of Base uit Zweden. Groot succes voor deze groep. The Sign in 1993.

0: Uit de jaren 60, The Searchers. Op Radio M Utrecht, is 7:15 geworden. Ja, ook in de provincie Utrecht moeten we ons voorbereiden op een langdurige stroomstoring. Maar wat doe je eigenlijk als de stroom, dus de elektriciteit, zeg maar uren of misschien wel dagen er niet meer is? We gaan er meer over horen van Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Voor de praktische tips, denk ik, gaan we even met je bellen. Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we kregen die waarschuwing ook al binnen van de veiligheidsregio Utrecht. Dat brachten we afgelopen maandag ook op de radio en RTV Utrecht online ook. En op televisie. Ja, het is niet een kwestie dus van of er wel een keer een stroomstoring komt die langdurig is, maar wanneer. En ja, je kunt je maar beter erop voorbereiden. Volgens mij is een van de eerste dingen die je zou willen doen tijdens stroomuitval contact leggen met je naasten, met je familie, met je vader, met je moeder of een tante, een oom, om te kijken of het goed gaat. Gaat dat wel eigenlijk, vraag ik mij af.
1: Ja, dat is inderdaad heel erg lastig. Als de stroom uitvalt, dan kan je bijvoorbeeld niet meer bellen. Je kan niet meer appen. Je telefoon doet het niet. En zoveel dingen die wij zo gewend zijn in het normale leven. Kijk maar om je heen hoeveel apparaten er ook aan de stroom zitten. Die werken dan niet meer. En wat wij als Rode Kruis altijd zeggen is, ga ook van tevoren het gesprek aan. Mijn oma bijvoorbeeld is zelf in de 80 en die woont alleen. Die heeft geen partner. En mijn ouders wonen best wel dicht bij haar in de buurt. Dus ja, wij hebben met elkaar afgesproken dat als er iets is, dat mijn ouders dan op de fiets, want ook vaak stoplichten doen het niet, maar dat ze dan op de fiets in ieder geval naar mijn oma kunnen gaan, zodat zij niet alleen is. Want ja, je wil wel echt aan mensen denken, misschien buren die alleen zijn, om ervoor te zorgen dat zij hulp krijgen, of dat ze in ieder geval niet alleen zijn als de stroom is uitgevallen.
0: Ik snap je, ja. Dus communicatie kan dus eigenlijk gewoon niet zoals we het gewend zijn. Nou, de telefoon die gaat dat niet doen, want ja, geen elektriciteit. Als het bij jou thuis niet werkt, werkt zo'n telefoonpaal waarschijnlijk ook niet. Dus je moet op een andere manier zorgen dat je vooraf afspreekt, begrijp ik dat je woorden, hoe je met elkaar in contact blijft in eerste instantie al.
1: Ja, zeker. En het gaat bijvoorbeeld ook over, stel je kind is ergens buiten aan het spelen, of een deel van een familie kan niet meer naar huis komen. Ik zeg maar iets. In wat voor geval dan ook, waar ga je dan met elkaar afspreken? Wat wordt dan het punt waar je elkaar gaat ontmoeten? Maar ook, ja, heeft iedereen een huissleutel? Dus hoe zorg je ervoor dat je dan het huis binnenkomt?
0: Oh ja, ja, ja. Ook slim.
1: En dus waar spreek je dan af? En wat we als Rode Kruis op onze website hebben, dat kan je zien op rodekruis.nl/noodpakket. Mm-hmm. Daar hebben we ook een quiz staan voor mensen. En we hebben zelfs een soort scenario gemaakt waar je helemaal doorheen kan lopen. Bijvoorbeeld ook met kinderen is dat leuk, maar ook om dat zelf te doen. En leuk tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ja. Maar het is verstandig om dat al een keer te doen. Want dan zie je ook van, als het donker is in mijn huis, ja, wat ga ik dan als eerste doen? Ga ik als eerste mijn powerbank pakken? Ga ik als eerste een kaarsje aanzetten? Zulke simpele dingen is altijd goed om een keer over na te denken, zodat je niet in paniek raakt als het echt zo is. Stel, ik ben aan het werk en de brandalarm gaat af en ik moet naar buiten. Weet ik waar de nooduitgang is? Als ik dat niet weet, dan ga ik heel erg in paniek raken en rondrennen. Maar als ik het wel weet, dan ben ik veel rustiger en kan ik rustig naar buiten lopen. En zo is dat precies ook met zo'n noodsituatie en stroomuitval.
0: Ja, precies. Ik zit te denken, want afgelopen vrijdag had ik nog een nachtje Antwerpen in een hotel. Ik kijk eigenlijk altijd wel waar de branduitgangen zijn, want daar ben je nou op voorbereid. Maar in je eigen omgeving, waar we het dus nu over hebben, ook heel slim om dat wel te doen. Dat je weet inderdaad, zo, daar is een uitgang, daar is een uitgang. En je noemt al eventjes kinderen, Danielle. Dan denk ik, kinderen vinden het misschien ook best wel eng als die stroom uitvalt. Of juist spannend. Hoor je daar wel eens wat over?
1: Ja, zeker. Ja, veel kinderen vinden dat heel spannend. En helemaal, kijk, nu is het heel lang licht nog. Maar het kan ook in de winter gebeuren. En dan is het veel donkerder. Mm-hmm. Dan kan je best wel schrikken van hoe donker het eigenlijk is. We zijn dat helemaal niet gewend. Er is altijd licht. En daarom is het heel belangrijk, zeggen wij als Rode Kruis, ga een keer met je kind alvast kijken wat er in zo'n noodpakket zit. Maar ook, hoe kunnen we het een beetje wat luchtiger maken? Dus stel we kunnen niet meer koken, want we hebben een elektrische kookplaat. Wat wil je dan graag eten? Of welk spelletje zullen we dan met elkaar spelen? Zullen we die ook bij het noodpakket leggen? En op die manier zorg je ervoor dat het ook wat luchtiger wordt. Want alleen als de stroom uitvalt, bijvoorbeeld omdat het net overbelast is, ja, dat is spannend en we weten niet wanneer het weer aangaat. Maar hopelijk kun je het dan, als je in een gezonde situatie bent met je familie, kan je het ook een beetje kijken hoe je het gezellig kan maken of knus.
0: Ja, precies. En je noemt al even eten. Wat wil je eten? Je zult ook wel voedsel in huis moeten halen nog, hè? En dat zit dan ook niet in het noodpakket, want dat gaat dan meer om een noodradio of een lamp en dat soort dingen meer. Maar je moet wel je eten in huis. Wat adviseer jij dan?
1: Ja, voedsel kan absoluut ook in je noodpakket, hoor. Net als water.
0: Toch wel.
1: En dat moet houdbaar voedsel zijn.
0: Ja,
1: dus
0: het is
1: wel goed om even één keer per jaar te checken van is het nog houdbaar. Maar ja, dat kan dus gaan om een blik soep die je dan op kan warmen. Maar ook om ander houdbaar voedsel. Muesli-repen bijvoorbeeld. En water is ontzettend belangrijk. Want er is ook een kans dat er geen water uit de kraan komt. Of geen schoonwater uit de kraan.
0: Ja.
1: Daar moet je mee koken. Daar moet je mee wassen. Dat moet je drinken. Dus dat gaat om 3 liter water per persoon per dag.
0: Ja, wat moet je vooral, en daar ronden we dan maar mee af, want er valt nog van alles te vertellen. En we kunnen inderdaad op jullie site ook even kijken van het Rode Kruis voor wat je zou moeten doen. Wat je vooral niet moet doen, dat wil ik nog wel even weten. Wat moet je dan vooral niet doen in een noodsituatie? Dus langdurige stroomuitval waar we het nu over hebben.
1: Nou, het allerbelangrijkste is om niet in paniek te raken. Dus om echt van tevoren al een keer na te denken. En wees ook altijd voorzichtig met, wil je bijvoorbeeld wel gaan koken? Wees voorzichtig met vuur. Dat is heel belangrijk, want de brandweerlieden en de politie zal al heel erg druk zijn in zo'n geval om mensen te helpen. Dus ja, dan wil je niet dat ze ook nog naar jou moeten komen omdat er iets in de fik is gegaan. En ja, het allerbelangrijkste is, let op elkaar, wees lief voor elkaar, denk aan elkaar, want samen komen we door.
0: Wat een wijze woorden. Dankjewel, Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Hey, fijne dag en tot een andere keer weer, hè?
1: Is goed, dankjewel.

0: Shaking Stevens, zo noemde hij zich. Noemt hij zich nog steeds. This Old House was een succes voor hem in 1981. Ook bij ons in Nederland van deze Brit. Maar ik laat een klein stukje van het origineel horen uit 1954.
1: This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home.
0: Nou ja, ik ga het niet helemaal laten horen. Doe ik dan een andere keer weer. Dit komt uit 1954. Dat is even geleden, Hanna. Jongen, jongen.
2: Zeker. Echt ook een andere stijl dan jaren 80 meteen,
0: ja,
2: hè?
0: Jazeker, ja, ja. En dat is ook alweer meer dan 40 jaar geleden wat dat er gaat. Ja. Hè? Dus zo gaat het allemaal. We blikken vooruit zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Wat bied je in het nieuws onder andere?
2: Een Utrechtse veelpleger moet de cel in, maar het is best bijzonder, want dat is op haar eigen verzoek.
0: Oké, daar hoor je meer over als je blijft luisteren.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: 8:01. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio door Hanna. Het begint met een vrouw van 55 die veroordeeld is tot 30 maanden cel.
2: Ja, ze is veroordeeld voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling voor veelplegers zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling. Ze vond dat ze dat heeft verdiend. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Na een korte woningbrand in Amersfoort is gisteren een persoon naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd iets na 4 uur opgeroepen voor een nakontrole. Toen de wagen aankwam was het vuur al uit. De brandweer heeft de woning geventileerd en gecontroleerd. De man die naar het ziekenhuis is gebracht kreeg volgens een persfotograaf zuurstof toegediend. Ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen weten nog steeds niet waar hun kinderen over een maand terecht kunnen. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekorten. Meerdere partijen hebben interesse in een overname, maar de ouders twijfelen of dat op tijd lukt. Ze willen dat de opvang open blijft of dat er een alternatief komt tot een eventuele overname rond is. De grootste collectie van de Nederlandse gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De bib heeft 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het is wat koeler dan gisteren met 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog vandaag.
0: Je zegt dat een beetje met een smile in je mond. Het is koeler dan gisteren. Maar lekker, Hanne.
2: Ja, beter. Toch iets meer energie.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Hey, volgende, over het energie gesproken. Energiegehalte bij jou. Volgende bulletin doe je om 9:30 weer, hè?
2: Zeker.
0: Oké, dankjewel voor nu. Alle kameraad, het is 9:04 geworden. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Doorlopend, als het nodig is, verkeersinformatie van de ANWB. En bij deze doen we dat ook, want de A27 nog altijd druk van Utrecht naar Almere. ANWB meet tussen Hilversum en Huizen, dus richting Flevoland, vanwege een kapotte vrachtwagen, vertragingstijd van 20 minuten. Waar je ook onderweg bent, daar of op een ander plekje dus. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Vanmiddag vanaf 3:00
17: Zomer op je radio.
16: Met de vakantie 100.
18: Utrecht is wakker. Met

0: Goedemorgen. Hallo. Ik geef je een hand. Of een zoen. Jawel. Harpo Movie Star 1975. Ja, zo'n begroeting, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Want het is best wel wat veranderd. Een box geef je iemand. Of misschien toch geen hand of een zoen al helemaal niet meer. Er is best wel wat veranderd. We praten daar zo meteen over door. In Utrecht is wakker ook. En vanmiddag in Aan Tafel gaat het over de geschiedenis van het geven van een hand. Bij Connie tussen 12 en 2 dus. Ja, en dan naar Spakenburg. Want het centrum van Spakenburg wordt voller en voller vandaag. Heel veel mensen die gaan genieten van het zomerevenement van de regio. En dat is een van die Spakenburgse dagen. Ook weer vandaag met de grote braderie, de Botterhaven. Echt mensen die in klederdag lopen. Je kunt het allemaal meemaken. Oude ambachten niet te vergeten. Het hele dorp staat in het teken van Spakenburg van toen. En we hebben er al veel over gehoord in Utrecht is wakker ook. Want Anne is in Spakenburg. Je was bij het museum Spakenburg, Anne. Waar ben je nu op dit moment? En zie je van veel mensen om je heen? Is dat druk geworden?
1: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, we staan in het hartje van Spakenburg. Het zonovergoten Spakenburg, wel te verstaan. De zon is goed doorgebroken. Je voelt de zomer op je gezicht als we zo over het haventje uitkijken in het centrum van Spakenburg. Waar over een paar uur toch wel de drukte losbarst. Er worden duizenden mensen verwacht die hier door de straten zullen lopen. Over de braderie zullen struinen, want de lokale ondernemers, zoals je misschien al kunt horen op de achtergrond, zijn al druk bezig met het installeren van de kramen. Ik zie tafeltjes, ik zie ook naaimachines waar klederdracht gemaakt zal worden. Ik zie een winkelkar met allemaal spullen, eten en drinken. Ja, volop rumoer is er hier al wel. Nou, een beetje in aanloop naar die derde Spakenburgse dag. Die Spakenburgse dagen, dat komt ieder jaar terug. En het is een dag of vier in de zomer waarop de oude tradities van Spakenburg weer herleven. En daarover gesproken, ik loop naar de overkant van de straat en ik zie een huis volledig in stijl van een ander tijdperk. En daar zie ik Maria staan, bijna volledig in klederdracht. Goedemorgen Maria.
2: Goedemorgen.
1: U ziet er al prachtig uit. Mijn naam is Anne.
2: Anne, ik heet Maria.
1: Ja. Ja. Nou, u ziet er al prachtig uit, maar ik begreep dat het nog niet klaar is, hè, uw klederdracht.
2: En nu is het bijna klaar, want Wouter heeft een schort voor gedaan. Die staat ernaast.
1: Ja, Wouter van de organisatie staat naast ons. Goedemorgen.
3: Hallo. Goedemorgen.
2: En ik heb nu alleen mijn hoed op, de hoed niet op die ik overdag zou dragen als ik ging wandelen. En nu heb ik nog mijn ondermuts op en daar mag je gewoon mee werken.
1: Ik zal even omschrijven hoe u eruit ziet. U heeft een... dit is de kraplap.
2: Dit is de kraplap van vroeger. Dat is een hele korte kraplap. Dat is een van de tweede. Er was daarvoor nog een smallere kraplap. En daar konden de mensen mee werken op het land en overal. Later kwam de bode uit Versailles. De marskramers brachten dat mee. En toen gingen alle mensen rondom de Zuiderzee en overal, langs de rivieren en wateren waar de marskramers kwamen, gingen ze de mode verspreiden.
1: Oh ja.
2: En zodoende is de mode overal verspreid geraakt. En zo zie je ook in de Vendée in Frankrijk, als daar folklorische optochten zijn, dezelfde mutsen als die wij dragen.
1: Oh ja. Nou, u heeft een bebloemd en beruit outfit aan, een lange rok daaronder. En u was net al een beetje bezig met het naaien, hè? Begreep ik. Hier ligt ook een doosje met allerlei speldjes.
2: Ja. Ja, ik ben dus nu aan het breien. Want op deze dag wil ik niet steeds kijken naar de toeristen. Maar dan wil ik ook wat doen. En dan maak ik kleine voorwerpen die gemakkelijk te maken zijn. Ja? Zonder dat je veel aandacht hoeft te hebben ervoor.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen wel naar u zwaaien. U ziet er heel bijzonder uit. De aandacht.
2: Nou, straks komt mijn man. Die is gekleed in een visserijpak. En mijn man kreeg nog meer aandacht. Want hij heeft een grote baard en een hoed op. En dan gaan de mensen kijken en dan zeggen van, is dat toch een knappe man?
1: Ja, dat is leuk, hè?
2: En sommige kunstenaars hebben hem getekend en geschilderd. En ik heb me laten vertellen dat hij op Imdijk, hier verderop, hangt hij bij iemand boven het bed.
1: Ach, dat is supermooi. En ik sta hier ook naast Wouter van de organisatie van de Spakenburgse Dagen. Wat voelt u nou als u Maria zo ziet als geboren en getogen Spakenburger?
3: Hartstikke mooi, toch? Daar doen we voor. De Spakenburgse Dagen zijn in de 70e jaren begonnen en toen liep iedereen nog een klederdracht hier zo. En die klederdracht is natuurlijk steeds minder geworden. We hebben alleen op de visserijdag hebben we aanwas van jonge mensen. En vandaag lopen er gelukkig ook wel mensen in klederdracht. En we staan hier op de Oude Schans. En daar hebben allemaal vrouwen straks zitten in klederdracht, in alle soorten klederdracht. En ja, die vertegenwoordigen dan en die vertellen over de klederdracht. Er liggen kledingstukken op de tafels. Je mag eraan voelen, je mag zien hoe het is. Want niemand weet hoe stijf zo'n kraplap is.
1: Ja, dus als we er zo aan voelen, het is best scherp ook, hè?
3: Ja.
2: En daarom waren de kraplappen vroeger kort. En omdat ik had het net over de mode. De mode in Spakenburg ging in tegenstelling tot de mode van de Turkse mensen. En de mode van de Volendamse mensen en andere mensen.
1: Er wordt even een balk op de achtergrond
2: Ging de mode verder hier. Want deze vrouwen waren allemaal geëmancipeerd. Al jaren voordat het uitgevonden was. En die deden de mode leuk. En die deden ook de kuiven. Ja. Niet meer onder de hoeden. Maar die namen al een haarstuk. En mijn oortje hier, dit is ons oude oortje. Die hangt hier aan de wand.
1: Ja, een schilderij.
2: Mijn hele familie hangt hier aan de wand. Want dit is een historisch pand.
1: Ja.
2: En zij waren vroeger al in de gelegenheid om foto's en portretten te laten maken. Ze hebben ze ook allemaal bewaard. Ik heb ze daarentegen ook weer allemaal bewaard, zuinig. En nu hangen ze vandaag allemaal tentoongesteld van alle kanten. Dit is mijn overgrootmoeder die hier hangt.
1: Een oude foto.
2: Die heet Heintje Muis.
1: Ja. Ach, hoe belangrijk is het dat bewaard blijft? Dat doorgegeven wordt naar de volgende generatie? Want ik hoorde u net al even zeggen, Wouter. Steeds minder mensen van de huidige generatie willen klederdracht dragen. Hoe zorgwekkend is dat?
3: Nou, steeds minder. Maar er is het komt weer een beetje terug. Vooral door de visserijdagen. En dan zijn er heel veel.
1: Dat is in september, begrijp ik.
3: Ja, maar er zijn er heel veel jongelui, jonge meiden van 20, 30, 40ers. En dat is heel leuk. Die begint er één, begint ermee. En dan gaat de vriendin, ik wil ook een pak hebben. En dan hebben ze een kraplap van haar ooitje. Ze hebben een muts van de tanten. Ze hebben allemaal kledingstukken bij elkaar geraapt. En die zijn weer netjes op pas gemaakt. Want ze zijn allemaal langer en smaller tegenwoordig dan vroeger. En dat is leuk, want dan hebben ze iets van de familie. En dat vinden ze leuk. Maar mijn generatie, die heeft het andere meegemaakt, hè. Ja. Toen wij gingen trouwen, toen gingen we iedere zondagmiddag naar mijn schoonmoeder. Want mijn vrouw kon de haar het mooiste maken en die moest helpen met de graplap over de hoofd doen. En dat moest gewoon piekfijner uitzien, want ze moest om 7 uur naar de kerk. Dus om 4:30 gingen we koffie drinken en was mijn vrouw.
1: Ja, dan hoort het echt bij het leven.
3: Ja, met al die verplichtingen, dan denk ik, dat willen wij niet meer. Dus die generatie na ons, die vindt dat eigenlijk veel leuker. En die herontdekt alles. En dat vinden we wel heel fijn. Dat is ook fijn. We hebben ook een historische vereniging hier in het dorp. En die geeft cursussen hoe die kleding gemaakt moet worden. En hoe het aangetrokken moet worden. Want de jeugd die weet het niet. De generatie na mij, dus de 20, 30, 40ers. Ja. Die zijn de staat om een rok aan de zon aan te doen. Met de plooien aan de achterkant.
1: Oh ja, dus die zien dat echt wel anders.
3: En dat
1: ik bedank Maria even. Want ik wil met jou nog even een stukje verder lopen.
3: Ergens onderrichten.
1: Ja, want de Spakenburgse dagen die zijn al volop in opbouw. Als we zo'n stukje verder kijken, zien we al wat kramen.
3: Ja.
1: Die worden opgebouwd. We zien al wat mensen heen en weer bewegen. Om alles naar buiten te krijgen, naar binnen te krijgen. Waar gaat de dag zo meteen mee beginnen?
3: De dag begint op het podium. Ja. En dan wordt de lady speaker van die dag, die wordt aangekleed op het podium. Ja. Dus dan kunnen de mensen zien hoe dat helemaal in zijn werk gaat.
1: Ja.
3: Daarna ben ik ondertussen met klederdraggroepen die elke week worden 4-5 klederdraggroepen uit heel Nederland hier gevraagd of ze willen komen.
1: Ja.
3: En dan ben ik in de kerk en dan maken we een optocht. En dan komen ze door de kerkdeur, we luiden de klokken en dan komt een hele stoet met allemaal klederdracht uit heel Nederland met Spakenburg voorop. En die maakt een rondje over de markt.
1: Nou, dat klinkt al als een heel mooi begin van een mooie derde Spakenburgse dag. En dan staat er volgende week nog één op het programma, op de woensdag.
3: Ja, klopt. Ja. En dan hebben we smiddags een klederdagshow van onze eigen klederdracht. Dus die van vroeger naar nu, die evaluatie. Want echt, de klederdracht staat nooit stil. Dat is altijd bezig. En zo is het met de markt ook.
0: Er valt veel te zien in elk geval.
1: Dat hopen voor de toekomst. Dankjewel.
0: Anne, vanuit Spakenburg. Merci. Het is 13 minuten voor 9 uur. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En dat is haar huidige single. Dus die van dit moment. En zo meteen hebben we het over de begroetingen. Een box, een handdruk of misschien toch die zoenen die je vroeger ook gaf. Doen we dat nog steeds? En ja, is er veel veranderd sinds corona? Ja, dat denk ik wel. Maar we praten erover door. Zometeen meer details. Ja, de begroeting doe ik mij even zo. Dan, ja, we kennen elkaar ook. Dus, hey, hallo. Voor de derde keer vanmorgen. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Goed dat je er bent met een gelukkig wat koelere dag. Nou ja, minder heet, moet ik zeggen, dan gisteren, volgens mij.
1: Precies, minder heet. Zo moet je het zeggen. Want we hebben natuurlijk nog wel een echte plaknacht achter de rug. Met temperaturen in de grote steden boven de 20 graden. En op dit moment zijn de temperaturen weer aan het oplopen. Het is zo'n 21, 22 graden. Maar er steekt op dit moment een lekker windje op uit het zuidwesten. Met een Noordzee-component. Dus de koele lucht die komt eraan. Maar het duurt wel eventjes voordat die ons echt gaat bereiken. Ik denk dat het uiteindelijk vanmiddag nog zomers warm wordt. 25 graden. Met op dit moment ook nog wel vrij veel wolkenvelden over onze provincie. Maar ook wat gaatjes voor de zon. Nou, de zon die komt er zeker bij. Het blijft ook droog. En met die stevige wind, af en toe vlager van karakter uit het zuidwesten, wordt het dus vanmiddag 25 of 26 graden. En niet meer 33 graden zoals gisteren.
0: De vlag gaat uit, wat dat betreft. Dus een feestje, ja, gaan we beleven, ja. Is dat een voorbode voor een dalende lijn qua temperaturen? Of gaat die toch wel weer de hoogte in binnenkort?
1: Nou, twee dagen gaan we in een dalende lijn. Ja. Vanavond en vannacht klaart het lekker op. En de temperaturen gaan ook flink dalen. 14, 15 graden zijn betere slaaptemperaturen dan afgelopen nacht. Morgen wordt het 22 graden. Dus dat is lekker om even alles door te luchten met een mooie mix van stapelwolken, zon en een stevige westelijke wind. Vrijdag is er minder wind en wordt het 24 graden. Ook dat is een lekkere dag. En in het weekend dan draait de wind weer naar de zuidhoek en wordt het opnieuw weer heel warm. 28 graden op de zaterdag en 29, misschien wel 30 graden op de zondag. En regen, de broodnodige regen is nog steeds niet in zicht.
0: Nee, dat vermoed ik al. Nou, dan gaan we het maar mee doen. Voor het weekend weer vandaag. En morgen een beetje ongeluk te ademhalen. Dankjewel.
1: Ja,
0: Jazeker, ja. Vanmiddag horen we je graag weer, Margot. Ik spreek jou morgen in Utrecht de Zwakke natuurlijk. En vanmiddag in aan tafel meer dan bij Connie, hè?
1: Zeker.
0: Dankjewel.
1: Dag, Bob.
0: En in aan tafel gaat Connie onder andere praten over, zeg maar, een best wel lange geschiedenis van het handenschudden, de begroetingen. En dat is ook een beetje de vraag vandaag. Hoe doe je dat tegenwoordig? Hoe begroet jij iemand? Doe je dat nog steeds met drie zoenen of een handdruk of een box? Gebalde vuisten, weet je wel. Nou, heel veel reacties, dat is alleen maar hartstikke leuk, zijn te vinden al op Facebook van Radio M Utrecht. Dus jouw reactie kan er ook bij. Of via de RTV Utrecht app. Even laten weten hoe je erover denkt, hoe je iemand begroet. Gerard, die zegt, sinds corona wordt er bijna niet meer gekust. En daarom een knuffel. En met de kleinkinderen een box. En het liedje erbij is eigenlijk Dean Martin. Kiss. Oké, ik geef het even door aan Connie. Oh, ze ziet het zelf ook al op Facebook, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Sera zegt, wat mij opvalt is dat er nog steeds geen handen gegeven worden. Zelfs niet eens bij de arts. Oké, en daarom viel het mij toch ineens op dat de man die gistermiddag kwam om mij informatie te geven over isolatie van de vloer thuis, mij zijn hand toestak. Ik merkte dat ik even aarzelde. Maar iedereen die me lief is, krijgt een welverdiende, dikke knuffel van mij, Sera. Oké, nou, de afstand is te groot, Sera, anders dan zou ik die knuffel graag in ontvangst nemen, hoor. Goed, nog eentje dan. Jan die zegt, goedemorgen allemaal van Radio M Utrecht. Hoe ik iemand begroet, ligt eraan wie er komt. Familie en vrienden, drie zoenen. Mensen die we wat oppervlakkig kennen, een hand uiteraard. Oké, en dat doet Tineke natuurlijk ook. Jan en Tineke in Ermelo. Dank jullie wel voor jullie reactie. Meer reacties, ze zijn welkom dus. Nogmaals, Facebook, Radio M Utrecht. Of de RTV Utrecht app, even whatsappen. Met ons, met de studio van Radio M Utrecht, met Connie vanmiddag. En met Joost, vanaf 5 uur ook in Utrecht, komt thuis. Nou, dan hebben we heel wat namen genoemd. Zeg ik Koop, dan zeg ik Koop Geersing natuurlijk. Zometeen, vanaf 9 uur, de hele ochtend, hier bij Radio M Utrecht. Veel plezier.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
7: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
6: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
8: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
6: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
10: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

30-jarig jubileum. 30 jaar muziek, van die legendarische Soundmix Show tot het Songfestival. En in november een grote jubileumshow in AFAS Live. 30 jaar. En ze straalt nog als op de allereerste dag. Hartstikke leuk, zie je haar vaak op televisie. Straks ons spelletje In Zee Met, waarin we een bekende hitkopje onderduwen in de golven. En jij mag raden welke. We hebben natuurlijk die strandbal, de enige echte. En we hebben een ander cadeautje. Misschien een shopper of een cool tasje, wat dan ook. Het mag ook een puzzelboekje zijn, hoor. En natuurlijk op het half uur het regionieuws met Hanna uit onze provincie, zodat je helemaal bijblijft. Eerst muziek.

0: zijn eens in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Liefdesliedjes fluistert wat woorden niet kunnen vangen. Dat verliefdheid soms te groot is voor taal. Simpele zinnen worden ineens het mooiste wat er is. De jazzpolitie bewijst dat liefde geen ingewikkelde poëzie nodig heeft. Alleen een oprecht hart.
1: In zee met...
0: Hier op Radio M Utrecht. Iedere ochtend tussen 9 en 10 hits uit Holland. En daarin het spelletje in de zomer In zee met... We nemen een bekende Nederlandstalige hit en dompelen hem helemaal onder in de golven. Aan jou de taak om te raden welk liedje er onder water verdwenen is. Let op, want er is wat te winnen. Sowieso die RTW Utrecht strandbal, de enige echte. En daarnaast een greep uit onze prijzenkast. Meespelen loont. Reageer via onze RTW Utrecht-app. Je mag mailen naar studio@rtvutrecht.nl of ons bellen op 09096 93 1 93 1. Ben je klaar voor? Doe mee!

de reacties stromen binnen. Ons spelletje in zee met. Maar het is niet Duits, het ook niet Oostenrijks. Nee, nee, dit is een programma met Nederlandstalige muziek. Dus de oplossing moet ook Nederlandstalig zijn. Denk er even aan. Zo dadelijk Hanna met het regionieuws. In Rhenen is gisteravond een auto-ongeluk gebeurd en de doorfietsroute in Harmelen is bijna klaar. Dat zit erin. Ja, dat is allemaal niet zo feestelijk, maar toch. De muziek is die wel. Twee

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het is 9:30 geweest, Radio M Utrecht. Hanna, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Met het regionieuws. Irene, is gisteravond een auto-ongeluk gebeurd?
8: Ja, daarbij raakten 3 mensen gewond. De 3 inzittenden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Hoe de slachtoffers er nu aan toe zijn, is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Na een korte woningbrand in Amersfoort is gisteren een persoon naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd iets na 4 uur opgeroepen voor een nakontrole. Toen de wagen aankwam was het vuur al uit. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en daarna geventileerd. De man die naar het ziekenhuis gebracht is, kreeg volgens een persfotograaf zuurstof toegediend. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute in Harmelen is zo goed als klaar. De afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur. En op de Haanwijk en de Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. De atlete Femke Broeders-Bol komt na het EK van volgende week nog in actie in de Diamond League wedstrijden in Zurich en Brussel. Ze gaat de 800 meter lopen. Ze neemt het op tegen de Zwitserse Audrey Wero. Broeders-Bol bereidt zich nu eerst voor op het WK in Birmingham, dat maandag van start gaat. Het is wat koeler dan gisteren met 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog.
7: Hartstikke goed nieuws. Ik spreek jou over een uurtje weer.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Vanmiddag vanaf 3 uur...
15: Zomer op de radio met De Vakantie 100.
14: Hits uit Holland met Koop.

0: is dan liefde? Stelt die simpelste de vraag met de grootste impact. Vergeven naar een fout, samen verder naar een storm. Frans Duits die zingt over oprechte spijt en liefde die ondanks vallen en opstaan overeind blijft. Leuk detail, iedere zaterdagochtend speelt Chris het keuzespelletje Frans Duits in Vroeg op Zaterdag.
1: In zee met...
0: Ah, dat loopt lekker zeg. En er zijn veel goede antwoorden, maar ook nog veel fouten. Ergens onder die golven zit een bekende Nederlandstalige hit verstopt. Als jij weet welke het is, mag je meespelen voor die fijne RTW Utrecht strandbal en een extra cadeautje mag je zelf uitzoeken. Hè? Studio@rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Ben je er klaar voor? Gaan we!

Je kent het, je kent het. Maar hoe heet het ook alweer? Nou, doe je best maar. Laat maar weten. Dan ga ik in de komende 10 minuten kijken wie er uit de hoge hoed floept. En dat is vaak iemand die niet net vorige week al in de uitzending is geweest, hoor. Dus als jij meedoet, weet dan dat je uniek moet zijn.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: In Zee met...
1: Ja, met wie? Met wie? Ik ga je bellen. Tenminste, als je meegedaan hebt. Tenminste, als je het goed had. Tenminste, als je uit de hoge hoed gekomen bent. Ik bel met een 030-nummer. Dus als jij jouw telefoon ziet gaan met 030... zet dan de radio even zacht en neem even op. En live in de uitzending. Ja? Ja?
2: Hallo, ben Gert van der Lagemaat.
1: Ja, Gert! Goedemorgen met Koop van Radio M Utrecht.
2: Oh, wat leuk, Koop.
1: Nou, dat is wederzijds, Gert. Want jij doet altijd trouw mee met spelletjes.
2: Ja.
1: En jij hebt wel laten weten dat je er verstand van hebt, hoor.
2: Ja, toch wel.
1: Ja, gisteren viel je even buiten de boot. Maar vandaag had je het goed. En je zat in de hoge hoed met vele anderen, hoor, moet ik zeggen. Maar ik pikte jou eruit. Dus hartstikke leuk.
2: Ja, hey. Ik vind het altijd wel leuk om mee te doen eventjes.
1: Nou, dat merk ik. Want jij klinkt heel enthousiast. Jij woont in Amersfoort.
2: Klopt helemaal.
1: En al een hele tijd ben je daar tevreden?
2: Ja, supermooie stad, hè, Keistad.
1: Keistad. Kom je er vandaan ook?
2: Ja, ik ben er geboren en getogen.
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
1: Dus je bent geboren in Amersfoort. Woon je een beetje bij de plek waar je geboren bent?
2: Ja, helemaal. In mijn trouwen ben ik even 2 jaar buiten de wijk.
1: Ja.
2: En ben toch weer teruggegaan naar de wijk.
1: Ja, hoe is dat dan? Want dan betekent het in feite dat je nooit een andere omgeving hebt gezien, hè? Op die 2 jaar dan maar.
2: Ik heb altijd langs de weg gezeten. Dus ik heb van alles gezien en meegemaakt.
1: Ja.
2: Maar mijn adres is altijd in Amersfoort geweest, ja.
1: Ja. Wat is zo aantrekkelijk als jij nou iemand zou moeten uitleggen die er niet vandaan komt en die tegen jou zegt, joh, wat zou ik in Amersfoort moeten zoeken? Wat zou jij dan zeggen?
2: De historische binnenstad, hè?
1: Die is prachtig.
2: Dat is meer dan 500 of meer dan 750 jaar oud.
1: Ja.
2: En we trekken ook ontzettend veel toeristen hier in Amersfoort. Dat is echt een aanrader.
1: Ik heb een tijdje geleden een keertje zo'n tocht door de grachten gemaakt met mijn vrouw.
2: Ja.
1: En toen dacht ik al, dan zie je ook Amersfoort op een hele andere manier. Doe jij dat soort dingen zelf ook nog als Amersfoorter?
2: Ja, we hebben het al 2 keer gedaan. En dat vonden we helemaal geweldig. Maar het valt mij wel altijd op. Wij gaan ook veel dagjes uit naar Maastricht of noem maar op. Of naar het buitenland. Brugge is heel erg mooi ook. En dan denk je bij jezelf van, Amersfoort heeft zoveel te bieden.
1: Ja.
2: En er zijn toch ook plekken waar ik zeg van, daar ben ik eigenlijk nog nooit in geweest. En mensen van buitenaf, die lopen erheen, zeg maar.
1: Nou, jij bent een wandelend reclamebord voor Amersfoort. Dat is wel duidelijk.
2: Ja. Dat is ook ontzettend mooi, hoor.
1: Als jij dus uit Brugge weer terug naar huis rijdt, dan denk ik, oh, ik kom weer lekker thuis.
2: Ja, precies. Ja. Een mooie bosomgeving.
1: Ja, nou, het is duidelijk. Jij bent een Amersfoorter in hart en nieren. En je hebt vandaag meegedaan met ons spelletje. Wat zat je te doen vanmorgen eigenlijk? Want dat spelletje kun je in de achtergrond volgen natuurlijk.
2: Ja, precies. Nou, we zaten nog aan de koffie.
1: Oh.
2: We zaten aan de koffie. Ik ben net 2 jaar met pensioen, dus we doen nu rustig aan.
1: Bevalt het goed?
2: Heel goed, heel goed.
1: Dat is lekker.
2: Dat klinkt heel gek, maar we komen altijd tijd tekort.
1: Ja. Je denkt soms, heb ik hierbij kunnen werken ooit?
2: Ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Ja. Dat kan ik denk nog tegen mijn vrouw gezegd. Ik zeg, hoe deden we het toen dan?
1: Ja, maar je gaat hele andere schema's draaien natuurlijk. Ja. Hè? Nou, leuk om te horen, precies. Gert. We gaan even kijken waar jij naar geluisterd hebt. Dat was deze.

0: café de Campos de Uva.
1: Ja? Met wie, Gert?
2: Dat was Joel Harris.
1: Ja.
2: Van Brink Rode Wijn. Uit ja. 1977, als ik me goed herinner.
1: Nou, jouw herinnering zal vast en zeker goed zijn. Ja, Joe Harris, inderdaad een Vlaamse zanger. Jij zei, ik ga wel eens naar Brugge. Nou, hij kwam uit Brugge.
2: Oké. Okay.
1: En dit was een grote hit van hem. En het was een covertje van Udo Jurgens, Griechische Wijn. En dat hebben ook heel veel mensen gezegd. Maar ja, weet je, het is toch Nederlandstalig wat we doen tussen 9 en 10. Het had een klein beetje, daar had je al een klein beetje aan moeten weten dat je het in het Nederlands, maar goed, Vlaams is ook bijna Nederlands, hè?
2: Ja, precies. Ja.
1: Helemaal goed. Helemaal. Wij gaan de RTV Utrecht strandbal naar jou toesturen.
2: Heel leuk.
1: En wat kan ik daar nog bij doen voor jou? Een shopper of een koeltasje? Of heb je nog een ander verzoek? En we hebben ook nog een puzzelboekje of een notitieboekje.
2: Doe het puzzelboekje maar.
1: Het puzzelboekje. Dat gaat richting het mooie Amersfoort.
2: Precies.
1: Ik wens jou en je vrouw een prachtige dag. Leuk dat je meegedaan hebt. En we gaan voor jullie het liedje maar draaien, denk ik, hè?
2: Ja, dankjewel. Ook een hele fijne dag en een fijne uitzending, hoor.
1: En tot de volgende, Gert.
2: Dankjewel.
1: Alles goed en de groeten in Keistad, hè?
2: Dankjewel.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk.

0: avond van een nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

Physical liet een brave filmster plots van haar stoutste kant horen. Achter de zweterige aerobics beeldenschool een lied vol ondubbelzinnige dubbelzinnigheid dat destijds menig radiostation deed blozen. Olivia Newton-John gooide haar onschuldige imago resoluut overboord. En dat om zeven over tien hier op Radio M Utrecht. Even kijken in het draaiboek. Pieter, vakantie, Edwin, nog niet helemaal opgeknapt. Nou ja, ik ben er wel en ik zou zeggen goedemorgen en welkom. Schuif gezellig aan met een verse kop koffie. Samen maken we er een mooie ochtend van, stel ik voor. Ben het tot 12 uur. En wat een mooi nieuws uit de regio. Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein.

Radio.utrecht.nl en in onze app. En jij zet ze in de juiste volgorde. Dat is de opdracht. Als je mee wilt doen, hartstikke gezellig. Laat maar weten als je eruit bent. RTV Utrecht app is geduldig. Studio@rtvutrecht.nl ook. En je mag altijd bellen 09096-93-1-93-1. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. Twee keer de R van Rudolf. Twee keer de S van Simon. De N van Nico. De I van Isaac. Twee keer de T van Tinus. De G van Gerard, de M van Marie en drie keer de O van Otto. Nou, wat kun je daarvan maken? Ik ben hartstikke benieuwd.

0: Michael Bublé. It's a beautiful day. Klinkt als een deur die eindelijk opengaat na een liefde die knelde. Geen spijt, geen tranen, alleen zon, muziek en een uitbundige glimlach. Michael Bublé die bewijst dat afscheid soms het begin is van iets moois. Dit ook. Ja. Het is aan jou de koffiekeuze hier op Radio M Utrecht. Elke dag van maandag tot en met donderdag in M bij de koffie. Twee liedjes, twee dames vandaag. En welke dame wil jij na 10:30 horen? Laat het maar weten via de app, via de mail studio@rtwutrecht.nl of bel hem door 0909-6931-931. Zullen we even beginnen met de eerste?
1: But still I love you, hear my song.
0: Keuze 1, 100 Years van Joey Dicer.

made me cry. Nederlandse zangeres Josje, duister, warm, gevoelig liedje. But troubles you could never face. Over de liefde en het gemis. So you just left an empty. Dat je zomaar jaren ouder laat voelen. Keuze 1, dit is keuze 2. Gloria Estefan. Oh, stoute jongens.

klassieke Latin pop uit de tijd van Miami Sound Machine. Een dansbare zomerse hit waar je koffie vanzelf van tintelt. Nou, wat gaat het worden? Wat mij betreft, laat je het weten. 1 of 2. 1 is 100 years. 2 is Bad Boy.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want

Geef mij angst draait om troost bieden waar angst heerst. Hoop in ruil voor onzekerheid. Het lied kreeg een bijzondere lading rond een emotioneel afscheid. Guus Meeuwis brengt het met ontroerende overtuiging. En dan zometeen, na de reclame, het regionieuws met Hanna uit onze provincie. En daarin een bekend gezicht in Veenendaal. Jaap Pilon is maandag overleden. Hij werd 75 jaar. We praten er straks verder over.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op Zakelijk Glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Het is 10:30 geweest, Radio M Utrecht. Hanna, opnieuw een goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Hij brengt ons het regionieuws. En ik begrijp dat Jaap Pilon uit Veenendaal maandag op 75-jarige leeftijd is overleden.
9: Ja, hij zal voor velen bekend gezicht zijn. Hij stond bekend als Mr. Veenendaal. Vorig jaar werd Pilon door de gemeenteraad als eerste Veenendaler ooit uitgeroepen tot ereburger. Pilon was raadslid, wethouder, columnist, stadsgids en sommige Veenendalers kennen hem uit de klas. Hij heeft jarenlang in het onderwijs gezeten. Hij betekende veel voor de stad en dat blijkt ook uit de vele reacties op zijn overlijden op sociale media. Burgemeester Gert-Jan Cats noemt hem onze beroepsVeenendaler. De gemeente schrijft dat de uitvaart van Pilon in besloten kring plaatsvindt. Aan de Zuidstedenweg in Nieuwegein is een auto op de kop beland. De bestuurder raakte daarbij gewond en moest mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9:30. De bestuurder is door de hulpdiensten uit de auto gehaald. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht is bijna klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat, auto's zijn daar te gast en verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur en op de Haanwijk en de Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. Atlete Femke Broeders-Bol uit Amersfoort komt na het EK van volgende week nog in actie in de Diamond League wedstrijden in Zurich en Brussel. Ze gaat de 800 meter lopen. Ze neemt het op tegen de Zwitserse Audrey Wero. Broeders-Bol bereidt zich nu eerst voor op het EK in Birmingham, dat maandag van start gaat. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het wordt 26 graden.
8: Een lekkere temperatuur om buiten te zijn. Dankjewel, Hanna. Spreek je over een uurtje weer.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoornjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: Reinoud.
1: Goedemorgen.
0: Onze radiotechnicus. Zorg dat alles optimaal blijft draaien hier. Je komt even gezellig en bij de koffie doen, hè. Words draait om iemand die de juiste woorden niet vindt om liefde te verklaren. Teder, ingetogen, wereldwijd heeft het mensen geraakt. F.R. David, die bewijst dat stilte soms het mooiste zegt.
1: Maar niet te lang, dag maar, want dan word ik niet blij.
0: Nee, je hoort er niet verdrietig van te worden. Wat heb jij trouwens?
1: Ik heb lekker zwarte koffie.
0: Zwart. Extra sterk?
1: Ja, te wakker worden.
0: Ons eerste potje woordbouwer loopt. Heb je de letters op de juiste plek gezet? Kijk nog even op radio.utrecht.nl of in onze app, daar staan ze ook. En houd de komende 10 minuten je telefoon in de gaten, want zometeen bel ik de winnaar live in de uitzending. Radio even zacht zetten. Let op of je een 030-nummer in je beeldscherm ziet. Dat ben ik het. Dat
2: weet ik bijna zeker, ja.
0: Kan ook iemand uit Utrecht zijn.
1: Kan ik niet weten.
0: De buurman of zo, ja. Weet het nooit, hè. Zeg, we hebben de koffiekeuze hier. En mag ik aan jou vragen ze even te tellen?
1: Nou, dat was niet zo moeilijk om ze te tellen.
0: Is dat zo?
1: Althans, om de uitslag te bepalen.
0: Oké, want?
1: Dat is nummer 1 geworden.

0: Origineel is van Muddy Waters uit 1954. Geschreven door blueslegende Willie Dixon. En Etta James die nam het kort daarna over met een opvallende twist. In haar versie draait ze de traditionele rolverdeling uit de tekst juist om. Mooi hoor. Toen al, hè? Nou en of? Ja, de muziek van Woordbouwer, weet je het nog? We hadden letters aan het begin van het uur en we spelen straks natuurlijk een tweede potje. Maar wat heb ik opgegeven? Je kon het vinden op radiowemutrecht.nl. We gaan bellen en eens even kijken wie we aan de telefoon krijgen.
1: Met Joan?
0: Dag Joan, met Koop van Radio M Utrecht.
1: Oh, kijk wat leuk.
0: Nou, dat is wederzijds. Joan, even twee dingen. Heb jij een radio aanstaan?
1: Ja, ik heb hem gelijk uitgezet.
0: Zou jij ook de telefoon even in je oor willen steken in plaats van via de speaker?
1: Oh, dat is lastig. Ik heb hem op oorapparaten staan.
0: Oh, ja, dat mag ook. Dat mag ook. Hou maar dicht bij je mond, dan horen we jou hartstikke goed. Nou, goedemorgen, Joan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. In Leusden, hè?
1: Ja, lekker ietsje frisser vanmorgen. Fijn.
0: Ja, het klopt wel. Er is ook een iets koudere wind, heb ik het idee.
1: Maar als de zon nog warm hoor, als je buiten komt.
0: Ja, ben je al buiten geweest dan vanmorgen?
1: Nou, op balkon even. Verder nog niet eigenlijk, nee.
0: Je hebt een balkon, begrijp ik. En ja. Hoe hoog woon je dan?
1: Op de eerste verdieping.
0: Oh, de. Maar wel een balkon, dat vind ik wel lekker.
1: Ja hoor, het is dus een bovenwoning als het ware.
0: Ja, heb jij wat dat betreft daar zelf destijds voor kunnen kiezen?
1: Ja, ik heb een grotere woning gewoond, maar dat werd me te groot op een gegeven moment. En toen heb ik dus gekozen voor een appartement.
0: Nou, lekker.
1: Ik ben geen tuinierder, dus een tuin hoeft er voor mij niet.
0: Nee.
1: Lekker makkelijk. Ik ga niet van een ander zijn tuin.
0: Heb jij wel een plantje in huis staan dan?
1: Ja, ik heb zeker plantjes, ja.
0: Dat is ook wel fijn, hè?
1: En op balkon heb ik ook een plantenbak. Dus
0: wat staat erin? Want het is zo warm geweest. En hoe hou je het in leven?
1: Ja, begonia's heb ik erin staan.
0: Oké. En veel water, begrijp ik?
1: Ja, het gaat wel eigenlijk, ja.
0: Ze hebben het overleefd, die hitte die we gehad hebben.
1: Ja, het is goed gegaan.
0: Gelukkig maar. Hartstikke mooi. Ja. En vanmorgen had je even tijd om met het spelletje mee te doen?
1: Ja, ik vind dat wel gezellig, zoals morgen even.
0: Ja, dat dacht ik al. Wat is jouw gang van zaken? Hoe pak jij dit op? Luister je naar de letters op de radio of had je ze al ergens anders opgepikt?
1: Nee, ik luister op de radio en dan kan ik wel een papiertje bij de hand. Schrijf ik ze gauw even op. En ik heb de letters van Scrabble heb ik bij de hand liggen.
0: Oh ja.
1: En dan zoek ik ze uit en dan een beetje schuiven. Dan kom je wel tot een oplossing.
0: Het is een mooie, eenvoudige oplossing, maar wel een hele doelmatige.
1: Ja.
0: Ja, en je bent natuurlijk uit de hoge hoed getrokken door Reinoud. Ja. Reinoud?
2: Ja.
0: Zij was echt de winnaar, hè?
2: Ja, overduidelijk.
0: Ja, wij doen altijd de goede oplossingen, stoppen wij altijd in de hoge hoed. En dan, wie er in de studio is, die trekt eventjes een loodje. En daar stond dit telefoonnummer op. Nou, hartstikke leuk. Je mag vertellen, wat heb jij van de letters weten te maken, John?
1: Ik heb stroomstoring.
0: Stroomstoring. Nou, dat is helemaal goed. Ook in Utrecht moeten we ons voorbereiden op een langdurige stroomstoring. Dat kan zomaar gebeuren. En ja, we hebben al in de uitzending iemand daarover gehad eerder vandaag. Maar ook online kun je daarover lezen op rtvutrecht.nl. Het is namelijk niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer en waar. Dat vind ik geen prettig idee. Die waarschuwing die deed de veiligheidsregio Utrecht deze week bij RTV Utrecht. Maar jij hebt nog geen last gehad van stroomstoring?
1: Nee, ik heb er geen last van. Ik ben er redelijk, dacht ik wel, goed op voorbereid. Maar ja, je zit wel met je koelkast en je diepvries, hè?
0: Ja, dat zijn natuurlijk de dingen die op stroom draaien. Hè? Dat kun je niet, dat heb je geen andere. Je zegt, ik ben er goed op voorbereid. Hoe dan?
1: Nou ja, ik heb wel een radio op batterijen en ik heb een ding voor mijn telefoon te laden, hoe heet zo'n ding?
0: Ja.
1: Zonder energie. Dus.
0: Ja, ja. Oh, wat knap. Heb jij ook bijvoorbeeld extra flesjes water en zo in huis?
1: Ja, water heb ik ook wel, ja.
0: Ja, ja, het is heel gek, maar het is toch heel verstandig, denk ik, hè?
1: Maar alleen heb ik niks om op te koken. Want ik kook op inductie en dan heb je wel een probleem.
0: Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke elektrisch. Nou ja, goed, als het eenmaal zover is, dan zal zich dat ook wel weer oplossen. Ik vermoed niet dat het ook dagen achter elkaar is. Nee. Want ze zijn redelijk goed georganiseerd. Tenminste, ik probeer je maar een beetje hoop in te blazen, hè?
1: Ja, en dan Ik denk maar op dat ik bij de kinderen terecht kan komen. Die hebben nog wel een barbecue of camping gehad.
0: Zo is het. We gaan dan een beetje kamperen. We gaan van de stroomstoring naar jouw prijzenpakket. Ik stuur jou sowieso in Leusden eventjes die mooie RTV Utrecht strandbal.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja. Ja, die is echt leuk. Ja, die... We hebben hem hier liggen.
0: Ja, we spelen steeds een klein beetje volleybal hier in de studio.
1: Ja.
0: Tijdens de plaatjes. Dus dat is alvast leuk. Wat mag ik daar nog bij doen wat jou betreft, Joan? Ik heb nog een shopper met RTV Utrecht in grote letters. Dan krijg je allemaal gesprekken onderweg over. Of een koeltasje. Daar kun je een paar blikjes in doen. Hou je ze lekker koel. Of vind je een puzzelboekje leuk? Wat mag jouw kant op?
1: Nou, ik vind de shopper wel leuk.
0: Die shopper, nou die is ook hartstikke leuk. Die gaan we lekker naar je toe sturen. En ik zou zeggen, bedankt voor het meedoen. Gefeliciteerd, geniet ervan. En de spulletjes die gaan op de bus. En dan moet je maar even kijken. Dat zal wel niet morgen bij jou in de bus zijn hoor.
1: Nou, ik wacht
0: er af. Wacht het maar rustig af. Hey, dank dat je even in de uitzending was. En een hele fijne dag hè.
1: Ja, dankjewel hoor. Succes verder hè.
0: Dankjewel Jo. Dag. Hey. Oh, ik vind het altijd heerlijk als je zo even zo'n leuk gesprek kunt voeren. En in dit geval met Joan uit Leusden.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Helpende hand uit de buurt nodig?
11: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
10: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Het gaat over het liever geloven van kleine leugentjes dan de pijnlijke waarheid. Een gladde synthesizer gedreven bekentenis van iemand die de liefde nog even wil vasthouden. Fleetwood Mac klinkt verrassend eerlijk over oneerlijkheid. En daarmee is het 7:07. Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht. Je hebt je aanstaan, zijn we altijd hartstikke blij mee. En je luistert naar M bij de koffie. Pieter, die is er volgende week weer. En Edwin, die Pieter deze week zou vervangen, die heeft eventjes tijd nodig thuis om te herstellen. Het heeft met zijn stem ook te maken en zo. Maar we hopen dat hij er eind van deze week weer is. Even kijken, heb ik nog leuk nieuws uit de regio? Nou, dat dacht ik wel. Deze week strijkt Pluk de Nacht neer in Utrecht. Het avontuurlijkste openluchtfilmfestival van het land. Met bijzondere films onder de blote sterrenhemel. Dat is mooi. En straks natuurlijk 10:45 ons vaste 10:45 momentje. Een liedje van en een verhaaltje over de King of Rock and Roll. En op het 30:30 heb je weer het regionieuws. En dan schuift Connie nog aan met aan tafel. En de inhoud daarvan, ze duikt vandaag in de wonderenwereld van het handenschudden. Heb ik jouw hand al geschud vanmorgen?
1: Eigenlijk nog niet.
0: Even meteen doen.
1: Gaan we gelijk doen, ja hoor. Even. Bij deze.
0: Goedemorgen. Ja, het is altijd fijn hè, even een beetje contact hebben met elkaar. En we spelen natuurlijk het tweede potje Woordbouwer. Ik geef je de letters, ook te zien op radio.utrecht.nl en in onze app. Jij legt het woord. Meedoen kun je doen via de RTV Utrecht app, studio@rtvutrecht.nl of 09096-391-391. Daar gaan we. De K van Karel. De P van Paul. Want Pieter heeft vakantie, hè? 2 keer de O van Otto. 4 keer de E van Eduard. 2 keer de T van Tinus.

0: Een duet vol onuitgesproken frustratie en verlangen, zou ik zeggen, naar duidelijkheid. Meteor en Hannah May zingen erover. Kijk eens naar de klok. Weet jij hoe laat het is? Ik weet het wel.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Het is 11:15. Ja! En vandaag het allereerste commerciële plaatje dat The King ooit opnam. Tijdens een pauze begon hij het zomaar te zingen. En producer Sam Phillips die wist meteen, dit is het begin van iets groots. En zo werd de rock'n'roll geboren.

Ah, lekker positief hoor. Nodig je uit om jezelf te verliezen in de muziek. Niet als vluchten, maar als thuiskomen. Dus achter deze dansbare funk schuilt een spirituele boodschap. Earth, Wind & Fire tilt de dansvloer omhoog. Eerst nog even bijblijven. Zometeen het regionieuws uit onze provincie na de reclame. Daarin opgevoerde fatbikes gaan soms wel 60 km per uur. De politie waarschuwt. Hallo.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: 11:30, Radio M Utrecht met regionieuws. Hoi Hanna.
9: Hoi.
8: De politie in Utrecht ziet steeds vaker ongevallen met fatbikes.
9: Ja, ze zijn vaak opgevoerd. Soms worden snelheden gehaald van 60 km per uur. De bestuurders zijn vaak minderjarig. De politie roept ouders op in gesprek te gaan en te checken op wat voor fatbike een jongere rijdt en hoe hard hij eigenlijk kan. Het gedrag is niet alleen gevaarlijk voor de bestuurder, maar voor alle andere weggebruikers, zegt de politie. Ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen weten nog steeds niet waar hun kinderen over een maand terecht kunnen. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekorten. Meerdere partijen hebben interesse in een overname, maar de ouders twijfelen of dat op tijd lukt. Zij willen dat de opvang open blijft of er een alternatief komt tot een eventuele overname rond is. Mr. Veenendaal, Jaap Pilon, is maandag op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was voor velen in de stad een bekende verschijning. Vorig jaar werd Pilon door de gemeenteraad als eerste Veenendaler ooit uitgeroepen tot ereburger. Hij betekende veel voor de stad en dat blijkt ook uit de vele reacties op zijn overlijden op sociale media. Burgemeester Gert-Jan Kats noemt hem onze beroepsveenendaler. De gemeente schrijft dat de uitvaart van Pilon in besloten kring plaatsvindt. Aan de Zuidstedenweg in Nieuwegein is een auto op de kop beland. De bestuurder raakte daarbij gewond en moest mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 21:30 gisteravond. De bestuurder is door de hulpdiensten uit de auto gehaald. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het is vandaag 26 graden en het blijft droog. Zon en wolken wisselen elkaar af.
8: Dankjewel, Hanna. Fijn dat je er vanmorgen bij was. En we spreken elkaar, hè?
9: Zeker.
10: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere
13: van Albert Heijn. Vanmiddag vanaf 3 uur.
14: Zomer op de radio. Met de Vakantie 100.
13: En bij de koffie. Met Koop Geersing.

0: verzuchting over een relatie die stilaan doodbloedt. De gesprekken worden schaarser, de twijfel groeit. Ondanks de luchtige melodie schuilt er weemoed in de tekst Sandy Coast. Ik word helemaal weemoedig. Connie schuift aan.
1: Oh,
0: Connie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb je al even een hand gegeven, want na 12 uur dan schuif je aan met Aan Tafel. En jij duikt in iets heel alledaags en toch verrassends. Het handen schudden.
1: Ja, dat klopt. Een universele begroeting. We weten niet precies hoe oud dat eigenlijk is. Wat een mooi verhaal is dat bioloog David Attenborough in 1957 in Nieuw-Guinea oog in oog kwam te staan met een onbekende stam. Hij vond dat een beetje bedreigend. Zo'n man kwam ook op hem aflopen, vond hij eng. Hij stak zijn hand uit en die stamhoofd die deed dat ook.
0: Oh.
1: Maar goed, het gaat veel verder terug. We gaan het hebben over de geschiedenis van het handen schudden.
0: Ja. Geef jij wel eens iemand een hand?
1: Ja, heel vaak.
0: Ja.
1: En eigenlijk dachten we na corona wordt het alleen nog maar een elleboogje.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Maar
0: ja,
1: dat is helemaal niet zo.
0: Nee. Op de vuist. Het is mij wel eens opgevallen in Frankrijk dat als bijvoorbeeld collega's op het werk komen, ze elkaar ook allemaal de hand geven. Ik vind dat wel fijn, persoonlijk contact.
1: Ja, en je kan aan een handdruk ook zoveel meteen merken, hè? Want jij had net een hele ferme handdruk.
0: Nou ja, ik heb ook iets tegenover me staan, toch? Connie.
1: We gaan het ook nog even hebben over de handdruk die Trump altijd geeft, want dan die trekt bijna je elleboog uit. Kom met twee handen.
0: Ja. Je moet ook niet een bos vingers geven, vind ik.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, dat is ook weer zo. Ja. En we gaan het ook hebben over de Brabantse drieklap. Weet je wat het is?
0: Geen idee, maar Brabant staat bij mij hoog op de agenda.
1: Nou, dat zijn drie van die klapzoenen. Dat is in Brabant ontstaan.
0: Oh. Oh ja, hoe doe ik dat? Volgens mij doe ik dat ook. Maar ja, ik heb een Brabantse vrouw.
1: Ja, dan zal dat vaak zo het geval zijn. Ja. Er zijn talloze beroemde handdrukken die een oorlog hebben beëindigd of juist zijn begonnen. Kortom, een heel breed onderwerp. Ja, de geschiedenis van het handen schudden.
0: En tegelijkertijd weer zo ongelooflijk dichtbij, Connie.
1: Zo is het.
0: Dat allemaal na 12 uur. Tot zometeen.
1: Zo.

Boston vertelt over iemand die haar hart stevig op slot had, tot iemand anders per ongeluk binnenkwam. Ze wilde alleen blijven, maar geeft zich toch over. Ik weet niet of het over haarzelf gaat. Stella Lefty klinkt verrast door haar eigen kwetsbaarheid. Ja, kijk eens op de klok, bijna 11:45. Ook dit tweede potje woordbouwer, wat ik ruim een half uur geleden gestart ben, loopt op zijn eind. Kijk je nog eventjes, radio.utrecht.nl of in onze app, kun je de letters nog even zien. Heb jij ze tot het goede woord gesmeed? Nou, hou dan je telefoon in de gaten, een 030-nummer kan bellen, dan ben ik dat. Zometeen bel ik de winnaar live in de uitzending. Ach, de dik voor mekaar show. Nee hoor, het origineel hè.

0: Oeh, een fijne slow fox. Ja, door die zaal heen zwieren met je partner. Dubbel goud in En bij de koffie. Ah, je hoort eerst Formi Formidable en daarna The Old Fashioned Way. Het ene lied zoekt wanhopig naar woorden voor onuitspreekbare liefde. En het andere pleit voor dansen, zoals onze ouders deden. Wang tegen wang, ondanks een veranderende wereld. Charles Aznavour bewijst tweemaal dat romantiek nooit veroudert. Nee, dat klopt. Kan geen AI tegenop, zou ik zeggen. Ja, we hebben dus die letters van vandaag gehad. En die kon je vinden ook op radiomutrecht.nl en in onze app. En we gaan een winnaar uit de hoge hoed trekken. Dus als je telefoon nu gaat, radio snel even zacht zetten. Opnemen en dan even blij roepen. En wat roep je dan, hè?
1: Met Van Stappenhoef.
0: Ja, Van Stappenhoef is het, hè. Dat is Richard, toch?
1: Dat klopt, ja.
0: Je spreekt met Koop van Radio M Utrecht. Goedemorgen, Richard.
1: Goeiedag.
0: Ik zou je graag een hand willen geven. Daar gaat Connie het zo meteen over hebben. Maar we doen het even via de telefoon. Fijn dat je even meegedaan hebt vanmorgen. En ja, jij was ook degene die het goed had. Even kijken, wat is jouw geheim van woordbouwer als je dat meespeelt?
1: Gewoon een paar keer proberen en dan kom je er vanzelf uit.
0: Maar schrijf je het op? Hoe doe je dat?
1: Nou, ik doe het op telefoon, gewoon op een notitieblokje op mijn telefoon. Zet de letters achter elkaar. Ja. En dan zet ik daaronder weer een rij letters van een andere volgorde. En is gewoon een beetje uitproberen.
0: Ja, nou, dat heb je dan hartstikke goed gedaan. Want wat is jouw oplossing geworden voor vandaag?
1: Personeelstekort.
0: Ja. Personeelstekort. Bouw, zorg en ICT kunnen niet zonder handen, maar die handen zijn er steeds minder. Midden-Utrecht behoort tot de krapste arbeidsmarkten van Nederland. Gaat het goed, Richard?
1: Ja, prima.
0: Viel er iets uit je hand?
1: Nee hoor, ik zet even een doosje aan de kant. Moet ik eigenlijk niet doen. Hè?
0: Nee, maar ik vraag er maar even na. Want het had ook kunnen zijn dat je achterover viel van verbazing dat je gewonnen had. Duizenden vacatures staan open, terwijl de zorgvraag alleen maar groeit. Een uitdaging die je dus overal om je heen merkt. Heb jij daar mee te maken met personeelstekort?
1: Nee, want ik ben anderhalf jaar geleden gestopt met werken. Ik moet eigenlijk nu nog anderhalf jaar, maar ik krijg geen zin meer.
0: En komt dat zomaar, Richard?
1: Nou ja, er is een regeling van de overheid vandaan. Dan krijg je een soort, ja, noem het maar een soort uitkering. Dat is echt niet om over een huis te schrijven, maar je spaarcentjes gebruiken en dan...
0: Je hebt een beetje gerekend en bij jou dacht je, dit komt wel uit.
1: Nou ja, geld is niet het belangrijkste, zeg ik altijd maar. Het belangrijkste is dat je gezond bent en dat je plezier hebt in het leven.
0: Wat een fantastische uitspraak. Daar ben ik helemaal met je eens. En waarom besloot jij dat het genoeg was?
1: Nou, omdat ik al 45 jaar gewerkt heb. En ik ben, even kijken hoor, het is nu 2026. 9 jaar geleden, mijn vrouw verloren. Dus ja, dan kijk je anders tegen bepaalde dingen aan. Dus dan is het gewoon van, jongens, waar doe je het allemaal voor?
0: Hoe heette jouw vrouw, Richard?
1: Sorry?
0: Hoe heette jouw vrouw?
1: Hilda.
0: Hilda. Denk je nog veel aan haar?
1: Ja, iedere dag zou vandaag jarig zijn.
0: Nou, dus het is nog een hele bijzondere dag.
1: Ja, klopt.
0: Ja, doe jij daar dan altijd iets aan? Heb je dan iets van, nou, op haar verjaardag doe ik dit of dat? Of laat je het voorbij gaan?
1: Nou, niet echt iets speciaals doen. Ligt er al wat, maar mijn dochter die werkt, die komt vanavond thuis even kijken of dat ze nog ergens een hapje wil eten of dat ze gewoon thuis wil eten. En even het graf bezoeken.
0: Ja.
1: Even de boel schoonmaken, een bloemetje neerzetten en ja. That's it.
0: Nou, zo sta je er toch mooi bij stil. En wij denken ook even aan Hilda op dit moment. Fijn dat je dat even met ons deelt. Ik mag je ook feliciteren met de prijs. Want er komt een strandbal jouw kant op. De RTW Utrecht strandbal. Niemand heeft hem, maar jij wel. Alleen winnaars, hè? En ik heb gezien dat jij ooit al een keer een shopper ontvangen hebt van ons. Doen we jou een plezier met iets anders? Puzzelboekje, notitieboekje, koeltasje?
1: Koeltasje.
0: Koeltasje?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we die jouw kant op sturen, Richard.
1: Geweldig.
0: Dat gaat naar Leerdam, denk ik, hè?
1: Het ziet wel verschijnen. Ja, het adres hebben jullie dus.
0: Je hebt het ook in je mail geschreven. Hé, maak er maar een bijzondere dag van vandaag.
1: Ga ik doen.
0: Hè? En de groeten aan je dochter ook.
1: Doe ik.
0: En dank voor het meedoen.
1: Jullie ook bedankt.
0: Dag, Richard.
1: Dag.
0: Zometeen Connie. En de hele dag nog lekker Radio Emmen luisteren. Hè? Hier is de weekend. Bye bye.

0: samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, het is 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht en Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met een fatbike op om even een stevig woordje te babbelen. Want die fatbikers rijden vaak te hard, want opgevoerd en er gebeuren steeds vaker ongelukken. Basker kinderopvang in Breukelen sluit volgende maand de deuren, maar de kinderen daar die hebben nog geen nieuwe plek. Ouders willen daarom dat de opvang nog even open blijft. En opnieuw helpt de Utrechtse brandweer bij de grote natuurbrand in Limburg. Eerder deze week ging er een ploeg naartoe. Die is nu afgelost. We sturen 4 speciale bluswagens die kant op en hoor je straks meer over.
7: Dankjewel.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
11: Heijn. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken

0: toch leuk, hè, dat je in een liedje de titel van een ander liedje doet. Sting, ooit is hij, toen hij nog heel jong was, speelde hij in een band, de Phoenix Jazzmen. En toen heette die nog gewoon Gordon Sumner. En hij had een zwart-geel gestreepte trui aan. En ze noemden hem al heel snel Sting. Nou, dat is zijn naam gebleven, toch?
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, hartelijk welkom weer bij het lunchprogramma aan tafel op deze woensdag 5 augustus. Wat minder warm dan gisteren. En voor het totale weerbericht verwijs ik graag naar 12:15, 10:15. Nou, eens kijken wat we vandaag gaan doen. Dat is wel heel leuk, hoor. We hebben het straks over handen schudden. Nou, dat is een universele begroeting. En zo oud als, ja, hoe oud eigenlijk? We weten het niet. Het is wel bekend dat sommige apensoorten elkaar ook al de hand schudden als ze ruzie hebben gehad. En vroeger was het voor de adel juist weer not done om fysiek contact te hebben. Je gaf meestal een tik aan de rand van je hoed. En wat zegt een eerste handdruk over iemands persoonlijkheid? En we gaan het hebben over de Brabantse drieklapper. Nou,

0: alweer. Deze van Acta en de Munnik. En heel veel mensen zeggen, ja, dat liedje cd van jou, cd van mij. Het heet officieel De Kapitein deel 2. Het is precies 11:45, lunchprogramma aan tafel. Ja, een film kijken is hartstikke leuk, maar een film kijken met zonsondergang misschien nog wel veel leuker. In augustus duiken op steeds meer plekken in onze provincie buitenbioscopen op, van museumtuinen tot stadspleinen. Ik praat erover met Matthijs Bakker, mede-organisator van Cinema Centraal. Matthijs, een hele goede middag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Het lijkt wel of dat steeds populairder wordt. Is dat mijn gevoel of is dat echt zo?
1: Nee hoor, daar heb je groot gelijk in. Er komen er ook steeds meer en met steeds een andere bijzondere plek erbij. Dus het animo is groot.
0: Ja, wat leuk. En wat maakt een film buiten kijken nou anders dan in een gewone bioscoop? Wat is daar leuk aan?
1: Ja, het is vaak op een bijzondere plek. Zoals bij ons in een mooie binnentuin of op een dak of op een strand. En het is toch ook een beetje dat gevoel van samen wachten tot het donker wordt en dan een film gaan kijken. Dus de setting is vaak speciaal. Ja. En het is vaak tijdelijk. Dus het is ook niet het hele jaar door. Dat maakt toch ook dat er iets van enthousiasme en een soort sfeertje omheen hangt.
0: Ja, maar dan moet je niet om 7:00 beginnen, want dan is het nog licht buiten.
1: Klopt. Dus je ziet ook vaak dat het begint met een klein voorprogramma, een inleiding, een gesprek. Ligt ook een beetje aan de organisator. En dan inderdaad start de film vaak pas als de zon ondergaat. Ja.
0: Ja, wat leuk. Ik moet altijd een beetje denken, Matthijs, aan films als Grease of West Side Story. Van die vetkuiven in van die grote Amerikaanse auto's. En die dan met hun vriendinnetje lekker naar die film zitten kijken.
1: Ja.
0: Grappig.
1: Ja. Dat snap ik. Ja, daar komt het eigenlijk voor Nederland ook wel vandaan. Dus in de jaren 50 waren er al heel veel openluchtbioscopen in Amerika. En wij kennen eigenlijk vooral vanuit Amerika het fenomeen van de drive-in bioscoop. Maar op het platteland of midden in het bos waren daar echt in de jaren 50 al heel veel openluchtbioscopen.
0: Ja.
1: Inmiddels ook al wel even in Nederland. Maar de allereerste, die staat in West-Australië en die draait ook nog steeds. Die draait sinds 1916.
0: Maar ja, daar is het dan ook altijd hartstikke mooi weer.
1: Precies, daarom werkt het daar ook het hele jaar door.
0: Ja, precies. Hey, ik heb begrepen dat jullie vertonen geen kaskrakers. Dus als je denkt van ik ga lekker de Odyssey buiten kijken, dat is niet zo, hè?
1: Nee, ja, wel kaskrakers, maar geen films die nu in de bioscoop draaien. Dus wij vertonen juist vaak wat ouder films, maar wel echte klassiekers. Dus ook films die misschien al jaren op je lijstje staan, of film die je heel graag nog een keer op product wil zien. Maar ook wel verborgen parels. Dus waar filmliefhebbers eigenlijk al jaren heel enthousiast over zijn, maar ja, de film nooit helemaal de erkenning heeft gehad. Dus wij gaan voor een goede mix.
0: Ah, goede mix. Een beetje zoals dit?

0: Ach, het is maar een greep uit een hele grote zwik aan films.
1: Ja.
0: Waar worden ze eigenlijk gehouden? Kun je eens een paar van die plekken noemen waar een buitenbioscoop is?
1: Ja, er is in de binnenstad bijvoorbeeld is een stadstrapbioscoop op het Jaarbeursplein. Er zijn buitenbioscopen in Hotel KROV, maar ook vlakbij ons bij de in het Universiteitsmuseum, in de Botanische Tuinen. Maar ook het hele Leidse Rijn op het dak, naast bijvoorbeeld bij ons. Dat zijn wat plekken.
0: Ah ja, nou goed.
1: Maar er zijn er nog meer hoor.
0: Ja, precies. Hey, wat is jouw favoriete film die absoluut thuis hoort op een avondje buiten bij ons?
1: Die staat eigenlijk bij ons wel geprogrammeerd. Dat is No Country for Old Men. Dat is een van mijn favoriete acteurs, Javier Bardem. En ik vind het daar echt geweldig in. Dus ik heb wel een avondje in mijn agenda gezet naar werk.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk het gevoel van klassiekers, The Breakfast Club. Er zijn heel veel films die echt geschikt zijn voor een openluchtbioscoop.
0: Ja, en je zegt bij ons, waar is dat dan?
1: Bij ons in het Cinema Centraal, dus dat is de binnentuin van het Centraal Museum.
0: Ja, precies.
1: En daar hebben we 3 weken in augustus films geprogrammeerd.
0: Nou, we houden het allemaal in de peiling. Matthijs, dankjewel en laten we hopen op een mooie zomer. Maar dat is het eigenlijk al, hè?
1: Absoluut. Het past er perfect bij.
0: Hartstikke goed. Hey, heel veel plezier.
1: Oké, dank je. Doei.
0: Dag Matthijs.

Ach, kon ik maar de helft zo goed piano spelen als deze Bruins Hornsby and the Range. Grote hit was dat, hè? The Way It Is. Het nieuws komt er zo aan en een waarschuwing. Pas op als ze je een thuisbatterij willen aansmeren aan de deur. Want het kunnen namelijk oplichters zijn. Dat hoor je zo en nog veel meer ander nieuws van Casper.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen.

0: Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. Het gaat over een thuisbatterij.
4: Ja, daar hoor je zo meteen meer over. En we moeten een beetje beter worden opgevoed. Dat wil de politie in Utrecht. Die roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed naar hun kroost, met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. We sturen een brandweerpeloton naar Limburg. Het gaat om 4 speciale bluswagens met bluskanonnen die vanuit de cabine gelanceerd kunnen worden. Dat is veiliger voor brandweerlieden. In Limburg is al dagen een grote natuurbrand. Die is stabiel, maar nog niet geblust. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Het gaat vaak fout bij de aankoop van bijvoorbeeld thuisbatterijen of warmtepompen en zonnepanelen. De vraag naar die producten groeit en volgens de Vereniging Eigen Huis in Amersfoort maken malafide bedrijven daar misbruik van.
5: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
4: Met de meldingen wil de organisatie huiseigenaren beter kunnen waarschuwen. En atlete Femke Bol uit Amersfoort komt na het EK van volgende week nog in actie in de Diamond League wedstrijden. Die zijn in Zurich en in Brussel. Ze gaat daar de 800 meter lopen. Eerst bereidt ze zich nog voor op dat EK en dat is in Engeland. Meer nieuws en ook sportnieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Wolkenvelden, een beetje zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14. Morgen is het iets koeler, zo'n 22.
3: Ook lekker. Tot over een half uurtje, Casper.
4: Tot zo.
6: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
7: Woonboulevard Utrecht, iedereen is.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers

0: zomer vier je bij ons met lekkere muziek op Radio M Utrecht. Jesse Green, Nice and Slow.
1: Aan tafel.
0: Eet smakelijk als je lekker aan de boterhammen zit of een salade of zo. En als jij in het bezit wil komen van onze portable radio, ja, dan moet je eventjes blijven luisteren. Zometeen dan spelen wij weer dat leuke spelletje De Stem van M. Dit vind ik toch wel zo'n mooi nummer. Miss Montreal, er is altijd wel iemand in de buurt. Dat zou fijn zijn waar je een beetje kunt schuilen, waar je je hart kunt luchten. Het is haar nieuwe single.

0: Mooi nummer, Miss Montreal en Schuilen.
1: De stem van M.
0: Ja, de stem van M, oftewel de stem van een bekende Nederlandse mevrouw, in stukjes geknipt. Morgen aan het einde van Aan Tafel de ontknoping, hè? Dus dan weet jij of je die portable radio hebt gewonnen. Makkelijk mee te doen, goed luisteren, ook misschien een beetje naar de inhoud wat zij zegt. Dat wil nog wel eens helpen. En dan meteen maar even mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Daar komt hij.
2: Wat zit daar nou voor patroon onder?
1: De stem van M.
0: Mooie stem hoor. Nou, mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het weer.

0: grote hit Paul Simon, Graceland op Radio M Utrecht, brengt de tijd op 13 voor 1. Weerbericht. Margot Ribbering, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Nou, de eclipsbrilletjes zijn binnen, hoor.
1: Goed zo, ja,
0: we zijn klaar
1: voorbereid.
0: Aanstaande woensdag is het zover.
1: En, precies.
0: Ik zit er zelfs aan te denken om even naar het strand te rijden. Want daar gaat de zon onder. Dan zie je hem
1: nou,
0: goed.
1: Dat is een hele goede tip, hoor. Want anders dan kun je hem helemaal niet zien. Het is namelijk zo dat de totale zonsverduistering, die kun je in Spanje zien. Maar in Nederland is die 90%. Die kun je pas zien aan het einde van de dag als de zon ondergaat.
0: Ja.
1: En hij staat heel laag, die zon.
0: Daarom,
1: dus,
0: ja.
1: Dus als die zon heel laag staat, ja, dan heb je niks om in Utrecht te blijven. Dus dan kun je het beste ergens naar de kust rijden.
0: Precies.
1: En dan natuurlijk goed naar de wolken kijken. Want er moet geen wolkje voor de zon verschijnen. Dat houden we natuurlijk ook goed in de gaten. Maar dan kun je ook in Nederland van deze eclips genieten.
0: Ja.
1: Ook al is het niet een totale zonsverduistering.
0: Goed, vandaag over een week is dat. Laten we eens even kijken naar vandaag. De ernstigste warmte die is weer een beetje verdreven in Midden-Nederland, hè?
1: Ja, precies. Ja. Afgelopen nacht was het natuurlijk nog wel echt even plakken. Maar vanochtend begon de zuidwestelijke wind lekker op te steken. En op dit moment hebben we te maken in onze provincie met een dikke windkracht 4. Soms af en toe zelfs een windkracht 5. Een vlagerige wind. En die blaast die kleffe warme lucht naar Duitsland. Dus wat dat betreft is de ergste warmte voorbij. Neem niet weg dat die temperaturen ook vandaag nog lekker opklimmen naar zo'n 24, 25 graden. Zomerse temperatuur. Misschien op sommige plaatsen 26 graden vandaag. Wat verder opvalt is dat wolkenvelden toch wel een beetje overheersen. Af en toe komt het zonnetje ook wel tevoorschijn. En stroomopwaarts zie ik dat er uit een enkel wolkenveld een mini-buitje wordt geperst. Op dit moment in de buurt van Dordrecht en Breda. Nou, met een heel klein beetje geluk, en dan heb ik even het oog op de droogte gericht natuurlijk, kan zo'n buitje onze provincie bereiken. Maar dat zal pas op een enkele plaats zijn over 2 uurtjes, denk ik. Dus wat dat betreft, op de meeste plaatsen is het gewoon droog.
0: Oké. En als we eens kijken naar morgen, overmorgen en het komende weekend, hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, het is dat we morgen zo dat we in nog minder warme lucht terecht gaan komen. En vannacht koelt het lekker af. Het koelt af naar 14 graden. Dus dat hebben we lang niet gehad. Dus al die warmte die nu nog in onze huizen bevindt. Die kun je lekker vanavond en vannacht, als de deuren en ramen tegen elkaar openstaan, kwijtraken. En morgen is het een heerlijke Hollandse zomerdag met stapelwolken en zon. En 23 graden als maximum temperatuur. Maar wel weer een stevige westelijke wind. Hè. Dus die wind vandaag en morgen is echt wel opvallend. Maar die gaat weer afnemen door de komst van een nieuw hoge drukgebied op vrijdag. Minder wind, ook een mooie dag met flinke zonnige periode. Maar we zien de temperaturen alweer een beetje oplopen. Naar 3, 24 graden. Lekker weer. En in het weekend draait de wind weer naar het zuiden. En ja, die warmte die blijft nabij, want die gaat niet weg boven Frankrijk en België. Dus die komt dan heel gemakkelijk naar ons toe. Op zaterdag wordt het in onze provincie 27 of 28 graden. En zondag zou het mij niet verbazen als we weer de 30 graden aantikken.
0: Het is een zomertje wel, hè, Margot?
1: Het is met zomertje wel. En neerslag zit voorlopig niet of nauwelijks in de verwachting. Als ik heel ver kijk met mijn verrekijker, en dan heb ik het over de pluimverwachting. Die kan 2 weken vooruit kijken. Nou, op het einde van die 2 weken, over een dag of 10... dan zie ik dat de neerslagkans een beetje begint toe te nemen.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moeten wel die stevige hoge drukgebiedje bieden een beetje wijken. En storingen op de oceaan toch met iets meer kracht boven onze provincie iets loslaten.
0: Oké, goed. Nou ja, het is erg droog. Ik liep in het bos en het lijkt wel herfst. De planten staan er zielig bij. Dus
1: heel zielig,
0: laat maar komen, die regen, hè?
1: Ja, maar zover is het nog niet. Ik denk dat het er nog in ieder geval een dag of 10 heel erg droog is.
0: Goed, nou. Margot, hou ons op de hoogte, dankjewel. En wij horen jou vanavond weer bij Joost.
1: Ja, dan ben ik er ook.
0: Gezellig, tot dan, hè.
1: Dag, Connie.
0: Hoi, hoi.

De Four Seasons op Radio M Utrecht. En zometeen duiken wij weer eens in de geschiedenis met historicus Bart Gielen. Dit keer gaat het over het handenschudden. Wanneer is dat toch ontstaan? En wat is de zogenaamde Brabantse drieklapper? Dat hoor je allemaal zometeen tussen 1 en half 2.

0: roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Totaal komt ermee op 14. Jan B. was behalve in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider van kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na een melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al een tijd met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. De Nederlandse AIVD behoort tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Dat concludeert het Franse weekblad L'Express in een ranglijst die het samenstelde op basis van 60 hooggeplaatsten in de westerse spionagewereld. Alleen de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk, de MI6, en Frankrijk doen het beter. De AIVD heeft volgens L'Express veel technische kennis in huis, gespecialiseerde hackers en geeft de agenten over het algemeen veel vrijheid. Het weer nog tot besluit, zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Casper.
8: Goedemiddag. De NS vindt het geen probleem dat het bedrijf samenwerkt met een Spaanse treinbouwer die onder vuur ligt bij de VN en hoogleraar, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. Die bouwen dubbeldekkers voor de NS, maar voor Israël ook een tramlijn door Palestijns bezet gebied. In Nieuwegein werkt de straatverlichting niet. Er is een storing, de netbeheerder is ermee bezig. En de meeste snackbars per inwoner in onze provincie tref je in
7: Utrecht?
8: Paarn.
7: Oh,
8: zometeen, ja? Ja, zometeen meer erover.
7: Dankjewel.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
14: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.

0: Nou, het is wel meer dan 3 graden. The 3 degrees and the year of decision.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Leuk dat je er weer bij bent. Het lunchprogramma aan tafel, waar je altijd zoveel leert. Want handen schudden, daar gaan we het over hebben. Het is een universele begroeting en zo oud als... Ja, hoe oud eigenlijk? Er is vrij weinig over bekend. Het is wel bekend dat sommige apensoorten elkaar de hand schudden als ze ruzie hebben gehad. En vroeger was het voor de adel juist weer not done om fysiek contact te hebben. Je gaf een tik aan de rand van je hoed. En wat zegt een eerste handdruk over iemand zijn persoonlijkheid? Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de Brabanders in Nederland, jawel, die waren dat, met de driezoenen, oftewel de zogenaamde Brabantse drieklapper. Ja, en dat verdween dan weer met corona, hè? Nu vaak vervangen door een knuffel. Nou, er zijn talloze beroemde handdrukken die een oorlog hebben beëindigd of juist zijn begonnen. Kortom, we duiken in de wereld van het handenschudden. En dat doe ik natuurlijk met historicus Bart Gielen. Bart, leuk dat je er bent.
2: Goeiedag, hallo.
0: Wij hebben elkaar geen eens een hand geschud. Wacht, ja, dat doen we nu.
2: Met deze.
0: Van harte dat je er weer bent.
2: Een goede handdruk heb je. Heel goed, daar hou ik van.
0: Oké, ja, jij ook trouwens. Bij het beginnen, hoe is dat ontstaan? En wanneer handen schudden?
2: Nou, in het jaar 15.122 voor Christus. Nee joh, grapje. Nee. Het is echt onbekend wanneer de eerste hand, de handdruk of handschudden geweest is. Maar er zijn hele sterke vermoedens dat ook onze verre voorouders, de jagers en verzamelaars, al aan handen schudden deden. En dat weten we omdat ergens in de jaren 50 David Attenborough, je kent hem wel, die Britse documentairemaker.
0: Met die mooie stem.
2: Met die prachtige mooie stem. Hij was in Nieuw-Guinea voor een documentaire over paradijsvogels. En opeens zag hij uit het niets een hele onbekende geïsoleerde stam om hem afrennen met zwaarden en met hakbijlen.
0: Oh.
2: Ja, en dan kun je 2 dingen doen. Wegrennen of gewoon blijven staan. En hij bleef staan en hij stak gewoon zijn hand uit ter begroeting.
0: En toen?
2: En wat gebeurde? Die mensen stopten en hij gaf en men gaf hem gewoon een hand.
0: Oh.
2: Wat dus eigenlijk al kenmerkend is dat zeker ook die stammen daar ook al bekend mee waren. En jij zei al in de introductie dat ook apen en chimpansees, dus onze verre voorouders, die doen het ook nog steeds.
0: Ja.
2: En dat heeft zeer waarschijnlijk een evolutionaire geschiedenis, dat elkaar de handen aanraken, dat

0: Daar moet je echt heel lenig voor zijn. In, ja. In Tibet doen ze de tong uitsteken. En in Kenia maken ze een welkomstdans. Dus handen schudden zoals wij dat nu doen. Als een van standaard begroetingsritueel. Dat is heel cultureel gebonden.
1: Ja, en de Inuiten die duwen de neuzen tegen elkaar.
0: Neusje.
1: Ja, dat vind ik zo lief.
0: Ja, lief. Ja. Okay. Dat is heel erg lief.
1: Bart, waarom schudden wij met onze rechterhand?
0: Een mogelijke oorsprong is dat vroeger in de oudheid werd er altijd, als er werd geofferd, dat deden we altijd naar richting het noorden. Met rechts is de kant wat altijd positief is, want rechts, daar komt de zon op.
1: In het oosten, oh ja.
0: In het oosten komt de zon op, dus al die Griekse priesters gingen altijd met rechts offeren en met rechts schrijven. Links werd altijd gezien als iets sinisters.
1: Onrein misschien ook wel?
0: Onrein, het woord slinks en sinister, het komt allemaal van het woord links af. Links is, daar gaat de zon onder, dus altijd negatief. En wat je zegt inderdaad, onrein in Hindoestaanse en ook in islamitische landen, is ook de linkerhand wordt gebruikt bijvoorbeeld om de schoen uit te trekken, maar ook om het achterwerk mee schoon te vegen.
1: Wat kun je eigenlijk met een handdruk zeggen, vind jij?
0: Nou, eigenlijk alles. Jij gaf me een hand en het was gewoon een goede hand. Het moet niet te hard en niet te slap. Ik denk, als iemand mij een heel slap handje geeft, nou ja, dan weet je al gelijk van ja. Dit is gewoon geen krachtige persoon. Maar als je zeg maar een Trump shake doet, dat je bijna gewoon iemands elleboog uit de kom trekt, ja, dat zegt ook weer over iets, over iemands persoonlijkheid.

0: Way was dat, een Brabantse band. Ook wel bekend van die andere hit, hè? Kiddy Kiddy Kiss Me, Shake Hands. Nou, dat is wel een hele toepasselijke plaat, want ik heb Bart Gielen aan tafel. Hij is historicus en is in de geschiedenis gedoken van het handenschudden. Hebben we het net al over gehad. Even wat anders, Bart. Er is sinds corona ook wel veel veranderd. We mochten geen handen meer schudden.
1: Ja, dat klopt. Ja, en toen had je allemaal alternatieve begroetingen die je moest doen. Ik ben trouwens helemaal vergeten welke alternatieven eigenlijk waren. De box? Nee, ook niet, hè?
0: Ja, de elleboog, weet je nog? Ja, weet je nog dat Mark Rutte dat verkeerd deed? Dat hij alsnog iemand de hand schudde?
1: Ja, maar het is zo in ons systeem gebakken.
0: Die hand uit te steken, ja.
1: En toen werd al gezegd,

0: in coronatijd. Het zal nooit meer gezellig te zijn. Nou ja, ja, volgens mij, iedereen doet het weer.
1: Ja, maar ik heb wel het idee, Bart, dat het anders is. Want ik heb het idee dat mensen elkaar een keer een knuffel geven. In plaats van een hand.
0: Ja.
1: En dan kun je gewoon ook niet hoeven te zoenen. Want dat is ook een dingetje. Wanneer zijn wij in hemelsnaam begonnen met iedereen 3 zoenen te geven?
0: Ja, dit is ontstaan. De zogenaamde Brabantse 3-klapper heet dat. Oh. Ja, ja, het heeft een naam.
1: Lijkt wel vuurwerken, 7-klapper. Ja,
0: beginnende keukenmeid en een Brabantse 3-klapper. Nee, dit is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Toen handen schudden een beetje ouderwets werd gezien. En toen kwam dus de 3 zoenen. Hoewel ik ben er helemaal geen...
1: Geen fan van?
0: Geen fan van, nee.
1: Had jij ook, als je vroeger, toen je vroeger nog klein was... en je ouders die hadden een huis vol visite... dat je iedereen langs moest... en dat je van ooms van die natte 3-klappers kreeg?
0: Ja, ja, vreselijk.
1: Is het niet heerlijk dat dat is afgeschaft?
0: Ja, dat is afgeschaft. Ja, ik doe gewoon één keer gewoon... Ik zwaai gewoon, jongens.
1: Hoi, fijne avond.
0: En proficiat, hè? Ja, precies.
1: Ja, maar dat is dus in Brabant een beetje begonnen?
0: Ja, het is de Brabantse 3-klapper. Ik heb geen idee wat precies daar het ontstaan van is. Sowieso, wij geven dus 3 zoenen. Volgens mij in Frankrijk 2 zoenen. En het is ook allemaal cultureel bepaald.
1: Ja, en als je het een beetje kijkt naar de... Ja, hoe zal ik dat eens benoemen? De wat rijkere, chicere tak, die geven... Van die luchtzoenen.
0: Die luchtzoenen. Ja. Ja, en daar was ook, als je, dat is een mooi bruggetje, als je over de rijke, chicere tak hebt. Vroeger de elite, de adel, gaf nooit handen. Je maakte een reverence, een buiging, of je lichtte je hoed op. Fysieke aanraking, dat was echt nou dan. Het feit dat wij nu handen geven als een begroetingsritueel, dat is afkomstig van de Quakers. En de Quakers, dat was een protestantse stroming, die heel populair was in de 17e eeuw. Met name ook in Engeland en in de Republiek in Nederland, later ook in Amerika. En die waren wars van etiketten en die waren wars van hiërarchie. Dus iedereen is gelijk, dus je geeft iedereen ook de hand. En zo is dat handenschudden is langzaam is dat in schwung gekomen, om het maar eens mooi Nederlands te zeggen.
1: Dan wil ik het met jou hebben over historische handdrukken.
0: Ja.
1: Nou, ja, wat ik me kan herinneren, Bart, is Trump en Macron... Ze hielden elkaar maar liefst 27 seconden vast. Maar de vraag is, wie hield wie nou vast?
0: Ja, ik denk volgens mij dat Trump begon hiermee. En dat Macron denkt van ja,
1: dag,
0: ik laat je niet kennen, ik laat je niet kennen.
1: Of, ik hou hem vast, ik hou hem vast.
0: Ja, ik hou hem vast, ik hou hem vast. Maar ook Trump en Kim Jong-un. Noord-Korea, ook een heel bijzondere handdruk. Nooit eerder voorgekomen dat een Amerikaanse president... de Noord-Koreaanse dictator de hand schudde. Dat was in 2018. Een hele beroemde handdruk, dat was van Molotov en Ribbentrop. Dat waren de aardsvijanden van elkaar. Nazi-Duitsland en Stalin-Rusland in 1939. Precies. Ja. En eigenlijk een bezegeling van een niet-aanvalsverdrag... waardoor Hitler dus de Tweede Wereldoorlog kon beginnen. En een andere die ook nog echt heel bekend is... is dat Nelson Mandela in 1995 in een overvol rugbystadion... de winnaar van het rugbykampioenschap... en dat was een witte man, hij heette Piraan, ook de handen schudt. En dat is eigenlijk, ja, de zwarte Nelson Mandela schudt... de witte winnaar van rugby de handen. En eigenlijk was het een soort symbolisch einde van het apartheidsregime.
1: Als we eens kijken, dit is dan de geschiedenis. Hoe zou dat er over een jaartje of 10 à 20 uitzien in Nederland? We hebben niks geleerd van corona. We geven nog steeds handen. Nee. Kinderen die doen dat leuk, hè? Die, met al die gebaren en een box.
0: Ja, een box high five. Ja. Ja, ja, ja.
1: Hoe gaat het eruit zien over 20 jaar, denk je?
0: Nou, ik denk dat het handschudden zit zo in ons systeem. Volgens mij, zolang de mensheid blijft voorbestaan... zullen er handdrukken zijn... Ja, sowieso, als je gewoon iets hebt bezegeld, dan schud je elkaar de hand.
1: Ja,
0: dat zit zo standaard. Ik ga niet nu een buiging maken naar jou toe.
1: We gaan ook niet neuzen.
0: En we gaan ook niet neuzen en we gaan ook niet high-fiven. Dat gaan we ook niet doen, nee. Nee, het is gewoon echt een handdruk. Dat hoort, ja, dat hoort gewoon bij ons mens zijn.
1: Ja, leuk. Een stukje geschiedenis over het handen schudden. Zullen we elkaar een elleboog geven?
0: Oh ja, heerlijk.
1: Versteld tot corona er weer aan komt.
0: Lekker ongemakkelijk. Komt ie.
1: Oh, nou, dit is wel heel onhandig.
0: Ja, dat werkt toch helemaal niet, joh.
1: Werkt helemaal niet. Bart, dank je wel, hè.
0: Met plezier. Dank je.
2: De zomer.
1: De zomer.
2: Vier je bij ons.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

Vincent, de zomer vier je bij ons. Vincent met dubbel zetten. Lekkere muziek. En ook vanmiddag weer die vakantiehonderd bij Jos, hè. De mooiste zomersmuziek hoor je straks tussen 3 en 5 uur. Ja, dat vond ik heel indrukwekkend. Violen met een stekker eraan. De Electric Light Orchestra. Een living thing.

0: mannen van ILO, Electric Light Orchestra uit de jaren 70. Het nieuws komt eraan met jou, Casper. Het gaat over de ooievaar. Ze worden niet meer met uitsterven bedreigd. Dat en ander nieuws, dat hoor je zo meteen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de VN betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Het bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. In Nieuwegein werkt de straatverlichting niet meer. Er is een storing, net als gisteren in Bunschoten. Dit keer in Hoogzandveld en de Lekboulevard. De netbeheerder is ermee bezig. De gemeente schrijft dat handhaving de boel extra in de gaten houdt. Het gaat weer goed met de ooievaar. Die is met een opmars bezig. En dat komt door een reddingsplan van de vogelbescherming in Zeist. De dieren werden gefokt en uitgezet in het hele land. Met resultaten, zegt deze beroepsvogelaar.
7: Het is ook echt een soort die hoort bij Nederland. Het Nederlandse platteland was vroeger heel rijk aan ooievaars. Het laat wat mij betreft ook zien dat je nooit moet opgeven. Want ook al is een populatie nog zo klein, ook al lijkt die reddeloos verloren, als je de juiste maatregelen neemt, kan je vogels ook weer een comeback laten maken.
6: Aldus deze vogelaar in Westbroek. Daar zijn intussen meer dan 10 nesten. In heel Nederland zijn er nu zo'n 2000 ooievaarsparen. En in Utrecht, nu we toch in de cijfertjes zitten, zijn er bijna 450 fastfoodzaken. En daarmee hoort de stad bij de gemeente met de meeste van Nederland. Maar in onze provincie spant Baarn de kroon, want daar zijn de meeste op de 1000 inwoners. Landelijk is het aantal van die fastfoodzaken in bijna 20 jaar tijd met bijna 90% gegroeid naar ruim 19.000. En er zijn nu zelfs meer fastfoodzaken dan restaurants.
0: Eigenlijk heel raar, want er is toch juist een hele bewustwording dat je gezond moet eten tegenwoordig.
6: Ja, maar het is waarschijnlijk ook goedkoper wellicht.
0: Ja.
6: Zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ja.
6: Meer nieuws trouwens via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog, wolkenvelden, beetje zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14. Morgen iets koeler dan vandaag, zo'n 22 graden.
0: Dankjewel, Casper. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Een korte vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere, 2 minuten vertraging.
8: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
14: Vanmiddag vanaf 3 uur
15: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: goede zangeres. Janice Ian, Fly Too High. 2:09 is het.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de tweede ronde van de stem van M. Maar we gaan naar die kaskraker van Justin de Wild. Ik had hem een paar weken geleden nog hier aan tafel. Ja, die jongen die breekt gewoon hartstikke door met deze Cheerio.

0: lekkere kroegnummer, hè? Justin de Wild uit Veenendaal. 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, het kan nog, hè. Vandaag is het woensdag. Morgen 12:50 in aan tafel ook nog eentje. En dan morgen om 14:15 de ontknoping. En dan hoor jij of je erbij zit, of je die portable radio hebt gewonnen. Luister goed ook naar de tekst en naar de mooie stem. Daar komt-ie.
2: Ja, dat verbijsterde me eigenlijk vooral.
1: De stem van M.
0: Stuur maar een mailtje met je telefoonnummer naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Mooie muziek hier, Chicago.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: album Confessions 2 doet het hartstikke goed. Ben jij een beetje fan van Madonna eigenlijk?
1: Ik heb haar gevolgd.
0: Ja?
1: Ja. En fan is een groot woord. Maar ze heeft in de 80's toch wel voor heel veel moois gezorgd. En zeker bij de generatie, vooral meisjes die toen in de leeftijd waren van... Ouder worden, volwassen worden heeft ze wel. En ze heeft natuurlijk hele lekkere hitjes.
0: Ja, maar ze moet wel een keertje op tijd komen hoor. Want ze komt altijd een uur te laat.
1: Oh.
0: En hebben die jonge meiden van een krantenwijk eindelijk een kaartje gekocht. En dan moeten ze eerder terug naar huis omdat ze een uur te laat komt. Want anders pakken ze de trein terug niet meer. Dus we hebben besloten om haar een horloge te geven. Als ze jarig is, Madonna.
1: Een punt van aandacht.
0: Ja, een puntje van aandacht. Jos, wij gaan even naar de vraag van vandaag. Hoe begroet jij iemand? Is dat met 3 klapzoenen, een handdruk of een tik met je gebalde vuisten tegen elkaar, de box?
1: Een tik.
0: Ja, een tik. Wij zijn benieuwd of je na het coronatijdperk er anders mee omgaat. Nou, er wordt leuk gereageerd op onze Facebookpagina.
1: Oké.
0: Hans die zegt, nou, dat is wel leuk wat hij zegt. Hij zegt, zoenen sowieso niet meer. Ik heb een enorme hekel aan dat gezoen. Maar het, ja, je kan er vast niet aan ontkomen. Sommige mensen zijn ook beledigd als je niet meer wil zoenen. Oh. Vroeger moest ik altijd oma zoenen.
1: Trauma.
0: Ja, traumaatje. En als kind vond ik dat echt een verschrikking. Op een bepaald moment zag mijn moeder dat ik dat niet zo fijn vind. En toen hoefde dat gelukkig niet meer. En Gerard die zegt, ja, sinds corona wordt er bijna niet meer gekust. Daarom een knuffel en met de kleinkinderen een box. Mm. Gerda die zegt, ja, bekende een big hug. En bij formele contacten gewoon een hand. En Jaap die zegt, ja, ik laat het altijd een beetje van anderen afhangen.
1: Okay.
0: Of er nou gebokst, gekust of geschud wordt, het maakt allemaal niet uit. Ik pas mij makkelijk aan, maar ik vind iemand een hand geven toch wel het meeste gevoel van een welkom. Wat doe jij?
1: Nou, corona hebben we al lang niet meer. Dus we zouden al lang weer kunnen zoenen. Maar ik heb sindsdien, doe ik dat ook niet meer. Ik ben blij dat ik van dat zoenen af moet. Want op zo'n verjaardag vind ik dat allemaal zo. Dat het allemaal moet. En dan, als iemand mij wil zoenen, dan geef ik een box.
0: Oh ja, dat is het.
1: En daar ben ik vrij dominant in. Dan ga ik naar iemand toe en dan bepaal ik wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ja, ja.
1: En over het algemeen is dat een hug. Met vrienden en familie geef ik een hug. Dat is ook lekker... Dat is ook intiem, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Ook heel vriendschappelijk vind ik dat.
0: Dat is ook zo, ja. En ik moet ook niet meer denken aan die verjaardagen vroeg, hoor. Dat je al die ooms en tantes... Je werd helemaal afgelebberd, joh.
1: Ja, maar dat is toch verschrikkelijk van... Geef oma eens een zoen, Josje. Trauma's.
0: Trauma's, trauma's. Ja. Lieve Jos, wat ga jij zo meteen allemaal doen op de radio?
1: Ik begin met Studio 60's. In een jaar dat er op het Paardenveld hier in Utrechtstad... een beatfestival was. 3000 tieners waren daar. Het werd gepresenteerd door Herman Stok, al lang geleden. Beatmuziek was er uit Baren, want Lebba Rock stond daarop. De Mods, een beatgroep uit Utrechtstad. Daar heb ik het over. In ieder geval uit dat jaar heb ik het Utrecht Nieuwsblad gevonden... van 5 augustus. Het jaar van Monday Monday van de Mamas en de Papas. Painted Black kwam uit van de Stones. En de Earrings die zongen dit...

0: Ja, lekker zeg.
1: Een lichtblauw hoesje. De mensen die dat plaatje hebben gekocht, die weten dat wel. Een uur lang Sixties en daarna de vakantie 100. Ik heb de helft weggedraaid. Ik ga beginnen met nummer 49. Bruno Mars is dat, kan ik alvast verklappen. Morgen hebben we de finale van de vakantie 100. De vakantieherinneringen. Nou, de luisteraars hebben de foto's nog en wij hebben de plaatjes. Ja. En ik ga vanaf 3 uur daar weer mee door.
0: Hartstikke fijn.
1: Yo.
0: Hoi, mooie middag. Thank you.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna €90 miljoen aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Jeroen. Ja, we gaan naar de 60's. Ik heb een file gevonden bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes naar de A27. Een paar minuten file. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Ze hebben de linkerrijstrook dicht gedaan. Nou, stoffige plaatjes. Lekker. De 60's komt eraan.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Ik heb de zomer in mijn bar.
14: De zomer vier je bij ons.
15: Radio M Utrecht. Met het laatste nieuws en de beste muziek uit het hart.
16: Nu. Studio 60's met Jos van Heerden. Ja.

0: we nou eerlijk zijn, elke gitarist, of beetje gitarist, wilde toch net als de Shadows klinken. Het is geweldig. Cliff Richard en de Shadows.
1: Studio 60's.
0: Een magisch uurtje. Het wordt een echte happening, jongens. Dit is Studio 60's van 2 tot 3 uur. Uit de tijd dat je nog een buikschuiver was of zo. Lange haren. Als je lange haren had, reed je op een poeg, toch? Ja. En als je een buikschuiver was, of een andere naam had, dan had je van dat vetterige haar en dan had je een brommer, een Bataafse, een Zundap, een Krijtler met een vossenstaartje erachter. Jongens, uit die tijd. En ook voor mensen die zeggen van, joh, het is voor mijn tijd, maar die muziek is wel heel lekker. Straks een Utrecht Nieuwsblad van vandaag, 5 augustus, in een 60's jaar. Ik zei het al, op het Paardenveld hier in Utrecht stad was een beachfestival. Met Le Baroque uit Baren, de Mods uit Utrecht stad. En wat zou ik er graag bij zijn geweest, jongens. Het was het jaar van...
2: Monday, Monday, sometimes it just turns out that way.
0: Wat stond er in de krant op die 5 augustus?

Sonny en Cher bewezen dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat de man langer moet zijn dan de vrouw. Want Sonny die was kleiner dan Cher, zo ging dat. And the beat goes on. En dan moet ik altijd weer aan dit spotje denken. And the beat goes on and on and on. This weekend where the action is. Ja, dan kon je dus horen bij Veronica waar de drive-in shows waren. In Zaal Takens, in Balkbrug bijvoorbeeld, met de DJ's. Dat was in die tijd. Ja, die beat die went on. Goedemiddag, luisteraars. Ja, dat zeiden de presentatoren, luisteraars. Ik heb hier de krant, ik zei het al, 5 augustus was het, in een 60s jaar. Het grote beatfestival op de paardenveld in Utrechtstad. Gepresenteerd door Herman Stok. Misschien een iets even te nette presentator voor een beatfestival, in mijn ogen. Ja, ik heb hier de krant van 5 augustus in het jaar 1966. Het was een redelijk koele dag toen, met een spatje regen. Het werd 18 graden. Met een prominent artikel op de voorpagina. Want uit de melkfabriek in Oudewater was de brandkast leeggeroofd. Ja, het was, de inbrekers waren hun gang gegaan op hun dooie gemakkie. De dingen van waarde legden ze op een melkkar. En er werd 2000 gulden buitgemaakt. Dat is een hoop geld in 66. Even naar de burgerlijke stand. Welke buurtgenoten waren erbij gekomen? In Zeist was een jongetje geboren bij de familie De Vries uit de Grutto-laan nummer 53. Het kereltje ging Ronaldus De Vries heten. Aan de Wertsingel OX43 Bies was Hiska Arends op de wereld gekomen. En een tweeling kwam ter wereld bij de familie De Jong in de Rooseveltlaan 724. En de meisjes kregen de namen Marie-El, ik denk Marie-Louise en Jeannette. Een advertentie van Kersbergen. Dan kon je mooie spullen kopen. Op de Oude Gracht was de winkel. Dan ging je eerst vergapen voor de etalage. En dan kon je pick-uppies kopen. Ik zie in de advertentie een platenspelertje op batterijen van Philips. En in het deksel zat dan de speaker. Je hebt er vast eentje gehad. In de kleuren grijs, blauw en rood. Dat ding kostte 122 gulden. Ook veel geld in 1966. En waar konden we werken? Bij de Gruiter, de supermarkt. Ik zie een advertentie met deze tekst. 20 meisjes hebben wij nodig voor het adviseren van ons steeds groeiende klantenkring in Utrecht. Voor de filialen Viestraat, Smaragdplein en Zuilen. 20 meisjes. Moest je dan met z'n 20 tegelijk solliciteren of 1 voor 1? Jongens waren kennelijk niet welkom bij de Gruiter. Als je 18 jaar was of ouder, mocht je films met een seksueel randje gaan zien in de bioscoop. En ik zie in de krant van vandaag in 66 deze kop: seks uit Scandinavië in de film Ik, een vrouw. Dat begon als een boek, Ik, een vrouw. Was eigenlijk de vrouwelijke tegenhanger van Ik, Jan Kramer, denk ik. De krant schreef dat 15% van alle Denen genoten van de bedlegerige verhalen van de min of meer nymphomane vrouw. Dus ook in de bioscoop. En wat kon je vandaag in 1966 verdienen bij de openbare werken in Utrechtstad? Ze zochten jongens van 15 tot en met 17 die straatmaker wilden worden. En ze zouden dan van 152 tot 215 gulden kunnen verdienen. Per maand. Een vergeten zomerhit in Amerika. Over een vlindertje. Elusive Butterfly. Hier is Bob Lind.

0: iedereen die zingt dit mee, komt eigenlijk uit de jaren 30 of nog ouder, door een Zuid-Afrikaanse zanger die maakte dit bekende Tokens.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Het beste van de Beatles bij Radio M Utrecht. Nou, je weet misschien nog, als je vroeger een 45 toeren plaatje kocht, dan was dat vooral omdat je dat liedje op de radio hoorde en dan wilde je hem zo vaak draaien als je wilde. En op de B-kant, als je hem omdraaide, stond er nog een liedje. Vaak was dat een minder leuk liedje, maar soms ook niet. Ik weet nog dat ik bepaalde B-kantjes vaker draaide dan de A-kant. En als je de single A Hard Day's Night kocht van de Beatles in 1964... dan stond daar een heel aardig nummer op de B-kant. Ja, en die ga ik nu draaien. Things We Said Today heet het. En de stem van Paul McCartney werd dubbel opgenomen. Dus een leuk trucje. Dan was het net of Paul een duet met zichzelf zong. Luister maar.

steeds een wonderschone plaat van de Walker Brothers. Ik heb altijd gedacht dat het echte brothers waren, maar ze hebben niks met elkaar. Ze noemden zich gewoon de Walker Brothers. Scott Walker en John Walker. En zoals zij zongen, ging David Bowie ook een beetje zingen. David Bowie was een groot fan van de Walker Brothers. En dat kun je een beetje horen, dat galmende. Het nieuws uit onze buurt komt eraan. Gaat over Limburg. Het is een kwestie van geduld daar. De Utrechtse brandweer komt de boel wel redden. Zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: 2:30. Kasper Kooi, Kasper, hi.
6: Hi.
5: Het nieuws uit onze buurt. Een aanrijding in Leerdam krijgt een staartje.
6: Een automobilist uit Vijfheerenland is opgepakt na een ongeluk met een scooterrijder, dus in Leerdam. Ja, daar komt het. Dat gebeurde gisteren. Hij zou het slachtoffer twee keer hebben aangereden en nu wordt bekeken of dat met opzet was. De scooterrijder raakte zo gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. We sturen een nieuw brandweerpeloton naar Limburg. Het gaat om vier speciale bluswagens met waterkanonnen die vanuit een cabine gelanceerd kunnen worden. Dat is veiliger voor de brandweerlieden. In Limburg is al dagen een grote natuurbrand. Die is stabiel, maar nog niet geblust. Bij het dorp Breeveld is de berm langs de weg zo kapot dat het verkeer daar last van heeft. De grond schuift richting het water. De rijbaan is daardoor smaller geworden. En ook zitten er scheuren in het asfalt. Volgende week wordt de boel gemaakt. Dan zijn de omleidingen en verkeersregelaars voor fietsers en voetgangers. Meerdere natuurgebieden in onze provincie hebben te lijden onder de droogte. Dat zegt Utrecht Waterlandschap. En dat ziet ook deze boswachter in de beeld.
7: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw. Dat is een heel mooi woord voor eigenlijk iets wat helemaal niet oké is. Omdat je natuurlijk inderdaad dagelijks geconfronteerd wordt met de ellende van het bos.
6: Ecologische rouw dus.
5: Ik vind dat een goed gevonden uitdrukking.
6: Dat is mooi, hè?
5: Ja.
6: Hij kan voorlopig nog wel in ecologische rouw blijven. Want het is droog en dat blijft ook zo de komende tijd. 26 graden. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 14. Morgen iets koeler en dan zo'n 22 graden. Maar nog steeds droog.
5: Ja, Kasper, ik draaide net The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Maar ik had hem beter niet kunnen draaien. Want kijk eens, hij doet het weer een beetje.
6: Hij straalt weer als mooi, ja.
5: Ja. Hey, over een uurtje weer.
6: Ja, tot straks.
5: Tot zo. En nu... file. En op dit ogenblik moet je alleen rekening houden op de A1... dat er een linker rijstrook dicht is. Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Op dit ogenblik komt daar nog geen file uit. De Do Run Run. Ik weet niet wat het betekent, maar het klinkt zo mooi van de Crystals. Zometeen in Studio 60's.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren... en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
11: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomer.

me wel steeds geld. Hè? Ik moet er steeds geld in gooien in die jukebox. Ik ga een plaat draaien uit die jukebox en je mag kiezen welke. Ik heb weer iets gezien op vandaagindemuziek.nl. Daar zie ik dat vandaag in 1959 de Isley Brothers in de studio stonden om Shout op te nemen. Shout, you make me one. Shout, dat is van hun, dat hebben zij opgenomen. Maar in de 60's zouden de hits komen voor de Isley Brothers. In Nederland maar mondjesmaat trouwens. Ik laat je kiezen welke van de Isley Brothers wil je horen. Is dat deze? Is All Heart of Mine. Dit is ook een mooie, die mag je ook trouwens kiezen. Later door de Doobie Brothers geprobeerd en het werd

mag het nou zo worden, hoor. Isley Brothers, welke wil je horen? De eerste, This All Heart of Mine, of deze, Take Me In Your Arms and Rock Me A Little While. Dat is een goed appje trouwens, die tekst, ja. Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En hier zijn Jerry, met zijn pacemaker.

man die geboren werd op Jamaica. Radio M Utrecht, ik kijk door het studioraam. Ik zie een flink windje, maar het zonnetje is er wel weer aan het proberen. Bedankt voor het reageren. En op de jukebox, welke van die Isley Brothers mag ik laten horen? Leo, Miranda, Nico, Ineke, Jacob, Bert, Lara, Patrick, Patricia, Dirk, Sarah, Sera, Sylvia. Dat zijn de drie dames met een S. De drie S'en. Jan, Nel, Astrid, Kobus, Dick, Ad, Antoinette, Anita, Jos, Erwin, Matthijs, Kok, Bert. En die ik nog ben vergeten. Het is toch geworden. Met een kleine meerderheid, verrassend, is het niet This All Heart of Mine geworden, maar Take Me In Your Arms, Rock Me A Little While. Isley Brothers, een nummer uit 1968, bekend geworden hier in ons land een beetje door de Doobie Brothers. Ja, het is A19, jongens. Ja, hij komt in beweging. Dit zijn de Isley Brothers. Bedankt voor het stemmen.

Absoluut een van mijn helden uit de 60s. Ja, Eric Burdon en The Animals en The House of the Rising Sun. En wie komt daar nou binnen? Het is Shirley Bassey.

Ja, op hoge hakken, Shirley Bassey. Dit werd geen hit in ons land. Misschien omdat het puur een Hollandse reden had. Het plaatje duurde maar 1,49. 1 minuut 49. Ga je geen plaatje verkopen, begrijp ik goed hoor. Toch, ik ben op zoek naar leuke zomerhits. Bekende en ook minder bekende. We draaien veel Beach Boys, ook straks weer in de vakantie 100. Ik denk dat ze ook weer langskomen. Beach Boys hadden veel succes met hun surfhits. En de vader van de broers Wilson was de manager van de groep. Hij heette Mary Wilson. Maar papa was een vervelende man. Hij was dominant, irritant. En de Beach Boys, je gelooft het niet, ontsloegen de man. Ja, hij stond op straat. Dat vond papa niet leuk. En om wraak te nemen, denk ik, ging hij de Beach Boys beconcurreren met een andere band die ook surfliedjes maakte. Een studentenbandje. Het was meteen raak met een erg fijn nummer, hoor. Uit 1965, die concurrenten van de Beach Boys. Dit zijn de Sun Rays.

I live for the sun. Hij gaat weer schijnen. Sterker nog, hij schijnt hier al in Utrechtstad. The sun rays. En dit uurtje is zo snel voorbij. Ik heb wel eens een klacht binnengekregen. Jongens, dat is Studio 60 tot snel voorbij. Maar ik mag plaatjes blijven draaien. We hebben de helft van de vakantie 100 erop zitten. Die heb ik weggedraaid op maandag. Gisteren ook, de andere kwart. Ik begin met nummer 49 zometeen van de vakantie 100. Met jouw vakantieplaten. Zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Excuus. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. De brandweer in Noord-Limburg krijgt nu ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was behalve in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veilige manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Langs de kust is het 22 graden, in Limburg een graad of 28. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Jeroen.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Vakantie 100 met Jos van Heerden.
2: Gezellig hè, vakantieman?
0: Nummer 49.

0: Bruno Mars. En de Lazy Song. Dat kun je wel eens hebben dat je een dag hebt dat je zegt, jongens, ik doe vandaag gewoon helemaal niks. Lekker in het zonnetje zitten, vakantiehit. Er is op gestemd op Priscilla uit Wezep. Die zegt, dit is de luie vakantiehit van Bruno Mars. Nou, welkom weer bij de vakantie 100. Ik tel verder af. Morgen rond 5 uur kom ik bij de nummer 1. En bedankt allemaal voor het stemmen. Nummer 49, de Lazy Song. En ik heb Gerda aan de lijn in Wijk de Duurstede. Gerda, hi hi. Hoe is het in Wijk? Is de zon ook weer aan het schijnen daar?
1: Dan is het zonnig, dan bewolkt, maar heel veel wind.
0: Oké, heel veel wind.
1: Ja, heel erg veel wind.
0: Ik draaide Bruno Mars van 15 jaar geleden. Weet jij nog waar je heen ging op vakantie in 2011?
1: Ja, ik denk dat dat Duitsland of Oostenrijk geweest is.
0: Welke gebieden zijn daar mooi om heen te gaan?
1: Duitsland vind ik zelf altijd dat moezelgebied, want wij lopen veel.
0: Mm-hmm.
1: En ja, Oostenrijk, ja, dat is misschien een beetje afgezaagd, maar dat was altijd Westendorf en omgeving.
0: Heb jij dan je Tiroler rokje aan?
1: Nee, ook niet toen ik jonger was. Nu
0: nee?
1: Moet ik dat helemaal niet meer doen.
0: Anders zou ik even een foto willen zien natuurlijk.
1: Ja, dat wil ik de luisteraars toch niet aandoen hoor. dan krijgen jullie dadelijk minder luisteraars. Dat kan nooit de bedoeling zijn, toch?
0: Zoals heel veel luisteraars heb je de vakantie top 3 gemaakt. Op nummer 3 staat Rob de Nijs. Het werd zomer. Ja, die gaat nog komen hoor. Die staat er al in. Kaoma met de Lambada. Kun je ook lekker op dansen in je Tiroler rokje. En op 1, daar staat deze. Want dat is toch wel de hit, zeker van vandaag, dat die zon weer moet gaan schijnen. Hè? Dat is een beetje de bedoeling.
1: Ja.
0: Ja. Hey, dankjewel voor je vakantie top 3, Gerda.
1: Een hele goede uitzending nog.
0: En doe de groetjes in Wijk bij Duurstede.
1: Ik zal het doen. Dag. Okay,
0: dag. Hoi, hoi. Dit is de vakantie 100. Jij hebt de foto's nog en wij draaien de plaatjes. Nummer 48.

0: net hoorde. Ze maakte ooit een maandenlange reis door Afrika. Ik heb ze geprobeerd te bellen, Alida, maar je nam niet op, helaas. Je kwam op het eiland Mauritius terecht. Ze heeft daar gedanst op deze hit van Dennis Azor. Dennis werd geboren op Mauritius. En toen ze weer in ons land kwam, was ze verbaasd dat à la Lilia hier in Nederland een hit was. Ja, het stond in de top 40. Radio M Utrecht, de zomerhits. Ja, goed sferen op het strand. Want dat weer komt weer terug. De Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter.
1: Nummer 46.

0: Ramona in Veenendaal, die stemde hierop. Beach Baby. En ze merkte op dat de stranden in de jaren 70 er anders uitzagen bij mooi weer dan de stranden nu. En dat is inderdaad waar. Ja, dat is mij ook opgevallen. Hoewel het niet verboden is, hè, om topless te zonnen. Nee, dat is niet verboden, maar het wordt niet meer gedaan. Kan natuurlijk altijd gebeuren. Het is tijd voor wat romantiek, want die was er ook, hè. Op vakantie. Saskia Vreeling uit Utrecht Stad. En Angela uit Renen zijn een paar stemmers op de volgende plaat die ik ga draaien. Angela die schrijft: ik was met mijn ouders op vakantie in Perpignan in Zuid-Frankrijk. En op die camping was een soort disco. En wat daar allemaal gebeurde zal ik niet allemaal vertellen, maar ik heb voor het eerst gezwijmeld met een Franse jongen waar ik de naam nooit van heb geweten. Het is zo herkenbaar, hè, dat je dan niet even om de naam hebt gevraagd. Ja, ik kan me dat zo voorstellen. Het is een hele mooie plaat. Romantisch ook. Er is op gestemd. Op nummer 45 staat Joe Dassin.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Saskia. Ze was aan het zwijmelen, aan het slijpen met iemand, een Franse jongen. En ze weet zijn naam niet meer. Misschien moet dat ook gewoon zo zijn, Saskia. Hartstikke leuk. Jo Dansin, 1975, stond 5 weken in de top 40. En ik moet eerlijk zeggen, het waren 5 weken van mijn leven dat mooie weken waren.
1: De vakantie 100.
2: Voor dat heerlijke vakantie.

0: toch een heerlijke zomerrit van Don Henley, The Boys of Summer, nummer 44 in de vakantie 100. En we tellen door. Evert Bosveld in Woerden is een van de stemmers op The Boys of Summer. Groot fan van de Eagles. Hij heeft alles van de Eagles thuis tot dvd's aan toe. En toen Don Henley van de Eagles solo ging, was hij dan ook niet te houden. The Boys of Summer, een van de mooiste zomerhits, schrijft hij ook. Zometeen een van de leukste zomerhits. Iedereen kent dit, iedereen zingt mee. Het heeft te maken met Spanje. En ik zeg er verder niks over. Iedereen zingt het mee. En het is een loflied voor Spanje. Zometeen meer.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt. Een wandelmaatje. Of tweedehands vinyl van je favoriete artiest. Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Tijd voor het regionieuws van 3:30. Kasper Kooi, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit de buurt.
8: Ja, Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de bosbranden daar. Zo sturen we 4 speciale buswagens die kant op. En daar zijn ze in Limburg wel blij mee. Je hoort de brandweer daar.
9: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin. Als je die tuin berekent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten. Over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
8: In Limburg is al dagen een grote natuurbrand. Die is stabiel, maar nog niet geblust. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS, met hoofdkantoor in Utrecht, krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens de aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Het bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Oh. Verkeerde knopje.
0: Oké. Okay.
8: Ja, dat zou je dan net zien. Deze moet ik hebben. In Nieuwegein werkt de straatverlichting niet. Er is een storing, net als gisteren in Bunschoten. Dit keer in Hoogzandveld en de Lekboulevard. De netbeheerder is ermee bezig. De gemeente laat weten dat de handhaving een extra ronde maakt door de wijken. En in Utrecht zijn er bijna 450 fastfoodzaken. En daarmee hoort de stad bij de gemeente met de meeste van Nederland. In onze provincie spant trouwens Baren de kroon. Daar zijn de meeste op de 1000 inwoners. Landelijk is het aantal van die fastfoodzaken in bijna 20 jaar tijd met bijna 90% gegroeid naar ruim 19.000. Sterker, er zijn nu iets meer fastfoodzaken dan restaurants. Ja, dan had nu dat muziekje van het weer moeten komen. Daar is hij. Ja, daar is hij. Wolken, een beetje zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14. Morgen dan iets koeler, zo'n 22 graden.
0: Kasper, dankjewel. Ik ben bezig met de vakantie 100. Wat is jouw mooiste vakantie waar je nog veel foto's van hebt?
8: Oh, de mooiste vakantie waar ik... Oh, dat is... Oh, dat vind ik lastiger.
0: Ja,
8: Oei. Nou, ik zat laatst mijn digitale zolder een beetje op te ruimen. Toen kwam ik allemaal foto's van mij tegen op de camping met mijn ouders.
10: Oké. Okay.
8: Maar daar heb ik geen warme herinnering aan, kan ik je melden. Nee.
10: Mocht jij veel van je ouders op vakantie? Of werd je in de gaten gehouden?
8: Nee, ik mocht wel veel.
10: Oh,
8: dat dan weer wel.
10: Dat is wel mooi.
8: Ja, achter de meiden aan op de camping.
10: Ja, ik snap je.
8: Ja? Ja.
10: Hey, dankjewel. Over een uurtje denk ik je weer. Hè.
8: Tot zo.
10: We tellen af met die leuke plaat over Spanje. Zometeen.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
13: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: De vakantie 100 met Jos van Heerden.

0: Ik dacht, Jan gaat wel lekker meezingen met Imca Marina.
1: Ja, ik zat een beetje mee te neurien.
0: Ja, neurien, ja, ik hoor je.
1: Ja, ja.
0: De vakantie 100. Gelukkig heb jij de foto's nog en wij de plaatjes. En daar is de vakantie 100 uit ontstaan. Maandag ben ik begonnen en morgen kom ik uit. Rond 5 uur bij de nummer 1. Ja, dat is hartstikke leuk. Leuk dat je luistert. En bedankt voor het stemmen allemaal. Ik heb Jan en Ermelo al even geïntroduceerd. Jan, ik zeg goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Jos.
0: Ben jij wel in Spanje op vakantie geweest?
1: Ik ben daar wel eens geweest.
0: Waar precies?
1: Ik heb een stedentrip in Barcelona gemaakt.
0: Oh, mooi.
1: Ja, zeker mooi. En Valencia ben ik geweest.
0: Mm-hmm.
1: Andorra ben ik geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar nooit een echte strandvakantie of zo. Want dat was mij daar veel te heet altijd.
0: Oké, maar dat heeft je wel geïnspireerd. Want jouw vakantie top 3. Op nummer 3 Los Lobos, La Bamba. Op nummer 2, die hebben we net gehoord. Viva España van Imca Marina.
1: Ja, echte meelaller.
0: En ja, lekker meezingen. En Surfing USA van de Beach Boys. Ben jij een echte surfer?
1: Nee. Maar ik geniet enorm van de Beach Boys.
0: Nou, wij ook.
1: Ja.
0: Ik kan je zeggen, Jan, hij komt zo meteen nog een keer langs.
1: Ja, leuk joh.
0: En ik heb nog een Spaanse plaat, Álvaro Soler, zo heet hij. En Sofia. Die ga
1: dat
0: ik draaien.
1: Hey,
0: Jan,
1: niks.
0: Doe de hartelijke groeten in Ermelo, hè?
1: Doe ik, oké.
0: Hoi.
1: Ja, tot ziens, joh.

De Beach Boys, ja, California Girls, het is 60's. Staat ook genoteerd. Natuurlijk, meerdere malen in de vakantie 100. Bedankt allemaal voor het stemmen. En ja, ik zou zeggen, pak je fotoalbum van vakanties erbij. Het is gewoon hartstikke leuk. Lisanne uit Utrecht, die had een top 3 gemaakt. ABBA, Our Last Summer, heel mooi. Enrique Iglesias staat er ook in. Bailamos, voor jou. Yes.

0: Bea in Meidrecht stemde op Enrique Iglesias Bailamos. Ze zegt, ik hield van zijn vader, maar toen kwam Enrique en toen hield ik ook van hem. Zo gaat dat. Het is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter, en we hebben de vakantie 100. Bedankt voor het stemmen allemaal. Ik heb Anton in Maarsen aan de lijn. Anton, ik zeg goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Joost. Leuk dat je verbeld.
0: Ja, de zon doet het ook weer in Maarsen.
1: Ja, zeker. Ik heb vanmiddag een halve snippermiddag genomen. Ik denk, dat kan wel met het weer lekker.
0: Ja. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Dat doe je goed. Als het kan, moet je het gewoon doen, hè, dan, hè?
1: Ja, ja, want normaal ga ik met de regio-taxibeurs rond.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik wil even je vakantie top 3 doornemen. Op nummer 3 heb je Wolter Kroes gekozen met Laat de zomer in je hart. Daar word je ook blij van.
1: Ja, ja, dat vind ik een heel vrolijk nummer.
0: Ja.
1: Ik vind sowieso Wolter Kroes een hele goede artiest. Met ook vaak vrolijke nummers en zo. Daar hou ik al van.
0: Ja, nou, we zullen zien of hij nog voorkomt in die top 100 vandaag. En morgen ook nog tussen 3 en 5. Je kan trouwens meelezen via de app van RTV Utrecht of radiomutrecht.nl. Klik even verder en je kan meelezen. Alleen de top 10 hebben we nog even weggelaten. Die komt er morgen bij. Op nummer 2 heb je André van Duin. We horen het nog wel even als de zon schijnt. En Zomer van André Hazes heb jij op 1. We zullen zien of ze erin staan. Dus dat is in ieder geval hartstikke, hartstikke spannend. Hey Anton, wat is jouw mooiste vakantie die je ooit hebt gehad?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja, ja,
1: dat was in Egypte.
0: Oké, okay. Wauw.
1: In de Hurghada. Ik was daar voor het eerst op vakantie met mijn huidige vrouw.
0: Oké.
1: Okay. En de echtgenoten. Ja, dat was wel een zeer geslaagde vakantie. Een schitterende omgeving.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een aanrader. Ik vind, ik heb iedere keer wat mij een beetje tegenhoudt. Ik zou er heel graag willen duiken, maar de temperaturen daar, die zijn nog hoger, hè? Of niet?
1: Ja, dat wel. Maar je hebt ook vaak wel een beetje wind erbij op de een of andere manier. Het is niet zo erg als hier ook wel warmte dan.
0: Weet je waar het ook altijd waait? Op de Antillen.
1: Op de Antillen. Ja, ik kan je heel slecht verstaan eigenlijk, Jos. Ik hoop dat jij me beter hoort. Maar...
0: Op de Antillen waait het ook, Anton.
1: Ja, nou hoor ik het. Ja, ik hoor het meteen waaien nu ook. Ja.
0: Het waait uit je telefoon. Dan komen ze uiteindelijk vandaan. Dubbele R. Hey Anton, doe de groetjes in Mars, hè.
1: Ja, bedankt. En fijne dag, Jos.
0: Ja, bedankt voor het stemmen.
1: Oké, hoi.
0: En zullen we maar weer een potje dansen?
1: Gezellig.
0: Ja, dankjewel.

0: Double R, Ritnald Sylvester Ricardino van Curaçao. Je gaat hem daar tegenkomen en dit was nog wel een hele grote hit hoor. De vakantie 100 gaat zometeen door met deze.
1: Maya, Maya, Maya, Maya.
0: Zometeen, blijf lekker luisteren.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer

0: worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jeroen. Zometeen tellen we verder af met de vakantie 100.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Vakantie 100 met Jos van Heerden.
2: Vakantieman, gezellig hè? Radio M
0: Utrecht. Nummer 38. Bye.

0: Ozone, Dragostea Dintai. En als je denkt, ik versta er geen hout van, dan ligt het niet aan jou. Dat ligt aan de taal. De band Ozone komt uit Moldavië en ze zongen in het Roemeens. En die taal, ja, die ken ik natuurlijk niet, nee. Angelica uit Den Dolder, Jim uit Uustad, Barend uit Vinkeveen. Die hebben erop gedanst en ze kunnen daar gek op dansen, wordt gezegd. Nou, dat heb ik wel eens geprobeerd, hoor. Alfred Bos heeft gestemd op de volgende, Let's Get Loud. En hij zegt, jarenlang heb ik gezocht naar een meisje dat leek op Jennifer Lopez. Het is niet gelukt. Ik, nou, dan moet je het maar weer, dat hoesje erbij halen. Ja, dat zou ik wel doen. Hier we go. Dit is de vakantie 100.
1: Nummer 37.

0: Lekker meedoen met de Gypsy Kings, een bandje uit Zuid-Frankrijk, uit Montpellier, komen ze. En Bamboleo Frits, die heeft erop gestemd, die zegt: vroeger danste ik er anders op dan nu, want nu kan het niet meer. Oké. In ieder geval is dat leuk om dat dan weer te horen in de vakantie 100. Die mooie lijst met 100 platen, bedankt voor het stemmen. Gelukkig heb jij de foto's nog en ik de plaatjes. En morgen rond 5 uur hoop ik bij de nummer 1 te komen van deze mooie zonnige lijst. Ik ga even naar Hoogland, gemeente Amersfoort. Daar is Jeannette. Jeannette, hi.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jullie hebben daar altijd zo'n prachtig feest, hè, in Hoogland elk jaar.
1: Ja, dat is in september een heel groot feest.
0: Met een hele mooie tent en het is helemaal leuk.
1: En natuurlijk het carnaval.
0: Ook dat, ja. Jullie hebben nog een carnavalsvereniging. Dat is prachtig.
1: Ja, we hebben een hele grote optocht met carnaval.
0: Zeg, we gaan het even over jouw vakantie hebben, waar je de foto's hopelijk nog van hebt. Wat was jouw mooiste vakantie ooit?
1: Ik heb gewoon hele goede herinneringen aan de kampeervakantie samen met mijn ouders en mijn zusje. En dat was vooral naar Zuid-Frankrijk.
0: Oké. Heb je nog een leuke anekdote die we echt moeten weten?
1: Nou, we hadden op een gegeven moment een camping aan een riviertje. En wij als tieners zochten natuurlijk het vertier op 's avonds.
0: Ik ken het.
1: En we banjerden dan met z'n allen door de rivier en klommen daar ergens een berg op. Want daarboven, daar was een château.
0: Oké.
1: En in het château was altijd muziek. En op een gegeven moment is dat feest afgelopen. Maar dan moet je natuurlijk in het donker die berg weer af.
0: Ja.
1: En weer die rivier door. En ik weet wel dat mijn moeder altijd zei van: ik kon jullie al aan horen komen. Dus voordat ik de tent in kwam, wist ze al dat het feest afgelopen was.
0: Het klinkt als een heel mooi avontuur. Mocht je veel van je ouders op vakantie?
1: Ja, mits ik me aan de gemaakte afspraken hield.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ja.
0: 10:30 thuis.
1: Ja, en dan moet het geen 11 uur worden. Want dan werden ze strenger. Maar ja, ik werd toch best wel vrijgelaten. En op zo'n camping was het toch ook wel redelijk veilig in die tijd.
0: Zeker. Ik heb jouw vakantie 3. Je vakantie top 3 heb ik hier. Juan Luis Guerra met Borbugas de Amor. Die heb ik gisteren gedraaid. Las Ketchup, Le Ketchup Song heb ik gisteren ook gedraaid op 2.
1: Ja.
0: En op nummer 1, Michel Fugain en Une Belle Histoire.
1: Ja, geweldig.
0: En die heb
1: dat
0: ik hier.
1: Echt de tijd van Michel Fugain.
0: Prachtig.
2: De vakantie 100.

0: Veel mensen staan door Barry Manilow, Gobeke Benne, ook Wilna in Wijk de Duursteden. Op nummer 3, Cliff Richard, Summer Holiday. Udo Jurgens met Grietje Scherwijn op 2 en Barry Manilow op nummer 1. Hartstikke mooi. Zometeen het nieuws uit onze buurt gaat over de biljartvereniging in Baren. Die stopt ermee. Er staat alleen nog maar een paar honderd euro in kas. Ja, wat moet je dan nog met je vereniging? Wat er gaat gebeuren met die biljartvereniging hoor je zometeen van Casper Kooi.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Half 5, tijd voor het regionieuws. Casper, hi.
8: Hi.
0: Een ongeluk dat gisteren gebeurde krijgt een staartje.
8: Ja, een automobilist uit Vijfheerenland is opgepakt na een ongeluk met een scooterrijder in Leerdam. En dat gebeurde gisteren. Hij zou mogelijk het slachtoffer 2 keer hebben aangereden. En nu wordt bekeken of dat met opzet was. Die scooterrijder die raakte zo gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. Inwoners van Abcoude en Meidrecht mogen vaker naar de vuilstort. Nu mogen inwoners 12 keer per jaar naar het afvalstation. Maar dat wordt nu verruimd naar 20 keer. Dat wordt allemaal bijgehouden met een pasje. De gemeente hoopt dat dit onder meer helpt tegen het neerzetten van rommel naast de bak in plaats van in de bak.
0: Dus als je zin om elke dag even gezellig naar de vuilstort te gaan, dan mag dat ook?
8: Ja, 20 keer dus. En anders moet je het pasje van de buurvrouw lenen.
0: Okay.
8: Dat doe ik nog wel eens. Bij het dorp Breeveld is de berm langs de weg zo kapot dat het verkeer daar last van heeft. De grond schuift richting het water. De rijbaan is daardoor smaller geworden. En ook zitten er scheuren in het asfalt. Volgende week dan wordt de boel gemaakt. Dan zijn er omleidingen en verkeersregelaars voor fietsers en voetgangers. En in Baren stopt de biljartvereniging Krijt op tijd. Er is een tekort aan leden.
9: Ja, we hadden 11 leden. En vijf gaan we stoppen. Ja, dan houden we er 6 over. En dan kan je geen 2 teams van maken haast meer. Dat gaat niet.
8: Nou, er zat nog zo'n €1800 in kas bij die vereniging. En die heeft dat geld dan ook gegeven aan de dierenambulance Eemland. Die spaart namelijk voor een nieuwe wagen. Hm. Ja, die vereniging, ja, het is wel zielig. Het heeft bijna 90 jaar bestaan.
0: Geweldig. Hoeveel mensen zouden daar hebben gebiljard? Ik vind die naam vind ik wel geweldig. Biljartvereniging Krijt op tijd.
8: En op tijd gestopt ook.
0: Ja.
8: Meer nieuws trouwens via onze app en op rtvutrecht.nl. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag. 22 graden.
0: Oké, dankjewel Casper. Over een half uurtje schuif je aan bij Joost.
8: Ja.
0: Oké, we hebben zometeen de meezinger van 2022. Ik denk als je hem hard zet op de redactie dat hij een heleboel op zijn kant gaat daar. We tellen verder af in de vakantie 100.
10: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
14: De Vakantie 100 met Jos van Heerden.
15: Nummer 32.

Hartstikke leuk. De vakantie 100. Morgen hoop ik uit te komen bij nummer 1. Morgen tussen 3 en 5, dus de laatste 25 platen. Dat vind ik heel mooi. Gerry Bossert uit Zeist heeft gestemd op de volgende van Billy Stewart. Ze zegt: als deze plaat op de radio is, dan begint de zomer pas echt.

0: de latere versie. Radio M Utrecht, de vakantie 100. Jan in Utrecht stad. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Ik neem even je vakantie tot 3 door. Op nummer 3, Ramaya. Ramaya, leuk plaatje van Afriek Simone. Op nummer 2, Mexico, van de zangeres zonder naam. Live in Paradiso. Ik kan je melden, die komt nog in de vakantie 100. En de nummer 1 is een nummer om te dansen, Jan. Heb je het wel eens geprobeerd om de Lambada te doen, of niet?
1: Ik ben veel te stijf om te dansen.
0: Te stijf?
1: Te stijf, maar volgens mij klopt die top 3 niet, hoor.
0: Nou, wel hoor, ik heb ze hier alle 3.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Ik dacht dat ik op 2 Dreadlock Holiday had staan.
0: Oh ja, ik zie, ja, Dreadlock Holiday, ik zit ze door elkaar te halen.
1: En op 3 Sweat in a Circle?
0: Ja, helemaal, mea culpa hier. Het is goed.
1: Ja.
0: Hey, maar ga wel een beetje bewegen op Kaoma, hè?
1: Ja, ik ga het proberen.
0: Op zijn Braziliaanse radio.
1: Ik kan je wel meteen

0: De zangeres zonder naam in Paradiso. Hartstikke leuk om hem weer te horen. Dit is de vakantie 100. Weer een plaatje uit Afrika nu. Uit Mozambique komt hij, Afrique Simone. En er is geen hout van te verstaan, want hij zingt in verschillende Afrikaanse talen. En ik doe toch weer mijn best om te kijken waar deze over gaat.
1: Nummer

Magda en de Munnik, het regen van de stralen in de vakantie top 3 van Piep uit Oudijk. Piep van Leeuwen, ja. Ik probeerde hem te bellen. Shake met You Know I Love You. Je stond op nummer 3. Op 2 André Hazes met Zomer. En net gehoord Acta en de Munnik op nummer 1. Morgen dan ga ik de laatste 24 platen draaien. En dan is het gedaan. Dan heb ik ze allemaal gedraaid. De vakantie 100. Gelukkig heb jij de foto's nog. En wij hebben de plaatjes. Ik ga er nog eentje doen vandaag.

0: vakantieherinneringen bij Radio M Utrecht, de vakantie 100. Leuk dat je meedoet. Morgen heb ik de laatste 24 platen van die vakantie 100. Gewoon blijven luisteren morgen vanaf 3 uur. Je kan de bovenste, of eigenlijk moet ik zeggen, de onderste 90 platen al zien op radiomutrecht.nl of de app van RTV Utrecht. Dan kun je zien welke eraan gaan komen. Nou, Joost komt binnen. Goedemiddag, Joost.
1: Hallo.
0: Hij presenteert zometeen Utrecht komt thuis en blijf lekker luisteren. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. En het voorprogramma van Dr. Hoek, die gaat zo meteen optreden, wordt verzorgd door Casper Kooi, de regio-nieuwshoofdpunt.
9: Ja, goeiedag. In Bunschoten zijn enkele woningen ontruimd door een gaslek. Dat ontstond vanmiddag aan de Wijkamp. De brandweer heeft de boel afgezet. De netbeheerder is bezig om het allemaal te dichten. Een automobilist uit Vijverenland is opgepakt na een ongeluk met een scooterrijder in Leerdam. Hij zou mogelijk het slachtoffer 2 keer hebben aangereden. En nu wordt bekeken of dat nou met opzet is gebeurd. En het gaat beter met de ooievaar. En dat komt door een plan uit Zeist. Hoor je straks meer over.
8: Ik ben benieuwd.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
13: Helpende hand uit de buurt nodig?
14: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
13: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.

0: Baby Makes Her Blue Jeans Talk van Dr. Hoek.
1: Utrecht komt thuis.
0: Dit viel mij op vandaag. Pas op voor opgevoerde fatbikes die harder dan 60 kunnen en werkelijk maar voorbij razen. Je weet het maar nooit. En ik doe even net alsof het 5 augustus 1926 is. Toen voerde de beroemde ontsnappingskunstenaar Houdini een van zijn gevaarlijkste stunts uit. In New York liet hij zich opsluiten in een luchtdichte ijzeren kist onder water. En na ruim 1,5 uur gaf hij een signaal via een zoemer en werd de kist uit dat water gehezen. Hij was uitgeput, maar wel in leven. Met een super gecontroleerde ademhaling verbrak hij het record van een rivaal. Hij droeg geen verborgen ademhalingsbuis. Want je denkt natuurlijk, ja, er zitten allemaal addertjes onder het gras, maar dit was echt serious business voor die kunstenaar wel te verstaan.
2: The Incredible Houdini.
0: Ja, wel. Dat is zeker zo, ja. Incredible. Biljarten is ook een soort goochelen, zou je kunnen zeggen. Met ballen. Maar in Baarn stopt een club na 86 jaar. Hoe dat zit, hoor je na Third World.

Utrecht komt thuis en het geld dat nog op de rekening stond van de opgeheven biljartvereniging Krijt op Tijd in Baarn, wat een fantastische naam trouwens voor een biljartclub, heeft een waardige bestemming gekregen. Een beetje veel om allemaal op te drinken en te eten, vond het bestuur, en dus schonken de biljarters het bedrag aan een mooi doel.

0: die zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij, die andere ben ik.
1: Barend de Graaf, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, €1840 zat er in de kas van de biljartvereniging. En was het moeilijk om te besluiten wat daarmee moest gebeuren?
2: Nee, eigenlijk niet zo. We kwamen bij elkaar om de laatste dingen allemaal door te nemen. De laatste besprekingen, vergadering. Het ging gelijk bla bla bla bla bla. Goede doel. Dus dat was gauw beslist.
1: Het was vrij snel. Er is geen moment geweest. Het moet verdeeld worden over de leden, het bedrag.
2: Nee. Helemaal niet. Nee. Niemand had zeggen, ik wil geld hebben. Nee, niemand. Met gelijk voorgesteld goed doel en zo is het aan.
1: Ja, want gaat naar de dierenambulance?
2: Ja, dat kwam mede door dat bij de familie bij ons van mij hebben koolmeesjes gezeten in een kastje. En een heel nestje. En de ouders voeren die beestjes. En op een gegeven moment niks meer. Maar nee, die zwarte donderstenen. En die hebben gewoon die ouders opgevreten. Die kouwen, hè, die doen dat. Hè. Die pikken ze zo goed nest het kastje weg. En de beestjes zaten daar te schreeuwen. En toen bleken daar nog 3 beestjes in te zitten. En die leefden nog. En die zijn opgehaald door de dierenambulance.
1: Ja, maar dat maakte wel even indruk op u dus, die gebeurtenis met de koolmeisjes.
2: Ja, dat was... jeetje, mina. Dus niet de eerste keer, maar de tweede keer al. Die beestjes, die kennen ze zelf niet in leven houden haast. En dat gaat niet. En mensen hebben daar mensen voor. En zo gaat dat, hè.
1: Nou ja, toch wel een positieve draai aan eigenlijk een verdrietige gebeurtenis. En het is ook verdrietig dat de biljartvereniging stopt. Of heeft iedereen daar vrede mee?
2: Ja, wel vrede mee. En het is gewoon jammer. Hè. Je bestond 86 jaar. En we hadden 11 leden. En 5 gaan er stoppen. En dan houden er 6 over. En dan krijg je geen... 2 teams van maken haast meer. Dat gaat niet.
1: 40 jaar heeft u erbij gezeten. En hoeveel prijzen heeft u in de kast staan?
2: We hebben een paar keer voor het Nederlands kampioenschap gespeeld. Als team zijnde. Een keer 8e zijn we geworden van Nederland. Nou, dat is niet slecht.
1: De herinneringen blijven altijd, hè?
2: We hebben zo wel gewoon pakt om zo nooit en dan heb je een miljardje te doen, weet je wel. Ja, dan bel je elkaar op. Zullen we vanmiddag een miljardje doen? Heb jij tijd? Dat zal wel gebeuren.
1: Dat gaat natuurlijk door, hè? Je kunt gewoon wanneer je wil, zonder dat er druk op staat van zo'n vereniging, dat is ook weer zo.
2: Juist.
1: Toch nog even leuk biljarten met elkaar.
2: Juist, en dat zal wel blijven.
1: Nou, veel biljartplezier dan nog verder in uw leven.
2: Nou, dankjewel.
0: Schuifje zegt klik,

0: en Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: duidelijke boodschap, hè? Aan Umberto Tozzi. Met volle borst en kracht, ik houd van jou. Nou, ook van jou kan ik je melden, want je luistert naar Utrecht Komt Thuis. En hoe begroet je iemand nou op de radio? Weet ik hoe ik dat doe. Ik zeg gewoon goedemiddag of goedenavond, fijn dat je erbij bent. En dan virtueel even een box bijvoorbeeld, hè? Ja, dat zijn dan met gebalde vuisten tegen elkaar. Even tikken. Tikketje met je vuisten, dat zou kunnen. Of misschien zoen je wel iemand liever. Of een ferme handdruk, of een omhelzing. Of zijn er verschillende situaties waarin je verschillende dingen doet. Dat kan allemaal, hè?
1: Oh, ja.
0: Of je geld er nog bij, dat doen. Ik ben benieuwd hoe jij iemand groet. En hoe je daar na het coronatijdperk natuurlijk...

0: Dr. Hoek hebben we al gehad. Narada Michael Walden en Patty Austin, Gimme Gimme Gimme. Je kunt je kinderen weer wijsmaken dat ze met de ooievaar zijn gekomen. De ooievaar is namelijk net gered van uitsterven. En je hoort er zo meer over in het nieuws met Casper.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: 17:30 op Radio M Utrecht. What can I say? Nou, in ieder geval dat je Bas Keks nog gaat horen. En nu Casper in het verkeer iets over het hoofd zien. Dat komt de beste voor namelijk. Oh, dat is een galm, dat ben jij niet.
7: Nee, dat ben ik niet. Nee.
0: Zullen we gewoon het nieuws doen?
7: Dat is een goed idee. Ja, een gemiste omleiding heeft ervoor gezorgd dat een bus gisteren vastreed in het centrum van Utrecht. Die chauffeur die wilde over een brug rijden, maar die was dicht voor onderhoud en koos vervolgens voor een andere brug, maar kwam vervolgens dus vast te zitten in die nauwe straten van de binnenstad. Volgens een baas die met de chauffeur heeft gesproken, wist hij niet van de omleiding. En hoe dat nou kan, dat wordt onderzocht. Komt overigens wel vaker voor dat omleidingen voor problemen zorgen.
8: Het is ook echt een soort die hoort.
7: In Bunschoten zijn enkele woningen ontruimd door een gaslek dat ontstond vanmiddag aan de Wijkamp. De brandweer heeft de boel afgezet. De netbeheerder die is bezig het lek te dichten. Het gaat wat beter met de ooievaar. Die is zelfs bezig met een opmars. En dat komt door een reddingsplan van de vogelbescherming in Zeist. De dieren werden gefokt en uitgezet in het hele land. Met resultaat dus, zegt ook deze beroepsvogelaar.
8: Het is ook echt een soort die hoort bij Nederland. Het Nederlandse platteland was vroeger heel rijk aan ooievaars. Het laat wat mij betreft ook zien dat je nooit moet opgeven. Want ook al is een populatie nog zo klein, ook al lijkt die reddeloos verloren, als je de juiste maatregelen neemt, kan je vogels ook weer een comeback laten maken.
7: Aldus deze vogelaar in Westbroek. Daar zijn meer dan 10 nesten. In heel Nederland zijn er nu zo'n 2000 ooievaarsparen. En we blijven in de natuur, want meerdere natuurgebieden in de provincie die hebben te lijden door de droogte, zegt het Utrechts landschap. En dat ziet ook deze boswachter in de beeld.
9: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw. Dat is een heel mooi woord voor eigenlijk iets wat helemaal niet oké is. Omdat je natuurlijk inderdaad dagelijks geconfronteerd wordt met de ellende van het bos.
7: Hij kan voorlopig in de ecologische rouw blijven, want vanavond dan... Ja... Dan komt het muziekje. Want vanavond en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen iets koeler en zo'n 22 graden. Maar het blijft gewoon droog, ook de komende dagen.
0: Nou, dat is fijn dat we weer bijgepraat zijn, dank je.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Morgen vanaf 3 uur.
18: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
17: Utrecht komt thuis met Joost.

0: begroet jij iemand na het coronatijdperk? Lang achter ons natuurlijk, corona. En ja, wij hadden hier op de redactie een beetje het idee dat het allemaal een beetje in een andere setting terecht is gekomen. Die zoenen, die zijn niet meer standaard.
1: Henny, groeten.
0: Ja, het is radio, dus ik kan je geen hand geven. Ben je daar überhaupt van, hand geven?
2: Jawel hoor. Als ik iemand thuis niet gezien heb, dan geef ik altijd keurig een hand.
0: Ja, dat liever dan gelijk vol op de bek, om het zo maar te zeggen.
2: Nee. Of bijvoorbeeld een dame zijn die ik thuis niet gezien heb, wil ik wel eens omhelzen, maar niet gelijk het kus.
0: Ja.
2: Er is niet iedereen van gediend, hè?
0: Maar je hebt ook meer dan dat je een vrouw bijvoorbeeld eerder omhelst dan een man. Zit daar nog verschil in voor jou?
2: Of? Ja, ik heb niks tegen mannen. Als mannen elkaar omhelzen, maar dat doe ik zelf niet gauw. Ik geef altijd netjes een hand, dat doe ik altijd wel. En dan geef ik mijn schouderklopje. Dan zeg ik, oh, fijn dat je die ziet. Want dan gaan we gewoon toevallig een zaterdag. Dan ga ik met de auto, want gaan we weer een weekje op vakantie. Dan heb ik die fietsvakantie. Dus ik kom alle bekenden weer tegen. Maar die geef ik altijd netjes een hand.
0: Ja, dat schouderklopje vind ik eigenlijk ook wel mooi, hè?
2: Ja, dus het... ja.
0: En ben je daarin veranderd na coronatijd?
2: Nou, na corona gaf ik altijd een box, weet je wel. Maar nee, dat is, ik ben niet zo bang.
0: Er mag ook wel wat dominantie zijn in begroeten. Dus als jij zoiets hebt, nou, ik wil nu een schouderklopje of een box of een omhelzing, dan doe je dat gewoon.
2: Ja, voor mijn gevoel dat ik dat moet doen, dan doe ik dat.
0: Ja. Het is een bepaald gevoel inderdaad. En je weet zelf wat voor verbintenis je met iemand hebt eigenlijk. Hè? Hoe goed je iemand kent.
2: Ja, ik ben blij dat je weer eens iemand ziet na zoveel tijd. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Ja. De tijd die ik elkaar niet gezien heb. Dus dat vind ik ook wel leuk dat elkaar weer eens ziet.
0: Ja.
2: Kijk, als ik mijn broers en zussen wonen ver van elkaar. Als we elkaar zien, doen we elkaar altijd wel omhelzen. Dat doen we altijd, wel op verzoen. Dat doen we altijd wel met mijn broer, met mijn zussen.
0: Ja, aan
2: elkaar thuis niet gezien heb, doen we dat altijd wel eventjes.
0: Ja. En je bent ook vandaag, ga je eten bij je dochter? Nou ja, die omhelst je natuurlijk ook, denk ik, hè?
2: Ja, die bedank even het eten. Ja.
0: Nou, in ieder geval smakelijk eten alvast. En Henny, dank je wel voor je reactie, hè?
2: Ja, oké, dankjewel, succes.
0: Dankjewel, groetjes, hè? Hoi.

Simon & Garfunkel op Radio M Utrecht. Cecilia en Rutja Kot. En nu nog één plaatje en dan even contact met Margot. En die kan ik natuurlijk ook alleen maar audiotechnisch begroeten. Geen handdruk, dat gaat een beetje moeilijk via de radio. Maar laat het nog maar even weten hoe jij dus iemand begroeten. Ja, die huk die komt vaak terug. En ook de schuine omhelzing. Dus dat is dan net niet of zo. Ik weet het niet, Joe. Klinkt ook een beetje vies eigenlijk, een schuine omhelzing. Nou ja. Ik fantaseer er wel wat bij. Komt goed.

0: Sikkerum en The Goods Tradition. Dat is zo'n naam die je heel snel moet uitspreken. En welkom bij Utrecht Komt Thuis. Nog ruim een uur te gaan. En twee keer in deze uitzending spreek ik Margo Gimbrink. Margo, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: De eerste keer is nu. En de temperaturen zijn wat gezakt, hè, ten opzichte van de maandag en de dinsdag.
1: Precies. Gisteren was het nog 33 graden. En vanmiddag was het 26,4 in de beeld. En 26,5. Dus dat scheelt een paar graden. En dat kwam vooral omdat er in de van de ochtend en middag een stevige zuidwestelijke wind opstak. Dus die heeft die klamme, vieze, warme lucht richting het oosten geblazen. Daarbij zagen we vandaag wel vrij veel wolkenvelden. Elke keer dacht ik, nou komt er een buitje aan. Maar ja, voor die bij ons was, verdampte het allemaal weer. Dus de regenmeters zijn op de meeste plaatsen droog gebleven.
0: Nou, mooi. En meer regen hoeven we de komende tijd ook niet te verwachten, denk ik. Hè?
1: Ja, ik zou wel willen, maar het is niet anders dat we nog steeds te maken hebben met sterke hoge drukgebieden die elke keer weer naar ons toe komen. En daartussendoor zijn wel een paar buiengebiedjes aanwezig, maar het zijn zulke zwakke buiengebiedjes dat het bij ons niet of nauwelijks iets oplevert. In het noordoosten van Nederland is afgelopen nacht nog even een flinke bui gevallen met flink wat wind daarbij. Maar bij ons, nou, tienden werk. En zo blijft het ook een beetje. Dus die droogte zal alleen nog maar verder gaan toenemen. Het is wel zo dat het wat gaat afkoelen de komende twee dagen. We merken dat vanavond en vannacht al. Vannacht wordt het niet meer zo plakkerig zoals afgelopen nacht met temperaturen van 14 of 15 graden. En morgen geen 26 graden, maar 22 of 23 graden. Met een mooie mix van meer zon dan vandaag en stapelwolken. En een stevige westenwind.
0: Oké, en is het dan even voorbij met echt die warmere temperatuur of komen die weer terug?
1: Nee, die komen weer terug, maar ik denk dat vrijdag ook nog een hele aangename dag is. In ieder geval de nacht na vrijdag. 10 graden als minimumtemperatuur. Overdag is er wat minder wind, zijn er flinke zonnige perioden, maar gaat die temperatuur alweer iets omhoog, 23, 24 graden. Maar goed te doen. En in het weekend, ja, dan gaat de wind weer naar het zuiden draaien en vanuit Frankrijk stroomt opnieuw weer die warme lucht naar ons toe. En zaterdag wordt het dan zo'n 27 of 28 graden. En zondag wordt het 29 tot 30 graden.
0: Okay.
1: Dus we zijn er nog niet vanaf.
0: We zijn er nog niet vanaf. Margo, tot straks, dankjewel.
1: Tot straks.
0: Paul McCartney en The Wings nu, Band on the Run.

0: Ja, pas op, want voor je het weet heb je de Romeinen op je dak. En dat beleef je dan mee, mensen die daar helemaal in opgaan. Tijdens van die verkleedpartijen, bijvoorbeeld in de Archeon. Maar nu waren die Romeinen ergens anders in de provincie. Je hoort het als je lekker blijft luisteren naar deze Utrecht Komt Thuis. Nou, dat gaat er hardhandig aan toe. Het geluid komt ook van alle kanten nu. Hoppatee, blijf erbij hoor. En beleef het hier mee.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jan van de Putten met het NOS Journaal. In het Duinen bij Wassenaar heeft brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel bij de Duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante meter. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. En daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. Om die reden kan de politie in Amsterdam voorlopig verder nog niets over de zaak zeggen. Oud-premier Hasina van Bangladesh wil in december terugkeren naar haar land. Vorig jaar november werd ze bij verstek ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank gaf ze in 2024 persoonlijk opdracht om te schieten op studenten. Bij de protesten tegen haar beleid vielen honderden doden. Hasina vluchtte naar India en dat land weigerde haar uit te leveren. Bij elkaar was Hasina 20 jaar aan de macht. En vandaag zei ze in een audioboodschap dat ze ondanks het doodvonnis de plicht heeft tegenover haar volk om terug te komen naar Bangladesh. De droogte leidt tot hogere stroomprijzen. Dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte. En dat zorgt voor een gestegen energieprijs. Omdat in Europa het stroomnetwerk aan elkaar is gekoppeld, stijgen de stroomprijzen hier ook. De inkoopprijs voor energiebedrijven ligt nu tussen de €150 en €200 per megawattuur. Dat was vorige maand nog rond de €80. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. Dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. En daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Tour Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters Marleen Reusser en Kasia Nwiadoma te snel af in de sprint. Dan krijgt u nog het weer. Zon en wolken en 24 tot 29 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon, in het noorden een bui en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dank u, Jan van der Putten. Dit is Radio M Utrecht met Regio Nieuws hoofdpunten. Kasper, goeiedag.
9: Goeiedag. De bus die gisteren vast kwam te zitten in de binnenstad van Utrecht, dat kwam omdat de buschauffeur een omleiding had gemist. Volgens zijn baas wist hij niks van die omleiding. Hoe dat nou kon gebeuren, dat wordt onderzocht. In Bunschoten zijn enkele woningen ontruimd door een gaslek. Dat ontstond vanmiddag aan de Wijkamp. De brandweer heeft de boel afgezet en de netbeheerder is bezig om het lek te dichten. En in Limburg waren ze misschien wel kansloos zonder onze hulp. En daar hoor je zo meteen meer over.
8: En je bent nooit kansloos als je blijft luisteren.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Ah, ik heb je ongemerkt van de zwoele middag naar de zwoele avond gebracht. Hé, hey, als we daar Rutger van Barneveld nog niet hebben. Met zwoele zomernachten komt zeker voorbij en ook de Steve Miller Band.
1: Utrecht komt thuis.
0: En daarna zijn de Romeinen op bezoek. Niet bij het Archeon, ook niet bij Museumpark Orientalis in Bergendal, waar je ze veel kan vinden. Maar ze waren in de provincie. Nou, waar dan? Nou, dat ga je allemaal zo horen. In het ziekenhuis in ieder geval. Misschien weet je het dan al. En we hebben het nog over begroeten, deze uitzending. Doe je dat op een bijzondere manier? Misschien wel met een mooie statige buiging bijvoorbeeld. Wel oppassen dat je elkaar niet raakt dan, hè? Anders heb je hoofdpijn de dag erna. Nou ja, afijn, laat het even weten hoe jij dat doet. Daar zijn wij benieuwd naar vandaag.

0: Hoppa, Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. En ik heb nieuws, de nieuwe single van Rutger van Barneveld, die heet Zon, Zee, Strand. Nou, denk daar maar eens even over na. Dit is Utrecht Komt Thuis. En hoog bezoek vandaag bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht zelf. Dus een groep mannen en vrouwen uit de Romeinse tijd. Ja, kwam langs om de kinderen in het ziekenhuis een leuke dag te bezorgen. En ook nog wat over de geschiedenis te leren.
1: What's on your head?
2: So I have a bear on my head, basically used as a symbol of strength and kind of frighten the enemy.
1: En wie ben jij?
3: Marcus Sabinius Kelsus, tribuun van het Tweede Legioen. Dus dit is mijn eigendom, ben ik bang.
4: Ik ben Quintus Ossius Albius, gladiator.
5: Ik ben een domina, een getrouwde vrouw uit het Romeinse Rijk. En ik ben hier samen met mijn mede-Romeinen om verhalen te vertellen. En hopelijk mensen heel blij te maken.
6: Waarom heb je zo weinig aan?
4: Ik vecht in de arena. Ja, ja, voor show.
7: Er kwam een gladiator binnen.
8: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen. En ik wil met hun meedoen.
9: Wow. Hij had gekke kleren aan en dat zou ik binnenkort ook wel eens willen. Zo'n schild, net als de meneer en mevrouw, ook zo'n muziekinstrumenten en sowieso van die fluit, die was heel mooi.
0: Een dikke zoen, ja.
7: Ze werd er helemaal blij van. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
0: Een dikke zoen voor Tessa en haar moeder en natuurlijk ook die Romeinen. Een soort cleaning clowns, maar dan met een schild, hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Iets serieuzer wel, hoor.

Radio M Utrecht, een pas op als je aan de deur een aanbieding krijgt voor zonnepanelen of thuisbatterijen. Ze kunnen waarschijnlijk waardeloos zijn. Je hoort het als je blijft luisteren naar Radio M Utrecht. Van het nieuws komt eraan met Casper na de Tramps.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: 6:30. Ik krijg het nieuws van Casper.
8: Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op. En daar zijn ze in Limburg blij mee.
9: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere... Kijk maar naar je tuin. Als je die tuin beregent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten. Over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
8: Al dagenlang was er een grote natuurbrand in Limburg. Het is net allemaal een beetje onder controle. Inwoners van Abcoude en Meidrecht mogen vaker naar de vuilstort. Nu mogen inwoners 12 keer per jaar naar het afvalbrengstation, maar per direct wordt dat verruimd naar 20 keer. Dat wordt allemaal bijgehouden met een pasje. De gemeente hoopt dat dit onder meer helpt om de buurt schoon te houden. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Het gaat vaak fout bij de aankoop van bijvoorbeeld thuisbatterijen, warmtepompen en zonnepanelen. Die producten zijn hartstikke populair en volgens Vereniging Eigen Huis in Amersfoort maken malafide bedrijven daar juist misbruik van.
10: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
8: Met de meldingen wil de organisatie huiseigenaren beter kunnen waarschuwen. En in Baren stopt de biljartvereniging. Krijt op tijd, er is een tekort aan leden.
11: Ja, we hadden 11 leden. En vijf gaan er stoppen. Ja, dan houden we er 6 over. En daar kan je geen 2 teams van maken haast meer. Dat gaat niet.
8: Er was dan zo'n €1800 in kas. Dat geld is gegeven aan de dierenambulance Eemland. Die spaart voor een nieuwe wagen. De biljartvereniging heeft bijna 90 jaar bestaan. Meer nieuws de hele avond ook via de app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer vanavond en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen wordt het iets koeler dan vandaag, zo'n 22 graden.
7: Dankjewel Casper.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomer.

0: one and only Johnny Holiday op Radio M Utrecht. Zoenen of een knuffel geven, heerlijk, vindt Henny Robijn dat. Het voelt ook een beetje als een wasverzachter, hè, deze opmerking. Goed, dat gaat misschien een beetje te ver, dit bruggetje, maar ja, zo werkt mijn brein dan. Ik kan er niks aan doen. Henny ga ik zo meteen heel even contacten. Ja, dat ben jij, hè.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Want die ene, dat ben jij.
3: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Billy Joel, My Life. En Vincent, de nationale nieuwe, dat ben jij. Henny, ja, ik ben toch een beetje op zoek naar jou, maar... volgens mij ben je aan het eten of zo, ik weet het niet, maar... ik wou nog eventjes hebben over...
1: Ja, dit is daar was ik al bang voor.
0: Ja, dat is Henny. Maar goed, ik heb wel heel veel andere reacties nog binnengekregen. Ade bijvoorbeeld, die zegt... meestal doe ik een box als het om groeten gaat. En als het sociaal niet anders kan, een handdruk. Maar blij dat we van die drie klapzoenen af zijn. Ade geeft ze in ieder geval niet. Ik doe dat nog wel aan. En ken je Ruud nog uit Big Brother? Dat is pas knuffelen en goeiedag zeggen. Ja. En Remco die zegt ook nog... ik werkte in de zorg, vond het verschrikkelijk. Al die beschermde middelen. Cliënten ook in coronatijd. Ben nu blij dat je elkaar weer een beetje kan knuffelen... en handen kan geven. Zo.

0: En knuffelen is natuurlijk ook een vorm van begroeten. Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Ruud kennen we allemaal nog uit Big Brother.
1: Een mens is een sociaal wezen. Die heeft behoefte aan fysiek contact. Een arm om je heen. Even vastpakken. Dat is zo belangrijk voor een mens. En als je dat niet hebt, dan voel je je geen echt mens meer. Als dit de vooruitzichten zijn, dan zie ik het heel zwaar in.
0: Ja, dat zei hij tijdens coronatijd. En we hebben natuurlijk vandaag de hele dag op Radio Utrecht gehad over groeten. En dat we dat misschien wellicht wat anders doen. Dat iedereen daar wat meer over nadenkt. Niet iedereen krijgt meer standaard die drie smakken bijvoorbeeld. Ben jij daarin veranderd, Margot, eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, nou je het zegt, vroeger was het heel normaal, hè? 3 keer. En in Duitsland is dat overigens 2 keer. En in andere landen is het weer anders. Ik weet niet hoe dat heet. Maar kussen op de wang, dat doe ik eigenlijk niet meer. Maar het is meer een soort grote heuk, hè? Ja. Ja, ik ben ook wel van het knuffelen, net zoals Ruud uit de Big Brother.
0: Ja. Ja, dat is toch eigenlijk wel fijn. Het kan ook zijn dat mensen dus inderdaad meer zijn gaan knuffelen. Ja, er is geen officieel onderzoek naar gedaan, volgens mij. Lijkt me wel heel interessant om daarachter te komen.
2: Ja, inderdaad. Goed onderzoek.
0: Jij hebt vandaag in ieder geval wel officieel onderzoek gedaan naar het weer.
2: Ja.
0: En
2: het is...
0: Bram maar los. Ja, het is, wat is het?
2: Nou, in ieder geval iets minder warm. Iets minder extreem warm dan gisteren. Gisteren 33 graden, vandaag 26 graden. En we zitten op dag 5 van augustus, de derde zomermaand. En we hebben er al 2 gehad die extreem warm waren. En na die eerste 5 dagen van augustus kunnen we ook zeggen dat augustus ook extreem warm van start is gegaan. Normaal hebben we in augustus dus een gemiddelde temperatuur van 17,9. En op dit moment zitten we al op 22,1. 4 graden in de plus. En, dat vind ik ook wel mooi om te vermelden, of eigenlijk niet zo mooi, augustus is normaal de natste maand van het jaar.
0: Oh.
2: Met 84 mm regen. Maar als ik nu naar de regenmeters kijk, dan zie ik op heel veel plaatsen in Utrecht nog een nulletje. In het noordoosten van Nederland, in Groningen, daar zijn de afgelopen tijd wel een paar buien gevallen. En daar zie ik het een ander beeld met 10 tot 15 mm. Maar ook daar is het natuurlijk hartstikke droog. En met weersvooruitzichten, met grote hoge drukgebieden, komt er ook niet heel veel meer bij de komende 10 dagen, denk ik.
0: Nee, en we moeten het ook nog wel even stellen met die warme temperatuur, hè? Tegen de 30 graden zelfs, hè?
2: Of niet? Ja. Maar we krijgen eerst 2 lekkere dagen. Morgen 22 of 23 graden. Vrijdag 24 graden. Nou, dat is heel wat anders dan de afgelopen periode. Met een mooie mix van stapelwolken en zon. En het blijft droog. Met morgen een stevige wind uit het westen. Vrijdag wat minder wind. Maar in het weekend gaat de wind weer draaien naar het zuiden. En dan komt die warmte weer terug. 27, 28 op zaterdag, zondag 30 graden. Dan zie ik in de weermodellen dat er op maandag waarschijnlijk een frontje passeert met misschien een enkele regen- of onweersbui. Ik heb er geen hoop op dat dat heel veel buien zijn die de droogte kunnen verlichten. En dan zakt de temperatuur 1 dagje wat terug naar 25 graden. Maar vanaf dinsdag zie ik ook de warmte voor volgende week terugkomen met temperaturen van 29 of 30 graden. Dus wat dat betreft ziet het er naar uit dat augustus een kurkdroge en een extreem warme zomermaand gaat worden.
0: Oké, dankjewel Margot. Fijne avond.
2: Graag gedaan.

0: Van Morrison kan dat zo mooi met zijn stem dingen doen. Hè. Ik doe het hem niet na. Ik probeerde het net wel, maar dat mag geen naam hebben. Gypsy in my soul. Dit was Utrecht Komt Thuis. Veel plezier zometeen met een mooie avond om nooit te vergeten. De avond van de nostalgie. Met Emmylou Harris onder meer en de Lemon Pipers. Dat wordt dus heerlijk genieten.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
9: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij op. We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
8: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
10: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
8: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, een app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babboe, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verfabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Het is toch wel mooi dat er in liefdesliedjes een heleboel dingen bezongen worden die niet alledaags zijn of niet altijd bespreekbaar zijn. Maar die wel een hele grote hit zijn geworden. Waaruit blijkt dat er in ieder geval iets van herkenning in zit. Het zal je maar gebeuren dat jij van twee mensen tegelijk kan en wil houden. Maar dat die andere twee dat maar niks vinden. Om maar even de strekking ongeveer van Mary McGregor's Torn Between Two Lovers te benoemen. Vanavond hoor je ook nog een heleboel andere liedjes over de liefde. Van Diana Ross bijvoorbeeld, Laura Pausini, Vanessa Williams, de Pumas. En ook Carly Simon nu met Coming Around Again.

0: De Hollies op Radio M Utrecht en The Air That I Breathe. Nou, misschien is dat luisteren naar de love songs op Radio M Utrecht wel ongeveer hetzelfde als voor de Hollies. The Air That I Breathe, dat heb je elke dag even nodig. En daarom ben ik hier, elke dag tussen 10 en 11 uur 's avonds.
1: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

geen sprake van zijn dat ik het beste voor het laatste bewaar. Nee hoor, je hoort gewoon ieder liedje dat even mooi is op zichzelf staat. Deze bijvoorbeeld van James Taylor. When you're

0: Lekker oud beestje op Radio M Utrecht van Brenda Lee. I'm sorry, hoorde je. En bij het horen van de eerste noten van Papa van Stef Bos weet ik dat er al een paar mensen op zijn minst even geslikt hebben.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.